0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok, wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hallo, mijn naam is Subhan Saur, aapluk sundrahe, Ujala Radio ka program.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bij een vliegtuigongeluk in Duitsland zijn maandag 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 jaar. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gestuurd aan drugsbaron Floor Bressers. En de Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika de ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Challenge.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een vliegtuigongeluk in Duitsland zijn maandag 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 jaar. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gestuurd aan drugsbaron Floor Bressers. En de Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok, wordt nog onderzocht.

voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een vliegtuigongeluk in Duitsland zijn maandag 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 jaar. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gestuurd aan drugsbaron Floor Bressers. En de Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Na het uitzenden van het geluidsfragment een opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd de ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Na het uitzenden van een geluidsfragment en opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er bij Odido zijn zo'n 120 tips binnengekomen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd de ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht. En drie Nederlanders zijn dus omgekomen bij een vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek vanaf de vliegschool Hilversum. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Na het uitzenden van een geluidsfragment en opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er bij Odido zijn zo'n 120 tips binnengekomen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd de ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht. En drie Nederlanders zijn dus omgekomen bij een vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek vanaf de vliegschool Hilversum. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: दशरथ को।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Na het uitzenden van het geluidsfragment en opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederath, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden.

You are. Ujala Radio Headlines. Na het uitzenden van een geluidsfragment in opsporing verzocht, waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er, bij Odido zijn zo'n 120 tips binnengekomen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd de ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht. En drie Nederlanders zijn dus omgekomen bij een vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek vanaf de vliegschool Hilversum. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A2 loopt vertraging op in de richting van Utrecht. Vanuit Den Bosch betekent dat tussen knooppunt Hintham en afrit Geldermalsen een uur vertraging. Het komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn afgesloten. Verder nog een melding vanuit het KNMI, want in Zuid-Holland en Noord-Brabant kunnen lokaal mistbanken voorkomen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Oudjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oudjala Radio is er voor ons allemaal.

You are. Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Na het uitzenden van een geluidsfragment en opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er bij Odido zijn zo'n 120 tips binnengekomen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd de ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht. En drie Nederlanders zijn dus omgekomen bij een vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek vanaf de vliegschool Hilversum. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

dat dus ook jij? Bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen? Door Shadi honne wel heen? Zullen we lopen? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen? Door Shadi honne wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Luister en stap binnen in de gouden geschiedenis van Bollywood. Van Lata Mangeshkar tot aan Atif Aslam. Ujala presenteert Greatest Voices of Bollywood. De grootste hits van 30 iconische stemmen. Samengebracht in één stijlvolle en onvergetelijke theatershow. Een avond vol tijdloze klassiekers, geliefde melodieën en muziek die herinneringen tot leven brengt. Live op het podium. Mushumi Oberoi, Shekhar Kumar en Ayan Mukherjee uit India. Samen met Boyke Datadin en Nizam Waghit Hussain. Vijf krachtige stemmen die de ziel van Bollywood laten horen. Met live muzikale begeleiding van Mumbai Beats.

0: Tabla. Geniet van twee concertdelen met tussendoor een culinair intermezzo met heerlijke hapjes. Ontmoet na afloop de artiesten tijdens de meet and greet in de foyer. Zaterdag 19 september in de Meervaart Amsterdam. Aanvang 19:15 avonds. De deuren openen om 19:15. Tickets vanaf €15. Met een stadspas slechts €3,50. Maximaal 1 ticket per stadspas. Reserveer nu via meervaart.nl. Greatest Voices of Bollywood. Meer dan een concert. Een reis vol herinneringen. Een ode aan tijdloze stemmen. Wees erbij.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 14:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. Na het uitzenden van het geluidsfragment een opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, Mehu Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
10: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hamse baat kersakte hen. Or ham, aap se baat kringe. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt op gang. Er zijn al wat ongelukken gebeurd en die veroorzaken dan ook de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld. Een ongeluk met meerdere voertuigen tussen Rosmalen-West en afrit Geldermalsen. De Berger is aanwezig, maar twee rijstroken blijven dicht. Het is een flinke file, 20 kilometer met meer dan een uur vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht een ongeval tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. De linkerrijstrook is afgesloten, 6 kilometer met 25 minuten extra reistijd. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem gebeurde een ongeluk tussen Os-Oost en Ravenstein. De linkerrijstrook is hier dicht, 30 minuten extra reistijd. En tot slot nog de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Ook hier gebeurde helaas een ongeluk. En ook hier is de linkerrijstrook dicht. Je doet er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijk opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren, voor de midterms. Koning Willem-Alexander houdt vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is. Na het uitzenden van een geluidsfragment en opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er bij Odido zijn zo'n 120 tips binnengekomen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: 4 juli bestaat 40 jaar, niet 10.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Luister en stap binnen in de gouden geschiedenis van Bollywood. Van Lata Mangeshkar tot aan Atif Aslam. Ujala presenteert Greatest Voices of Bollywood. De grootste hits van 30 iconische stemmen. Samengebracht in één stijlvolle en onvergetelijke theatershow. Een avond vol tijdloze klassiekers. Geliefde melodieën en muziek die herinneringen tot leven brengt. Live op het podium. Mushumi Oberoi, Shekhar Kumar en Ayan Mukherjee uit India. Samen met Boyke Datadin en Nizam Waghit Hussain. 5 krachtige stemmen die de ziel van Bollywood laten horen. Met live muzikale begeleiding van Mumbai Beats. Van de warme klanken van viool en piano tot het meeslepende ritme van dol en tabla. Geniet van 2 concertdelen met tussendoor een culinair intermezzo met heerlijke hapjes. Ontmoet na afloop de artiesten tijdens de meet and greet in de foyer. Zaterdag 19 september in de Meervaart Amsterdam. Aanvang 8:15 s'avonds. De deuren openen om 7:15. Tickets vanaf €15. Met een stadspas slechts €3,50. Maximaal 1 ticket per stadspas. Reserveer nu

0: Bollywoodboulevard.nl. Greatest Voices of Bollywood. Meer dan een concert. Een reis vol herinneringen. Een ode aan tijdloze stemmen. Wees erbij.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. De rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.
5: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is op dit moment in volle gang. Er staat 570 kilometer file in totaal. Met de langste files in Noord-Brabant en Gelderland. Wat opvalt, de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar gebeurde een ongeluk tussen afrit Hoenderlo en Stroe. De weg is daar weer vrij, maar houdt rekening met 15 minuten extra reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijd je de file in tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Het rijdt langzaam 11 kilometer met 30 minuten op onthoud. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 richting Breda. Vanuit Eindhoven is de rechterrijstrook dicht tussen Oorschot en knooppunt de Baars. Dit betekent 20 minuten vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting Os. Je doet er 20 minuten langer over tussen Os en knooppunt Paalgraven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are Holland Hottest Radio Station.

Heerlijke feel good Ghana. Janadia, Janadia. Nee, Jahdi Tiri Mafia. Ja, en dat was de stem van niemand minder dan Sukriti Kakker. Ujala Radio, Heye Sunwalo, heerlijke gevarieerde Ghana, Orisbar, Benny Dayal, Vishal en Shikha in deze Ghana. B. Vikre uit de film. Nee, filmkanaam heet B. Vikre, organenkanaam heet Ure Dil B. Vikre. Een beetje Punjabi flavor.

Ja, absoluut een Ghana om lekker vrolijk van te worden. Ja, Oure Dil Bevigre, de stem van Benny Dayal, Vishal en Shikhar in deze heerlijke Ghana uit de film Bevigre. De titelsong Oure Dil Bevigre. Ja, tijd voor eventjes een rustige Ghana, de stem van Arijit Singh hier op de playlist. Filmkanaam heet Dede Piarde, organekanaam heet Dil Royejaye.

आंखों के किनारे बैठा रोई जाए, दिल रोई जाए, रोई जाए, रोई जाए. Ja, geweldig mooi is de stem van Arijit Singh. Composed by Roger Colley. Afkomstig uit de film Didip Yarde, met in de hoofdrol niemand minder dan Ajay Devgan, Tabu en Rakul Preet Singh in deze heerlijke romance comedy movie. Or je hebt film Bharat, kanaka naam is Slow Motion. Ja, soms wil je die momenten, die, vooral die leuke momenten, weer eventjes opnieuw beleven. En dan het liefst in slow motion. Ja, dit is de stem van Shreya Ghoshal, Nakaz Aziz en Vishal en Shekhar weer. Organica naam is Slow Motion uit de film Bharat.

अधिक लगा के झूम झूम झूम झूम बराबर झूम। Yeah, dat is de stem van Shankar Ehsaan Loy uit de film Jhoom Barabar Jhoom. Uit het jaar 2007 was deze. Een Indiase comedy met in de hoofdrol Abhishek Bachchan, Bobby Deol, Priti Sinta, Lara Dutta. Ja, alweer een tijdje geleden, hè? Ja, ik zeg het altijd. Tijd wat jahe. De klok die blijft maar tikken. En het leven gaat maar lekker verder. Dus ja, dat betekent geniet van elk moment. Laat geen moment voorbij gaan. En geniet ook zo vandaag, op dit moment, van elke mooie nummer. Ja, want mooi mooi Ghana, Sirif Groep, Zurit Ghana Peche. Ja, Aaj, hier bij de one and only Ujala Radio.

Ja, geweldige film was het ook. Bajrao Mastani. Ja, het schijnt dat in 2003 Bhanchali deze film wilde maken met Salman Khan en Kareena Kapoor. Maar ja, door allerlei omstandigheden is dat niet doorgegaan. En 12 jaar later besloot hij om de film uiteindelijk te maken met Ajay Devgan. Maar Ajay Devgan die vroeg weer te veel geld, waardoor die deal ook niet door kon gaan. Ja, uiteindelijk was het, naar mijn mening, een prachtige film. Met in de hoofdrol Ranveer Singh, Deepika Padukone en Priyanka Chopra. Ja, dat was dus de film Bajrao Mastani. En ik zie hier op de playlist dat we nog eventjes bij deze film blijven. Daarnet hadden we de stem van Vishal Dadlani, maar dit keer de stem van Arijit Singh. In deze heerlijke, rustige, mooie Ghana.

Ja, prachtig mooi blijft de stem van niemand minder dan Arijit Singh. En je hoort het hier bij de one and only Ujjala Radio. Ja, Habibab, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van je mooie dag. Samen met Ujjala Radio, Tujjane het toch? Een non-stop mega hit. Arwobhi Dhamaka Ganakisat.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, hè? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding en event planners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533 of stuur

zaterdag. Zaterdag 19 september, dan gebeurt het. The Greatest Voices of Bollywood. Ujjalalari, Aapke Waanse, ik raad. Aapke naam. Ik Haseen raad. Aapke naam. Met 30 iconische stemmen. In één onvergetelijke show. Aapko, Ana hai, Dekna hai, Sunna hai. En natuurlijk, geniet je van de avond. Op zaterdagavond in de Meervaart. Ticket aangeriesd via meervaart.nl. Music, begeleiding is in handen van Mumbai Beats, Gani Walehongi, Mouse Mew Broy, Sheikh Rukumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Waagidu zijn. Zaterdag 19 september. Kuch ticket bakirig hai. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas? Dan kost jouw kaartje maar €3,50. Stuur een mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Ik zie jou daar. Zin in een heerlijke tillo, heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veel zin.

0: De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heri. De raspe cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heri, bonjo en cassavebrood.
1: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot

0: goerusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door 4-1 Juwelier Amsterdam. 4-1 Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer 33,4 miljard dollar hebben gekost, waarvan 22 miljard dollar aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan anderhalf uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten drie voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. En dan tot slot het weer.

0: komen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijk opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap humse baat kar sakte hain. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files worden nu snel korter. Wat wel nog opvalt, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Je hebt 15 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam stond een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook, net voor de Haringvlietbrug. Op dit moment betekent dat 5 minuten vertraging. De weg is daar weer vrijgemaakt. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch loopt het verkeer 10 tot 15 minuten vertraging op tussen Made en knooppunt Hooipolder. En tot slot nog een ongeluk op de A67 Eindhoven richting Venlo. Daarom moest de rechterrijstrook dicht tussen knooppunt Leenderheide en Geldrop. Je kunt rekening houden met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperking in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaringen aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanval op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai, via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
10: तुझे लगे ना नजरिया

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet?

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vooral vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol is je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 15 minuten vertraging. Ook op de A28 richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Vanuit Zwolle betekent dat tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken een kwartier file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en

Welcome bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33

Sunnetje. Zaterdag 19 september. Theater Meervaart met The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad mee. Lata Mangeskar, Asha Boslim, Padmashri, Mohammed Rafik, Kishore Kumar, Mukesh. En hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagnik, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam ki Gaane, Aap Suninge Jo Ki Laare Hai, Mumbai Beach ke Saath, aur Gaane Wale Honge, Mausmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadeen en Nizam Vaagi te zijn. Koop je tickets via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een stadspas? Dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro.

0: Crowd Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: In juli bestaat 40 jaar, niet 10.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Rotti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Rotti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Rotti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusrotti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag.

0: Gurus Roti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Een Russisch fregat heeft gisteren voor de kust van Denemarken 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense militaire helikopter. De projectielen misten het toestel op korte afstand. De Deense minister noemt het incident ernstig en onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran met tekorten aan munitie. Volgens een rapport aan het congres hebben de aanvallen tot en met juni bijna 29 miljard euro aan munitie gekost en zijn er knelpunten ontstaan bij de productie en bevoorrading. President Trump beweerde eerder dat er geen tekorten waren. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए सुन वालों आज वही प्रोग्राम पेश किया जाएगा कॉफी एंड चाय मिडनाइट शो ऑफ उजाला रेडियो Na de overlijdensberichten, Marietjes van het jaar gebaat, kriben Seribana vanaf 12:30, Absolina, Bohé Programma, Koffie, Chai, Middagshow, Aapke Waanste, Mirisrie, en natuurlijk Amel Chandrika Kissing Kisaat. 12:30, Koffie en Chai, op Ujala Radio.

0: Koffie en Chai om 12:30 vandaag op Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60.

Ranjit is duizend keer waans mee behaald. Nee, zo'n hey, je nog maar Naina van de film Crew. Welkom allemaal op deze mooie dag, op deze prachtige zonnige dag. Hij is weer hier, Paris, winter bij me hier. Kijk naar mooi uit, ja. Nou ja, aan de ene kant heeft aan het wel gelijk, hoor. Hij is weer al moeilijk, al mazar, is dat weer meer, toch? De headlines van vandaag 15 september. Het is Prinsjesdag. Ja, het minderheidskabinet van premier Rob Jetten presenteert vandaag zijn eerste begroting. Koningin Willem-Alexander of the Netherlands. Ha, Nederland. Maar hij zegt, hè? Lees de troonrede voor in de Koninklijke Schouwburg. Zij het particulier. Ik heb niet opgelet, maar minister van Financiën Elko Heijnen biedt rond 3:30 de miljoennota aan. De politieke vraag is minstens zo belangrijk als de inhoud. Waar haalt het minderheidskabinet straks een meerderheid vandaan? Nou ja, Prinsjesdag, Dinper, ik zeg, gebeurt Milega. Koopkracht volgend jaar gemiddeld licht omlaag. Uit de inmiddels uitgelekte Prinsjesdag stukken blijkt dat de gemiddelde koopkracht in 2027 ongeveer 0,1% daalt, ondanks 1,5 miljard aan koopkrachtreparatie. Gepensioneerden en lage inkomens gaan gemiddeld iets vooruit. Torazet. Ik doei, euro. FNV zet in op 5,5% meer loon en 80 euro per maand erbij. De grootste vakbond wil daarnaast automatische prijscompensatie. FNV wijst onder meer op de hogere inflatie door de oorlog rond Iran. Ook wil de bond meer zeggenschap van werknemers over de inzet van AI op de werkvloer. Ja, goed. Heel goed. Het is vandaag een zomerse warme Prinsjesdag. Het blijft vanmiddag droog en zonnig. In het midden van Nederland wordt het 24 tot 25 graden. En in het zuidoosten kan het zelfs tot 28 graden worden. Ja, het kan allemaal gekker in september. Morgen wordt het duidelijk koeler. Ik dien garm, ik dien tanda. En morgen neemt de kans op buien en onweer toe. Dunia Bharjak hier, wie deze is met jaar. Houthis voeren nieuwe aanvallen uit op Saudi-Arabië bij een raket- en drone-aanval op militaire basis bij Khamis Muzayt. Raakten volgens Saudi-Arabië 13 burgers gewond. Tegelijkertijd zijn onderhandelingen over het heropenen van de straat voor Hormuz uitgesteld. Nieuwe aanvallen ondanks Amerikaans voorstel om energieinfrastructuur te ontzien. Een Russische drone raakte vanochtend een tankstation in Kiev. Ook andere locaties werden aangevallen. Oekraïne viel op zijn beurt doelen aan in Rusland. Nou ja, meneer Trump, bhai Trump, jij hebt het nou liggen. Maar kooi ook er baat naar zo'n heen. Chinese economie laat twee gezichten zien. De high-tech industrie en AI-productie groeien hard. Maar consumenten geven nauwelijks meer uit aan de vastgoedsector. Want die blijft fors krimpen. En China scherpt vanaf vandaag reisregels aan voor mensen in gevoelige technologie-sectoren. Chinezen die volgens de autoriteiten over strategische kennis beschikken, kunnen worden tegengehouden wanneer zij het land willen verlaten. Hey, bab. Goedemiddag allemaal. Het is dinsdagmiddag. Middag koffiejaai shurohogiahe. En dit is niet zomaar een dinsdag. Het is Prinsjesdag. De glazen koets. De hoedjes. De troonrede. Het koffertje. Maar laten we koffiechai meteen even zeggen waar het uiteindelijk echt over gaat. Hamlo koffiechai in Baabse Betabe. Kim, waar het uiteindelijk echt over gaat. Wat betekenen de plannen voor jou? Kun je volgend jaar meer of minder besteden? Wat gebeurt er met je belasting? Je energie, je inkomen, je pensioen. En kan dit minderheidskabinet zijn plannen überhaupt door het parlement krijgen? Ha? Iets wat je gebaat hebt. Een flink deel van de cijfers is inmiddels uitgelekt. Gemiddeld daalt de koopkracht volgend jaar heel licht. Tegelijkertijd komt de FNV vandaag met een stevige looneis van 5,5% erbij. Automatische inflatiecompensatie. En 80 euro per maand extra. Ik zeg, word lid. Internationaal blijft het Midden-Oosten het zwaarste dossier. En Houthis hebben opnieuw Saudi-Arabië aangevallen en de diplomatie rond de straat van Hormuz zit opnieuw vast. Ik dam ze van. En ondanks gesprekken over het ontzien van energievoorzieningen zijn Rusland en Oekraïne vandaag gewoon doorgaan met aanvallen. Kap ichi zwarukiga.
pak je koffie en chai erbij. Schenk je een beetje chai erin. Dit is Ujala's Midday Coffee and Chai. Welkom waar je ook bent in het land. Doet je lauw in je auto. Doe kamkerhega. Zit je in je vrachtwagen. Doe gharibate. Gharke kamkerhega. Gharipakauhega. Waar je ook bent, welkom bij Ujala's Coffee Chai Middag Show. En ik wacht op die man. En deze man die laat mij af en toe heel lang wachten. Dus, Hamin de Zaar Krila.

0: In ieder geval hoop ik niet dat hij onderweg is met zijn mobiel in zijn hand en aan het autorijden is. Want dan krijgt hij weer 430. Aatso kanam herkabe 430. Ja. Ook een naam Aatso en Badal, die liggen 430. Ja, je kan hele grote trauma daardoor oplopen. Ik word jabber just trauma, hoor je. 430. Nou ja, met 430 kan ik leuke dingen doen hoor. Jawel. Ah. 430. Goedemiddag Anand. Goedemiddag. Dit is Coffee Chai Middagshow.
1: Konsankathe. Konsankathe.
0: Absoluut, 430.
1: He? Ah, joh, is al verwerkt. Je kunt er niet dagenlang mee rondlopen, Lloyd.
0: Ik kan er niet dagenlang mee rondlopen, maar ja.
1: Ik had ghanta mee, hè? Utar jaik chahiga.
0: Utar jaik chahiga. Ja.
1: Kaise hai?
0: Mooi. Dus tot bolet, ik kwam bolet, ik heb pani, maar het is maar moeilijk. Maar ik ga wel mee. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik moet toegeven hoor, ki hator leti hega. Ik ga mooi mee, moeilijk hega.
1: Ja, zeker, Lloyd. Gamua me or moeilijk lagega. 100%.
0: Ja.
1: Ik was eventjes afgeleid.
0: Ja, je bent nog steeds afgeleid.
1: En een bericht. Ik moet en een bericht sturen en jou dus thorace stress. Ja. Kan je zeggen?
0: Oh ja, mooi. Maar ben je nu gefocust of ben je nu nog steeds afgeleid?
1: Nee, ik ben niet helemaal gefocust. Half gefocust.
0: Je bent half gefocust. Maar, dus ja, okay.
1: Hoor jij. Kon datum, kon je heen zijn. Je moet even helemaal erin komen.
0: Aadje pandra tarik september. September, in september plannen we alles toch? In september gaan we alvast plannen voor... Annabelle, ik doe een keer mijn nak gaat in, weet je wel. De voornemen van september.
1: De nak in de afgeleid aan Bati. Hem niet eens Janil kon dien.
0: Aadje, mangerbaar, heiga.
1: Kaibajal, heiga.
0: Ja. Het is de maand september. Het is ook een gezegende maand, hè?
1: Kahapebatiham.
0: Koffie aan. Toe Amsterdam met Bartje. Welkom hier in de studio.
1: Zware stress.
0: Maar dit is wel het moment voor de mensen thuis ook, of voor jou, voor mij. Moment om even te ontspannen. Even zen te worden. Even koffie
1: Ik wil muziekje, rakde. Jahan ekdam chali mediteer kare hum log. Na ee kanwan yaar.
0: Oh.
1: Dat is geen meditatie kana.
0: Ja, ik kan wel iets zetten voor je hoor. Waardoor je helemaal... Ik kan wel iets voor je zetten waardoor je cortisol omlaag gaat. Wist je dat?
1: Nou ja, allemaal belangrijke dingen.
0: Ja, cortisol. Er is een je hoort dan een basuri, toch?
1: Ja, toch, perfect.
0: En dan gaat je cortisol perfect. Je krijgt een reset van je cortisol. Hoe vind je dat?
1: Ja, nou ja, nee, maar zo werken die dingen. Dus als je naar een massagesalon gaat, hè, een goeie.
0: Hoor je cortisol muziek?
1: De muziek wat Chalina achtergrond wat hè. Dus als je een goede Balinese of een goede massage gaat nemen, ja, dan
0: val je in slaap. Ja, dan moet wel een goede masseuse zijn, hoor. Hè? Nou, je mooiste masseur krijgen.
1: Dat maakt toch niet uit. Toch ik alleen naar binnen, als je maar kan masseren.
0: Hebben ze wel naar binnen, hè?
1: Kiokertje harwa toe, je denkt.
0: Ja, natuurlijk. Hatwa, jij denkt, ki mooi hatwa hai, ki na hai.
1: Ik zeg het je, jitne mota, utne mooi.
0: Hè? Jitne mota, utne mooi? Hoe dan? Abe toru pa chhad ke baith gaya tab
1: taagat hai toh sab krach toh
0: ja okay maar ja
1: als je zo'n flinter dunne hebt hè unam ich paiga
0: kijk dit is een morning cortisol reset voor jou
1: maar dat beetje wat me nam batie je te Lloyd ik ga even relaxen nu ik minuut ham jaila relax kare minuut lang hier.

0: Iedereen valt in slaap nu hoor aan het. Ik weet het niet hoor. Maar
1: Ik ben in slaap gevallen. Mijn zoet en dit hoor. Maar een moeilijke zoen het jaar. Echt waar. Het is een moeilijke
0: zoen. Ik heb wel dat jij morning cortisol cleans. Dus toen kan is in dan ze toe. In dan ze relax. Weet je, mensen moeten... Toen betaald door de cortisol kon je hoor. Leg die mensen uit.
1: Maar bhauna bhi mooi hoi geloi.
0: Door bhauna.
1: Hij is een mooi, mooi Ghana, Sunie.
0: Ja,
1: is een,
0: nee, ja dat hoor je alleen maar bij Ujala natuurlijk. En Sunna Kavle.
1: Kort... Sunie het naar mooi Ghana.
0: Derde en een jaar dat je die cortisol huishouding goed moet houden. Hè? Dat je, Ozetu Kavle, zorg dat je dan gezond blijft. Hè?
1: Nou ja, dus de letter cortisol je behoudt utcha hij geloid. Dat toen zocht je aan slecht slapen, gejaagdheid, door bloeddruk utcha hij ga, door gewicht opar jaiga.
0: Kochi?
1: Bloeddruk.
0: Oh, oké.
1: Okay. Bloeddruk opar jaiga, gewichtstoename.
0: Oh, gewichtstoename, oké. Okay, ja.
1: Spierzwakte, door suikeru jon maar ook utcha jaiga. Als je behoudt laag cortisol rega, dat moet je ook niet hebben. Hè?
0: Ja.
1: Dat ook vermoeidheid rega, continu.
0: En hoe hou je het in balans? Hoe hou je die cortisol?
1: Maar
0: cortisol, wat kan je balans met horikers krijgen?
1: Arre jaar, koop khaai piye, mooi se ujala review, suniye bas.
0: Oh, morning cortisol, teen suniye.
1: Aha, toh, dus, sabere jon haiga trons, cortisol, sabere, is relatief hoog, hè?
0: Ha.
1: Oh, dire sakka hoega je cortisol.
0: Achacha. Dus maar je begint nou hoog
1: en hij zakt langzaam.
0: Hoe kan het zijn dat het zo hoog is dan?
1: Nou ja, je bent goed opgeladen, Thomas. Niet echt dan garamba.
0: Thomas, niet echt dan garamba. Oké.
1: Zo gaan die dingen.
0: Ujala's middag show je koffie, Jason. Het is vandaag 15 september, Anand. Het is vandaag Prinsjesdag. Toe bier op Prins Baarten, toch?
1: Bara vervelend in het jaar, echt waar.
0: Ja.
1: Iedereen gaat dan tv kijken, naar die hoeden kijken. Hé, hey, zomaar.
0: Kan niet paisa ke barbadi.
1: Naki deswa mooi regeer keren, maar ik heb plan bijna banapa.
0: Paisa
1: ke plan.
0: Ha, paisa ke plan.
1: Eigenlijk ik heb begroting banapa, ik zei samen ke toch?
0: Ha.
1: Veel meer is het niet.
0: Nee.
1: Dus je moet weten, kan hem maar beleid regelen, hoe ziet mijn begroting eruit?
0: Ja.
1: Dat kunnen ze niet eens.
0: Ah,
1: is toch wat?
0: Maar,
1: omdat ik kwam aan je links jij, ik kwam aan je rechts jij, ik kwam aan je vooruit jij, ik kwam aan je achteruit jij. alleen maar gedoe.
0: Maar dus dit zwak is een nassootje. Is een soortje op een eigen partij. Achterbaan en dat soort dingen.
1: Hoe blijven wij op deze plush zitten?
0: Ja.
1: Ham minister Bati, ham staatssecretaris Bati. Hoe blijf ik hierop zitten?
0: Ja.
1: Otnebar, ik samen ke uba.
0: Echt, jongen.
1: Dus ja, ham na mangela wat jij erover luidt.
0: Toen nam wat jij hem zoiets
1: aan toe
0: betekent. Ik wou bris, ham loke bra dukker het, ham loke kamti paisa miliga. Alles gaat omhoog, energie gaat omhoog. Het wordt een hele bijzonder jaar, 2027.
1: Voor je het weet, iedereen wat doet jij.
0: Dat
1: komt er weer beleid.
0: Ja.
1: Dus zeg zag beleid per kontje te bolie.
0: Ah.
1: Hè? Aaj stimuleer kare jonchi bian tu rega saman.
0: Dek bijvoorbeeld
1: tel ke prijs toch?
0: Ja.
1: Veel mensen, nou ja, iedereen wordt erbij geconfronteerd.
0: Ja.
1: Dunia me, Nederland me bhi koi naba die er niet mee wordt geconfronteerd.
0: Ja.
1: De een heeft wat breder, de ander heeft het wat minder breed.
0: Ja.
1: En als je het wat breder hebt, kun je het makkelijker dragen soms.
0: Tuurlijk.
1: Maar dan nog doet het pijn bij de pomp, hè, Lloyd?
0: Zeker.
1: Pahle hem luk diesel auto kahe chalawat rehi.
0: Omdat het goedkoper was, toch?
1: Juist. Diesel tanken was goedkoper.
0: En nu is het prijs gelijk.
1: En we waren bereid om hogere wegenbelasting te betalen daarom. Want wegenbelasting was veel hoger bij een dieselauto.
0: Ja.
1: Dus dan koop je een dieselauto.
0: Ja.
1: Dan denk je, oké, winst regen mee.
0: Ja.
1: Maar nu is diesel duurder dan benzine, al heel lang.
0: Is toch,
1: die belasting is niet omlaag gegaan, die wegenbelasting.
0: Die
1: wegenbelasting is nog even sky high hebben, ja?
0: Ja. Dus mensen.
1: Dus dieselrijders worden echt dubbel gepakt nu.
0: Ja, ik zou hem toch
1: diesel... Ojani, kikker schuld bij je?
0: Meneer
1: Trump.
0: Meneer Trump, wat kan, hè? Oh.
1: Meneer Trump.
0: Meneer Trump, toch bolek je kabel te lonen, chagna nakker, want dieselke prijs door jullie oorlog in Rusland, Oekraïne. En toch, ja, maar hij... ook er, maar het kon je naar zoenen.
1: Nee, maar het komt niet door Rusland, Oekraïne. Het komt door zijn oorlog. Met
0: door zijn oorlog, hè? Ja.
1: Veel meer daardoor dan die andere oorlog. Dus deze man,
0: Iedamia kan niet op een jevige soortje. Maar Iedamia, heel snel ze chal jat maar ze, bada acha rehat, bada khraab kaam kare.
1: Deswa bhar ke ma, dunia bhar ke probleem mila is baar.
0: Ja, ja, ja.
1: Toh bo admi lobby kare ook, loit.
0: Het is toch bijzonder dat mensen toch nog steeds van hem houden dan. Ondanks al die
1: voorstellen.
0: Al die dingen die hij, die maatregelen die hij neemt. Maar Holland met Kahoe, laat het dichterbij in huis zijn. Aarts treinverkeer in Damse Kabla Gabriger, omdat iemand op de spoor iets had gezet of zo, waardoor je een sexy trein had, of wat dan ook, hoe ze dat noemen. Dus dan de trein had je, zodat je Amara Agego trein heen, of rood liggen, of wat dan ook. Dus ja, kon Badmaat Badmaas Admisseptjoen Kersenkeen.
1: Dus waarschijnlijk ik Janina Karisbaloid, waarschijnlijk kon een groepba.
0: Ik zeg.
1: John Carrega. Het zou zomaar Extension Rebellion kunnen zijn.
0: Ja.
1: Het zou de boeren kunnen zijn. Het zou een andere protestgroep kunnen zijn. Het is wel met vrij spel, Hissamanke. Echt waar.
0: Ja.
1: Die mensen pakken staven. Die staven hebben we gezien. Hele patra-patra staaf. Maar als je die op het spoor legt.
0: Ja.
1: En die trein komt eraan.
0: Ja.
1: Dan kan die trein verspringen.
0: Ha.
1: Dus dat. On spoor hoi ze kega trein wa.
0: Ja.
1: Dus om en toe dheer en mieke katra me la wega. Omdat jij zo nodig vecht voor een of ander doel.
0: Ja.
1: Misschien wel een nobel doel hoi ze kega. Moet je toch andere mensen niet in gevaar brengen. Ik kon aan het heer.
0: Ja.
1: Dat jij wil protesteren prima. Maar val andere mensen niet lastig. Maar breng ze vooral niet in problemen.
0: Problemen
1: want
0: toch.
1: Je brengt mensen echt in gevaar nu.
0: Aha, toch? Maar,
1: trein ontspoor, hojai, trein naar Chalega, En stel je voor dat je met de trein naar ziekenhuis moet. Door behandeling naar jij, zeg je door.
0: Trein zit maar in ziekenhuis. Oh, ziekenhuisbehandeling. Ja, oké. Okay. Ja, dat kan.
1: Stel je voor dat je de trein nodig hebt om ergens te komen op een belangrijke
0: afspraak. Ja. En dit
1: soort onbedullen maken dat reizen onmogelijk.
0: Ja.
1: Maar Nederland met straf, John Haiga, behoort laag Haiga voor dit soort dingen.
0: Ja.
1: Skotu, justitie, hamar samat se bahar. Dus bijvoorbeeld, ego dukaan me, hè?
0: Ja.
1: Ego dukaan me geil admi chori kare, parfum.
0: Ha.
1: Ego bread jeeje chori kare, oké, thik hai, toke bhog laga le, ego bread chori kare, oké.
0: Nou.
1: Ham na boli la mooi, maar oké. Ik kan het nog een beetje.
0: Je kan
1: mensen
0: op idee brengen, hè, Anand.
1: Nou, ego bread je chori kare, tu loi. Ha. Kito, of je vindt het heel spannend.
0: Ja.
1: Of je vindt het heel spannend, of je hebt het geld niet en je denkt van, hé, ik moet gaan stelen hier. Oké, tot daaraan toe.
0: Ja.
1: Dan le bahire toke ego peer baloit. Operwa me aam he khub bharal.
0: Boy.
1: O koi ke bhook lagal hai ya.
0: Boy.
1: Aur ego aam tul le so man mase. Het mag niet, ik begrijp het, maar het is minder erg dan wanneer je een winkel ingaat en parfum gaat stelen.
0: Ja.
1: Dasgo botel van 100 euro.
0: Ja.
1: En daarmee naar buiten gaat en dat gaat verkopen en daarmee allerlei rare dingen gaat doen. Dus
0: ja.
1: Rakam chor hai ya. Maar van die chor wordt dus heel netjes behandeld in Nederland.
0: Ja.
1: Toen chori kalle, ik ga dukaan mee. Je krijgt een kleine boete van 200 euro. Hamar boete waren bij elkaar haloid.
0: Toke boete mille ook blij jaar gereden.
1: Ik ben getraumatiseerd, omdat ik mijn eigen toestel, mijn iPhone, in mijn hand had. Dus, maar ik ga chori kalle. Ook er boete waren, hamar jaren 200 zoveel kalibaat.
0: Ja, en dan mag je naar huis gaan.
1: Jongens toch, jongens. Ik ga hoe ik dit zo mee.
0: Ja.
1: Maar ook wat er in Rotterdam is gebeurd laatst. Ham toevallig Rotterdam bereikt.
0: Ha, ham, wat je zo aan begrijpt, kan je zeggen dat je die man is aangehouden, hoe is hij
1: overleden? Die noemt toevallig ham Rotterdam bereikt.
0: Oh, toevallig reden. Ah.
1: Maar
0: toen kan je in Rotterdam bereikt.
1: Tjochwaai. Nee, Rotterdam is best wel gezellig. Hey,
0: ik vind Rotterdam hartstikke gezellig. Vooral Centrum Moamé, bizarlijk.
1: Dus toen is dat ding gebeurd. Maar die man, wat blijkt nu? Scoot ook in Rokies. Zoals je dan ego chori's.
0: Fatbike. Er ook een BTA fatbike waren.
1: Ha, dus ik weet niet waarom het zo snel is geëscaleerd. Kabel, kanabel, ik dan duidelijk naar Haiga. Er zijn wel wat beelden dat die man zegt van, hey, laat me los, ik kan niet ademen. Ik heb pijn, ik heb suikerziekte. En intussen springen er agenten op hem. Maar die man was niet onwel. Jullie hebben hem onwel gemaakt.
0: Het is toch... Ja, ik word een beetje stil van... Kan je ze scoutoen? Hij is een handelkussenke. Het is een persoon en een...
1: Scoutoenboot aan het karede zwemmen, echt waar. En ze discrimineren. Ook al geven ze het niet toe. Hoe denk je, ik ook karia admi. Hoe denk je, ik ook fietsbeba. Ik ook Ujjar Admirat hadden ze het niet gedaan, Lloyd. Ik zeg het je. Want ook een bolila, kagaj pe bolila. Ki ik ook Ujjar Admirat had. Hoe chalat. Basically, je hebt de eisen naar behandeld gered, oké. Maar omdat karia admi he. Zij ook er taal thora se dusara kamra hoiga. Ze worden bang. Ze denken van, ha, ehi hoi chorwa. Ze gaan er al van uit. En de Nederlandse politie discrimineert gewoon. Punt. Er zijn genoeg gevallen bekend. Jahanpe buitenproportioneel. Ook er met leba. Etena geweldzame gebruiker. Na nodig heiga. Puur omdat het om een allochtoon gaat. En ze gaan het niet toegeven, Lloyd. Maar hamlok de gila nieuwsberichten bij. En het is echt schering en inslag.
0: Maar dit is wel heel erg triest, John Toebetouw heeft zei aan. Ik bedoel, het kan met ons ook allemaal gebeuren. Maar je bent alleen en er zijn een paar politiemannen die op je afkomen. Hoe kunnen ze zoveel geweld tegen je gebruiken? En dan
1: In Amerika is het trouwens nog erger.
0: Nog erger.
1: Veel enger, hè, Lloyd?
0: Ja.
1: Ik ben in Amerika een keer staande gehouden.
0: Ja.
1: eigenlijk twee keer. Twee hele vervelende dingen meegemaakt. Doe je verschillende vakanties bij. Ego vakantie van meemaken. Toen waren we aan het rijden. Dus raad ik hem aan Lima bij. Dan in Amerika huur je een grote auto. Toch?
0: Want daar kun je, barca auto.
1: Juist, dan huur je zo'n fan.
0: Ja.
1: Helemaal mooi, helemaal spekspunt opnieuw. Hamburg lauge mooi wali toch?
0: Ja, natuurlijk toch.
1: Oké, perfect. Want dat kost ook niks.
0: Ja.
1: Dus dan huur je zo'n ding. De raad ke hotel waar we ze hem niet kerken, hem boli lau eventjes chali strand pe.
0: Ha.
1: Want de raad ke pahunchli, maar je denkt van, hey, ik ben er nu.
0: Ja.
1: Hotel waar we thoro bij hebben, chali
0: kunnen. Ha.
1: Dus we pakken de auto, ik begin te rijden. Als koutu is rastwa ke kantia thara
0: higa.
1: Ha. Dat zie je, hè? Je ziet dat ze zo schuin staan. Precies filmen, Jay zei.
0: Ja.
1: Dus die politieagent die achtervolgt me. 1 minuut, 2 minuut, want je rijdt niet hard, toch? En dan zetten ze je aan de kant. De agent was in Pucci, doen agent was ik. Ik kan hem meer ook le. De ubole, tot je raakt dan, kamaiga. De moeilijk zo'n auto, wat net hem jurukali, auto, wat nou, wat, chiragua, kamaiga. Toen bole, janeka boli, is dat mij aan me? Bole, toen mange hem chiragua, tour dei.
0: Nee.
1: Dat wordt kapot slaan. En dan werkt het niet meer.
0: Ja.
1: Hey, je denkt van, jeez.
0: Kauw, ja, maar.
1: Ze gaan beland bij Liar. Waar zijn we gekomen?
0: Ja.
1: Amerika is echt heel erg raar, hoor.
0: Is raar, hè?
1: Dus dan durf je al bijna niet meer te praten. Zodra je wat zegt, wil die man je slaan. Hij wil je meenemen, hij wil je opsluiten.
0: En het is alleen maar puur gebaseerd op kleur?
1: Alleen maar. Alleen maar. En je ziet dat het een gehuurde auto is. Je ziet dat je een toerist hebt. Met een toerist te maken heb. En dan doe je zo.
0: Ja.
1: Dus dat ding is echt heel erg vervelend daar, hoor, Lloyd.
0: Ja,
1: Nederland met Bihowega, jammer genoeg. Elk jaar weer een aantal incidenten waarbij de politie gewoon over de schreef gaat.
0: Ja.
1: En heel vaak zijn er gekleurde mensen bij betrokken. Dus agar koi gusat hoiga is uit, je mag boos worden. Dit is wat mijn ervaring is. Dit is wat ik in elk geval continu zie gebeuren, Lloyd.
0: Ja,
1: En het is diep triest.
0: Ik bedoel, dit zullen we altijd houden. Hè? Omdat Hamlok het dus kleur hè, als je Ujjarjaat hebt, dus dat je dan vaker gediscrimineerd gaat worden. Of het nou hier is of in Amerika, waar je gaat, ja, Ujjarjaat hebben. Zul je dus hiermee te maken mee hebben?
1: Discriminatie is niet van vandaag. Bohuddin keba, Hamesha keba bijna, Bolse kega. Racisme. Hè?
0: Ja.
1: Je hebt discriminatie, je hebt racisme, Lloyd. En bij racisme, eigenlijk, kan je zeggen, boli, urasta kega.
0: Ja.
1: En dat is helemaal uit de boosheid. Kijk, bij discriminatie kan het ook nog gaan om gender.
0: Ja.
1: Dan kan het ook nog gaan om vrouwen die gediscrimineerd worden.
0: Ja.
1: Of mensen die wat ouder zijn op leeftijd. Maar hier is gewoon sprake van racisme.
0: Racisme,
1: en discriminatie. En het zit heel diep geworteld. in de systemen van mensen. En de politie zegt van, zo, nou, we doen er van alles aan. Maar ja, hey, nee. ik zie heel weinig verbetering.
0: Nee, elk jaar gebeurt er wel wat. 1 of 2 of 3 keer in het jaar. Of ja, dat hoort. John Halognas, Sunila of Dekila. Maar het gebeurt heel veel.
1: Trouwens, de familie van deze man, van Alfredo. Alfredo Gulu heet die man.
0: Gulu.
1: 51-jarige man. Ha. 51 jaar. Ook een parwaar, John Hega, die heeft van Gerard Roethoff in de arm genomen. Ha. Advocaat. En gaat wel een zaak beginnen tegen de politie.
0: Nee, hou ook het je heen. Fini. En dan kozak je kaap helemaal. Want we willen allemaal weten wat er gebeurt. En dit soort dingen mogen niet meer gebeuren. Gewoon klaar.
1: Punt. Nou, ik zeg het je gewoon, luid. Ha. Ik kan het niet hard bewijzen. Maar alle cijfers wijzen in die richting. Hier is gewoon sprake van etnisch profileren.
0: Etnisch profileren.
1: Nu is er een club. Control Alt Delete. Ha. Die hebben we een paar keer in de uitzending gehad bij ons ook.
0: Ja.
1: Die houdt dat ook bij, de cijfers.
0: Ha.
1: En ook zij zijn betrokken geraakt nu bij deze zaak. Dus diep triest.
0: Nou ja, voor de mensen thuis, als je ook zoiets hebt meegemaakt, laat het ons weten op 020-363-0808. Als jij ook zoiets vervelends hebt meegemaakt. Even wat goed nieuws. In Kenia wordt in 2000...
1: Ik wil ook een klacht indienen.
0: Hamouke
1: Boutoua John Miller, dat komt daardoor. Dus we moeten ook niet alles
0: dan,
1: op één hoopje gooien.
0: Dan moet je naar Control Alt Delete gaan. Dat is het middenjaar.
1: Wat ik bedoel, we moeten niet alles op één hoopje gooien.
0: Nee.
1: Weet je, het is niet altijd racisme en discriminatie en dat soort dingen. Dus die kaart moet je ook niet zomaar trekken. Die racismekaart moet je niet zomaar trekken. Maar soms is het wel nodig.
0: Ha.
1: Maar je moet dat niet trekken, je moet dat niet als excuus gaan gebruiken terwijl je zelf aan het bellen bent.
0: Ojito.
1: Natuurlijk, Jokis Mobutu.
0: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het mag gewoon niet. Klaar, punt.
1: Nee, zo is het.
0: WK Atletiek wordt in 2029 gehouden in Kenia. Toen ja, nee.
1: Amnajabe.
0: Toen ham niet, toen het horror, ik niet horror, maar ja, dat is.
1: Nou, Amnajabe, ooit zijn deze Amnajabe.
0: En.
1: Ham kan niet Bharat deze jaila.
0: Oké. En de Europese Supercup wordt op 11 augustus gehouden volgend jaar in de.
1: Arena.
0: En dat is dan de winnaars van de Champions League.
1: Hamlokse
0: Arena. Hamlokse Kadena. Hamlok is deze mega arena. Dus ja, nou ja.
1: Volgens mij in augustus zal het zijn, hè? 11 augustus of
0: 11 augustus, dan speelt de winnaar van de Champions League tegen de winnaar van de Europa League. Nou, laten we hopen dat het een Nederlandse club is.
1: Geen Nederlandse club bij. Geen één.
0: Oh, glazen bol. Heb ik een bolletje collectie? Kom mij, kun Nederlandse club. Ay, my God. Je moet toch een beetje optimistisch zijn, toch? Je moet een beetje optimistisch zijn, toch? Kim Hamburg.
1: Ja.
0: Trouwens, ik arbeid tegen afgelopen weekend, of weekend met de haat.
1: Acha, John, toch wat jij, ik wat wat jij.
0: Oh, nou ja, oké. Okay, ja. We hebben vaak over artificiële...
1: Mooi Ghana, ik heb iets van me.
0: Cortisol, ja. Maar zo'n kabele artificial intelligence, Tani Hangama, we praten bijna elke keer over artificial intelligence in ons programma. Als koffie jij met pieren, maar...
1: Maar
0: ga
1: maar koffie jakken, Hamba, Lloyd.
0: Komt de koffie eraan? Ja, Hamsun Hila.
1: Ik weet er niet waar mijn koffie is gebleven,
0: die komt eraan. Heb je te sleuren, Pauline?
1: Je bent echt een slechte gast hier, hoor.
0: Ja, maar zo, nou, soms moet je ook voor jezelf zorgen, hè?
1: Mahiman tor ghar pe aile, janle bhagwan tor ghar pe aile, loy. Kai dai hum to kaise jaye.

0: भगवान के समान बांटे दुजिया
1: क्या जाने है? क्या जाने किस भेस में बाबा मिल जाए,
0: मिल जाए
1: भगवान रहे भगवान रहे बड़े प्यार से मिलना सबसे मत ना मिले प्यार से एगो कॉफी तलक ना देवे ये बात हुआ था
0: AI के बारे में हमारी बतिया तो सिक्की फान mensen zijn een beetje geschrokken al die grote directeuren van die grote bedrijven van OpenAI of hoe heet dat ding nou? Hoe heet die dat bedrijf?
1: Anthropic.
0: Of Elon Musk bedrijf en Google. Hoe zou ik het doen? Artificial intelligence dan niet door het eerste jaar gaan. Die ontwikkeling gaat zo ver dat het kan zijn dat de AI ook mensenlevens kan gaan kosten. Ik vraag me af of dat wel zo is of die hamloke is gewoon drawaweetje van ze bolwolken.
1: Dik kontje hoiga precies en waar we nu staan en welke kant we op gaan looit, het is een beetje onduidelijk. Maar we gaan wel een bepaalde richting op waarbij AI, kunstmatige intelligentie, zo nevalo, steeds belangrijker gaat worden en slimmer gaat worden en meer toegepast gaat worden. Ook met labba. Ki ek kanti hamlok profiteer karabe daarvan, want hamlok ek kaam jon hoiga efficiënter hoiga. Onze productie gaat stijgen, dus we gaan met minder mensen hetzelfde werk kunnen doen. Dus je productiviteit, John Heigaloid, arbeidsproductiviteit, die stijgt. Dat wil zeggen dat we meer geld gaan verdienen met minder mensen. Dus dat is goed.
0: We gaan meer geld verdienen met minder mensen, we worden productiever.
1: Omdat minder mensen nodig zijn om hetzelfde werk te doen, dat betekent dat je arbeidsproductiviteit toeneemt.
0: Ja.
1: Dalle pahila 10 admi ukamua karata ta abbe 5 admi kariga to okar matlab ohi kamua je 5 jane karega dan is je arbeidsproductiviteit toegenomen.
0: Ja.
1: Dus hoeveel werk kun je leveren per persoon?
0: Ja.
1: Dat is mooi.
0: Dat is mooi.
1: Dingen kunnen beter georganiseerd worden, efficiënter. Controlesystemen kunnen beter ingericht worden. Kon een medisch probleem waar met AI kun je dat beter verhelpen. Beter constateren, eerder constateren, met minder onderzoeken constateren en daar medicijnen voor ontwikkelen of behandelingen voor ontwikkelen. Dat zijn allemaal hele positieve dingen, hè, Lloyd.
0: Ja, maar ik
1: aan de andere kant, Lloyd, als je dat ding niet goed regelt met elkaar, niet één land kan dit regelen. Dit is een wereldwijd ding. Je kunt niet zeggen Amerika gaat het regelen. Je kunt niet zeggen Nederland gaat het regelen. Dus de hele wereld moet daar afspraken over maken met elkaar. Van hoe ga je AI inrichten?
0: Ja.
1: Wat mag AI wel doen? Wat moet je laten controleren, extern? Niet door het bedrijf zelf die het maakt. Dus daar zit heel veel werk de komende decennia. Ik roodje baat naba. Komende 10, 20, 30 jaar zullen we hiermee bezig zijn. Van hoeveel macht willen we aan AI-bedrijven geven? Hoe vrij willen we AI-modellen laten? En wat mag die allemaal doen? Want mag die bijvoorbeeld zelf beslissen die bijvoorbeeld Belmer met Chalega of Almere met Chalega of Rotterdam met Chalega, zo'n AI-politieagent, en die scant alles en die ziet alles, mag die zelf bepalen of die daarna iemand mag doodschieten of iemand in de boeien mag slaan of iemand kapot mag slaan? Wat mag die wel, wat mag die niet?
0: Ja.
1: Want straks worden politieagenten, Lloyd, ondersteund. Ah. Niet helemaal vervangen, maar ondersteund door AI-agenten.
0: Ja.
1: Dat is de toekomst.
0: Dat is de toekomst die eraan zit te komen. Ja.
1: Ego's go to Chaliga met misschien 5 van die AI-agenten.
0: Ja.
1: En die man, dus die echte politieagent, die menselijke politieagent, heeft misschien de leiding in het begin. Maar stel je voor dat AI-politieagenten het beter doen, sneller doen, efficiënter doen, minder fouten maken. Ja, dan gaan ze die menselijke menselijke agent ook vervangen.
0: Ja.
1: Dus het wordt wel een beetje een enge wereld als je dat niet goed organiseert. En nu is de discussie weer opgeleid. Waarom dat is opgeleid, weet ik niet. Want Sunna, dalle hamego chij banai la loit.
0: Tu banai hai kuch?
1: Hamar tu dalle ego bedrijf, ba hamlok kuch banai la. Een product.
0: Ha.
1: Ego wapen hamlok banai la.
0: Ha.
1: Ego pistool jon apne dagega.
0: Ja.
1: En we weten dat dat ding gevaarlijk is. Wat moeten wij dan doen? Dan moeten we stoppen toch met de productie?
0: Dan moet je gewoon stoppen ermee.
1: Dus die AI-jongens, al die bazen...

0: Die roepen dit wel, maar ze stoppen er toch niet mee?
1: Nee, natuurlijk. Ik zou geen pijs zeggen, maar ik ga het in het bullet hoegen. En natuurlijk moet je veiligheid brengen als je AI wilt gebruiken. Ham Sojila aan het van AI op een manier, ondanks die veiligheidsregels die je inbouwt, toch? Ja. Die, dit mag je niet doen, dat mag je niet doen. Maar AI kan AI zelf regelen om zelf kersen.
0: Dus deels is natuurlijk marketing, Lloyd. Dat is wat je aanstipt even.
1: Ja.
0: Omdat het bedrijf zegt van zo, nou, wij kunnen zulke krachtige modellen bouwen.
1: Ja.
0: Dat het bedreigend is voor de mensheid.
1: Ja.
0: Dus die rode knop die we vroeger hadden, hè, Lloyd.
1: Ha.
0: Als je computer werd besmet, laat ik dan staat daar een roep mee. Probeer die uitleg krijgen. Pijlen je computer met door ik op beeld met oude dragen.
1: Ja.
0: Virusinfectie. Ja. Bang.
1: Bang.
0: Ja, we kennen dat beeld.
1: Ja, we kennen dat beeld, ja.
0: Windows met oude waar je schrikt je een hoedje en denkt van kaker je vier, je systeem is besmet.
1: Ja.
0: Stekker, nikar, boete, ouwe, sapkoetje. Dus we hadden een rode knop.
1: Ja.
0: We konden de stekker eruit trekken.
1: Ja.
0: Maar AI manifesteert zich overal. Het zit overal in alle systemen bijna nu.
1: Ha.
0: Dus kan rode knop toe dat bij je.
1: Ja, want ego toe uitschakelen, kun je toe door het jagen.
0: Je kunt alle stroom uitschakelen.
1: Ja.
0: Maar om stroom uit te schakelen moet je ook op een knopje drukken. En dat knopje wordt ook bediend door AI.
1: Ja.
0: Dus die kan wel, jij kunt wel drukken, Lloyd, maar als dat niet rokken morgen.
1: Nee.
0: Dus je kunt niet meer zeggen, AI, ik stop jou wanneer het mij uitkomt. Zo simpel is het niet meer.
1: Ja.
0: En trouwens, als Amerika nu stopt met die race, want er is een race gaande.
1: Ja, Amerika wil
0: Europa
1: natuurlijk...
0: Europa ligt ver achter.
1: Amerika wil...
0: Leading zijn.
1: Ja, leading zijn.
0: Amerika mag age, leading zijn.
1: Ja.
0: Europa ongeveer 10% per hoge Amerika. Even voor beeldvorming van mensen.
1: Ja. Ja.
0: Dus zit naar Amerika met hoe wij ook er 10% bij Europa met naar hoe
1: Europa loopt
0: bij China. Ja. Waarvan we niet precies weten hoe snel en hard het gaat, die ontwikkeling daar.
1: Ja.
0: Want zij kunnen voor 10% van de prijs kunnen ze ongeveer hetzelfde maken wat Amerika maakt.
1: Ja.
0: Dus ook er met lebed dat Amerika met een exponentieel kan groeien. Ook er met lebed dat China die AI-ontwikkeling kan heel erg snel gaan daar.
1: Ja.
0: Dus dat is waar is met Amerika inhalkers bijna. Als Amerika nu zou zeggen van, hey, we gaan rustig aan doen. Dus Amerika kan niet rustig aan doen. Er zit ook heel veel geld in trouwens, hè, in die business, Lloyd.
1: Ja, zeker zit er veel geld
0: je kunt
1: in.
0: Niet zomaar, je kunt niet zomaar stoppen.
1: Nou.
0: Van de ene op de andere dag. Dan gebeuren er echt ongelukken
1: dan,
0: in de
1: wereld. Nee, maar is het,
0: dus je
1: is
0: moet het, je moet het gaan reguleren, maar reguleren is moeilijk. Maar die discussie van afgelopen week, dan ben ik echt klaar. Die ging erover dat AI de mensheid kan doden.
1: Ha.
0: Doodmaken.
1: Doodmaken, ja.
0: Letterlijk.
1: Ja.
0: Ook er met lebat dat binnen 10 jaar de kans er is, dat is waar ik bitter mee. Sommige mensen zeggen dat die kans 10% is.
1: Hmm.
0: Sommigen zeggen dat die kans echt dicht bij de 100% ligt.
1: Hmm.
0: Dat AI mens kan elimineren, dood kan maken. Dus zelfstandig. Nou, zo snel zal het niet lopen, denk ik, verwacht ik. Want ik ben geen doemdenker. Maar er is wel regulering nodig, Lloyd.
1: Ja. Nou, stel je
0: kijk,
1: voor...
0: China is in staat om 100.000 militairen, AI-militairen te bouwen.
1: Oh.
0: Binnen een paar jaar.
1: En nou. Ja, dan zie ik het al voor gebeuren. Nee, dat mag dus niet gebeuren.
0: Dan zie je alleen maar robots, hè?
1: Nee.
0: Hoe laat je Amsterdam mee uitaardigen? Naar Rotterdam mee. 100.000 Chinese militairen. Hoe laat je uitaardigen? Hé, let dan maar, zei Iklari.
1: Ja. Maar
0: en ze leggen alle systemen ook plat.
1: Er zit wel wat in. Ik stel je voor dat die AI de knop vindt van om een kernbom te lanceren. Hey, dat moeten we ook niet hebben. Hè?
0: Maar stel je voor dat zijn al die Chinese auto's... Ik
1: mag
0: fantasie slaat op holding.
1: Arre.
0: Al die Chinese auto's die hebben een achterdeur.
1: Ja.
0: Achterdeur, sap koi sam jake, dat je niet vanaf de voorkant, maar pietje ze toe aan je bitter. Wie kan binnenkomen? Die bouwers.
1: Ja.
0: Dus China, je bouwker in Ottawa. Stel je voor dat ze in elke auto een bom hebben gezet. Even...
1: Die ze op afstand kunnen besturen. En op één knopje en dan een klari.
0: Juist. En dat ze al die auto's stil kunnen leggen.
1: Hé, ham ab China, ab China keer wat een keer. China keer kus naar China van. Ham kus naar China op China maar.
0: Het probleem is, Maar het probleem is, Lloyd, China keer onderdeel bijna sap kus met maar. Nee, maar dat is het probleem.
1: Maar die Chinezen zijn slim, hè. Dus eerst hebben ze ons afhankelijk gemaakt en nu kunnen wij ook niet zonder hun. Dus we kunnen ook in Europa niet en zomaar fabriek beginnen, want dan moet je Chijun bijna hebben en het gaat allemaal langzaam. Dus ze hebben ons zo afhankelijk gemaakt dat we ook niet zonder die Chinezen kunnen. Het net zo langzaam maar het je noemen.
0: Zo is het, zo is het. Maar zo naar een iPhone. Ha. Een iPhone, dan denk je, oké, Amerikaans product.
1: Ja.
0: Maar toen Janne kon onderdelen om een Heiga.
1: Ah, kan niet rommelen om een Heiga.
0: Nee, maar wie zegt tegen jou dat alles in Amerika wordt gemaakt? Helemaal niet. Dus ook al koop je een Europees of een Amerikaans product. Hey, maar ja, ze kunnen zo erin, hoor.
1: Ja.
0: Dus het is best wel eng, de wereld waarin we leven.
1: Anand, ik ben reageer. Ik kan zeggen van, goedemiddag Lloyd en Anand. Een leerzaam gesprek. Toen doseer je namelijk Anand op een universiteit of zo? Doseer je?
0: Nee, het is niet goed betaald.
1: Is niet goed betaald, hè? Maar ja, je kan mensen wel tot inzicht te brengen, toch?
0: Nee, joh. Hij zit hier, Lloyd.
1: Hij zit hier, hè? Rafi, het is niet goed te praten, maar de politie wordt racistisch op den duur door al de scheldpartijen die ze op straat krijgen te horen van gekleurde mensen. Ik weet niet, Rafi. Ja, hoi zeke.
0: Sorry, nog een keer.
1: Nee, ja, Rafi Bollega.
0: Ik was
1: dus,
0: even afgeleid hier.
1: Rafi, dus die man, Gulu, John Rotterdame, Mritjoge. Rafi Bollega, het is eigenlijk niet goed te praten, maar gekleurde mensen, Jastik, Skotunke, Garyawe Hega, of Kushna Kushi Bollega.
0: Nee, maar dat is een feit.
1: Ja.
0: Dat klopt ook. Wat Rafi zegt, klopt ook. Maar het probleem is dat de politie professioneel moet zijn.
1: Ja.
0: Dus dat je een politieagent uitscheldt of uitmaakt voor ik weet niet wat allemaal. Ja. Dat mag ook niet.
1: Nee, dat mag niet.
0: Maar dan moet je daar professioneel tegen optreden.
1: Tuurlijk.
0: Maar dit goed praten, dit kan niet.
1: Nee.
0: Omdat die man een kleurtje had op een bike reed. En er was een fiets was vermist. Pak je die man op deze manier aan. Dat kan echt niet.
1: Nee,
0: dit is iemand vermoorden. Dit kan niet.
1: Nee,
0: Lloyd.
1: Ik
0: dat iemand zo beledigd, ook met lept roba dat je die man mag vermoorden. Dat kan toch niet?
1: Ik kan niet je keer iets dat je heen opperhouden.
0: Nou, geloof het van me, Lloyd. Er gebeurt bijna niks.
1: Nee.
0: Die agent zal overgeplaatst worden. Die andere agent zal misschien een reprimande krijgen.
1: Ja.
0: Heel misschien dat er eentje op non-actief wordt gezet. Heel misschien dat eentje wordt ontslagen, maar ik denk het niet.
1: Ja, Tujane kan dus haar. Ja, nee, ja. Oké, laten we dat maar even
0: doe
1: afsluiten.
0: Doe zet je van mijn bol.
1: Tujane,
0: koffie.
1: Oké, laten we even dat geluid even horen. Want Jolok Hega is het Garpe Hega, Kaanpe Hega. Overal in het land waar je bent en nou Jalar radio luistert naar Koffie Chai Middagshow. Ha.
0: Je luistert niet goed.
1: Hamsu Nila, Ghanti Bhajaya.
0: We gaan even slurpen. We gaan even slurpen. Het slurpmoment.
1: Ja, het. Ja.
0: Een lange slurp.
1: Een lange. Lekker. Maar die had je wel ook nodig, hè?
0: Die had ik nodig midden op de dag.
1: Trouwens,
0: lekker man.
1: Zeker lekker.
0: Zo'n koffiebreak midden op de dag is wel
1: ja,
0: lekker.
1: Ja, heerlijk relax.
0: Contercari heb ik een moeilijk hega.
1: Contercari heb ik een moeilijk hega. Heb ik een moeilijk hega. Amturwa.
0: Zo'n chik heb ik een beetje.
1: Amturwa, heb ik toe dede, ja toe dede, heb ik karela dede, of bitawiri dede. Dat soort dingen vind ik hartstikke lekker om te
0: dus
1: eten.
0: Dus eigenlijk al die bittere dingen.
1: Al die bittere dingen. Niet dat ik bitter ben, maar ik hou van die bittere.
0: Nee, je bent
1: bittere.
0: Verbitterd. Dat is zo na. Maar wel een verbitterde zona.
1: Een verbitterde zona. Nou ja. Dus toen Ghanti bij jou.
0: Maar toen gaan we er gewoon mee.
1: Hangeri Kocham. Kocham. Het is,
0: wat is
1: Kocham
0: dat?
1: is een streek. Moeselstreek in Duitsland. Daar ergens in de buurt van Koblenz.
0: AfD. Ja, AfD. Precies.
1: Hey, AfD keer.
0: Jawel. AfD
1: keer.
0: Koblenz. Die hele omgeving daar bij. Ja, hey.
1: Huh. Kan je zeggen, ik durf,
0: weet niet,
1: kan
0: ik weet niet waarom je daar bent gegaan, hoor.
1: Nou ja, ik...
0: Koblenz en zo moet je echt niet gaan bij jou.
1: Nou, oh, nou ja.
0: Tot Janke Katra.
1: Nou ja, ik heb daar niks van gemerkt, hoor. Ik, maar Janke Katra, nou, nee, het was hartstikke leuk. Het is een mooie streek, Moezelstreek.
0: Ik kan het iedereen afraden. Ik raad het iedereen af.
1: Dus
0: Berlijn-Tjeldja.
1: Nee, dus ik
0: maar
1: was
0: niet
1: in
0: deze plek.
1: Ik was in Duitsland, toen moest ik aan jou denken. Toen dacht ik van, Annenbulle Herdem, ja, Berlijn. Nou, ik ga denken, volgende rit wordt naar Berlijn. En ik ga lachen naar Berlijn met mijn Tesla. Want hij meldt naar Dena, waar ik...
0: Pachisio
1: Romeo bouwt jij hem af. Het is echt niet... Het is echt zo, Sunolo. Echt, Patricio Romeo, map, met mijn Tesla.
0: Ik geloof
1: toen kan die bij jou, maar het is Ganesh Chaturthi. Vanaf gisteren tot met 25 september. Kun je heel kort uitleggen waarom wij Ganesh Chaturthi eigenlijk vieren?
0: Nee, ik kan het niet goed uitleggen, Lloyd. Maar omdat ik het zelf niet heel erg vier.
1: Oh, dat soort.
0: Maar ik kan wel iets zeggen daarover. Even iets anders, in algemene zin, hoor. Vanuit mij, hè. Hamar belevenis. Ook een matlab na ik kloppen, weet je.
1: Ja.
0: Sunewalo. Het hoeft niet te kloppen. Maar ik kan wel vertellen hoe ik er tegenaan kijk. Dus, ik vind dat we in Nederland steeds dit soort dingen meer zijn gaan doen.
1: Ik kijk eens.
0: Suriname met hem ook rijden.
1: Ha.
0: Toen hem ook ik aan dit iets karat rijden.
1: Ja.
0: Holi, Diwali.
1: Ha.
0: Krishna Janamastami, Ram Navami. Dat was het een beetje.
1: Nou, Navratri deden we daar niet zoveel, hè?
0: Nauwelijks.
1: Nauwelijks. Ja.
0: Hamlok Janet Reiki Navratri, hè? Ja, maar we waren er niet echt mee bezig. Die ontwikkeling, in die richting, ham Nabolopki slecht, maar het valt me wel op. Ik heb geen waardeoordeel daarover, of het goed is of slecht is. Oesapko, je hebt niet mag mij invullen, kreeg. Maar ik zie dat wel, dat we dingen nu doen hier, geïnspireerd door wat er in India gebeurt. Dat komt weer naar ons toe, omdat mensen naar India toe gaan, die festivals meemaken. Maar we zien het ook op tv, we zien het ook op de schermen bij ons, social media. En we denken van, hey, wat een leuk feest.
1: Ha.
0: Dit moeten we ook gaan doen.
1: Ha.
0: En hier, heb je heel veel mensen die Navratri doen ook in Nederland.
1: Hmm.
0: En heel veel mensen die Ganesh Chaturthi doen. En al die andere dingen. Allemaal goed, hoor. Maar pahileke bata meyadba. Dat we niet al die dingen zo uitgebreid deden.
1: Ha. Ja, misschien zijn wij zoekende. I don't know. Ik weet niet. Misschien vinden we het leuk. Vinden het leuk om mee te doen. En
0: geen waardeoordeel. Is puur een soort constatering.
1: Constatering,
0: want Pahileham Janila, dat we dat niet zo deden in Suriname. Niet zo uitgebreid. Jason Jaapé Hovega. Dus alleen maar goed.
1: Alleen maar goed.
0: Ik weet het
1: alleen
0: niet.
1: Maar goed.
0: Wie daar behoefte aan heeft, moet dat
1: ja,
0: zeker
1: natuurlijk,
0: doen.
1: Ja, natuurlijk. Alle goede dingen die je kunt doen, moet je vooral doen. He?
0: Ja, je doet er geen vlieg kwaad mee. Nah. Dus het is goed voor je... cortisol, hè, Lloyd?
1: Cortisol ook, gaat hij mooi.
0: Nee, het is goed voor je gemoedstoestand.
1: Ja.
0: Het is goed voor je gemoedstoestand.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Sabere, jagete, hè? Nou ja, goed, oké. Toen Janneke zei, sabse zyada admi lok rehe, die meer dan 100 jaar oud zijn.
0: De meeste in Japan, 100.000 inmiddels.
1: Ja.
0: Maar... Monaco, hè, Lloyd?
1: Monaco?
0: In Monaco wonen de oudste mensen.
1: Maar omdat het een welvarend land is of zo? Of,
0: Kennelijk. In Monaco wonen de meeste oudere mensen, relatief gezien, hè?
1: Ja.
0: Dus niet in absolute zin. In absolute zin is het Japan.
1: Japan, ja.
0: 100.000 mensen die veel, ouder zijn dan 100 jaar.
1: Heel veel.
0: En de bevolkingskrimp is enorm.
1: Enorm, ja.
0: Dus die mensen worden maar ouder en ouder aan de ene kant. En ze krijgen steeds minder kinderen. Dus dat is gewoon een groot probleem in Japan nu.
1: Ik heb een van zo'n natron waar investeren. Al die robot en zo moeten jullie naar Japan sturen. Hè? Ja, toch?
0: Japan kan het zelf bouwen.
1: Ha.
0: Die hebben een hele goede industrie.
1: Ja.
0: Dus in plaats van Toyota's te maken en Nissan's te maken...
1: Robots.
0: Gaan ze straks Toyota-robot maken en Nissan-robot maken. De Japanners kunnen dat.
1: Nee,
0: maar je moet wel mensen hebben die werken.
1: Ja.
0: Want als je te weinig mensen hebt die werken... तो देख yeah. बुढ़ावन थोड़ो काम कर पाइया
1: ना बुढ़ावन कहाँ काम कर पाइया
0: 100 यार के बुढ़वा कौन काम कर पाई
1: ना एको एको बुढ़वा ना उतना दिन के ना काम कर पावे समन
0: नहीं तो हे भी काम यंगरा करेगा yeah. माश तो वैनक यंगरा है या
1: yeah.
0: dan krijg je een soort verzorgingsstaat waarbij het helemaal scheef is. Te weinig ja. jongeren, te veel ouderen. Ja, oplosker. Economie is aan het krimpen.
1: Ja.
0: Omdat de vraag afneemt. Hè? Gezonde economie vraagt erom dat je een klein beetje groei hebt altijd in je bevolking. Een paar hele ego-problemen gaan, luid. Toch een jaartoe je hebt.
1: Ja.
0: Omdat het zo niet waar, toch een jaartoe je
1: hebt. Ah, met het jaartoe.
0: Toch een jaartoe. Toch een broer, wat is het?
1: Ja.
0: Nee, maar zo niet waarom ik heb hier jaartoe. Ja. Pahille ego discussie raha.
1: Ja.
0: Je ham een beetje chota reili. Toe bij.
1: Ha.
0: Toen we een jaar of 10 waren, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, ja, ja.
0: 15, ja. 20. Ego actuele discussie raha. Van, hé, de wereldbevolking neemt te snel toe.
1: Ja.
0: Er worden te veel mensen geboren.
1: Ja, gek is dat, hè. Is gek is dat.
0: Die hele discussie is nu omgeslagen, hè, Lloyd.
1: Ja. Op to kabel.
0: Er worden te weinig mensen geboren.
1: Ja.
0: Garib des chorke, garib des met behoor.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar zelfs in India toch,
1: ja, ja.
0: is dat afgeremd.
1: Ja, automatisch. Die is een afremming gekregen. Ze willen ook niet te veel kinderen hebben en dergelijke. Dus, ja.
0: dus waarmee wij werden geconfronteerd als zijnde een probleem.
1: Ja.
0: Intussen is dat helemaal geen probleem meer. Het heeft zichzelf helemaal opgelost.
1: Ja.
0: Nu hebben we aan de andere kant een probleem. Er is geen aanwas.
1: Nou,
0: geen natuurlijke aanwas. Dus je krijgt migranten die dat gat moeten opvullen.
1: Die
0: dus
1: moeten opvullen, ja.
0: je krijgt heel veel gedoe tussen oorspronkelijke bewoners. Deze in Nederland, mega,
1: ja.
0: maar ook in Zweden, ook in dat
1: maar daardoor, soort daardoor krijg je die politieke partijen toch? Doen hamelijke jerega, hamelijke tegen de migranten zijn. Wat dan, terwijl juist wij die migranten nodig hebben hier.
0: Voor de economie zijn ze ook nodig.
1: Zeker.
0: Aan de andere kant levert dat ook heel veel problemen op. Sociale
1: onrust. Bahodir.
0: Van migranten aanwegen, hamlo ke ghar lewega. Migranten aanwegen,
1: hamlo ke kaam lewega.
0: Migranten aanwegen, us op kaam na kare, us op ke paisa hamlo ke dela. Dus dat moet je veel beter gaan organiseren, Lloyd.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Ik denk als je migranten hier naartoe haalt, laat ze vanaf dag 1 gewoon werken.
1: Ha, zeker.
0: Gewoon, ook al zijn ze in afwachting van een tijdelijk verblijf of weet ik veel wat allemaal, laat ze alvast werken, joh.
1: Ja.
0: Dat zou wat mij betreft veel beter zijn en minder gedoe met zich meebrengen.
1: Ha.
0: Laten ze zichzelf bedruipen.
1: Ja, vind ik
0: ja,
1: ook.
0: Toch?
1: Vind ik ook.
0: Ik bedoel, laat ze vrijwilligerswerk doen, desnoods.
1: Ha.
0: Laat ze in bejaardencentra als vrijwilliger aan de gang gaan,
1: ja.
0: Lloyd. En met een rolstoel iemand rondrijden een klein beetje.
1: Ja, maar ze kunnen ook
0: in de buurt.
1: Ze kunnen ook je tuin komen doen. Want toen kun je tuinman nodig.
0: Gratis
1: toch?
0: Tuinman, gratis. Ik zou er wel gebruik van maken hoor. Nee, maar ik bedoel, laat ze zich dienstbaar maken, nuttig maken.
1: Ja.
0: Dan krijg je minder weerstand misschien.
1: Ha,
0: en nu krijgen ze gratis geld tussen aanhalingstekens. Dat zit weer kwaad bloed bij mensen.
1: Ja, ja.
0: Ze krijgen woningvoorrang. Maar waar moeten ze anders als er geen woning is? Want er is geen opvang.
1: Nou.
0: Dus die opvang moet je ook beter regelen en structureel regelen.
1: Ja.
0: Want, maar ja, oei en bolila Lloyd, dat zwabberbeleid in Nederland, mikado boy.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dan bouwen ze iets op, dan maken ze het weer kapot. Dan gaan ze het weer opbouwen, nou. Dan maken ze het weer kapot.
1: Barababal
0: heer.
1: Ah, het is namelijk boodheertjes bij jullie. Gyan gebaren met jullie. Over Prinsjesdag hebben we gesproken. Hebben we koning Willem, Alexander, Kessie, Batjase, Kessie. Nou, Batjase, dat zien we vanavond wel op televisie.
0: Kijk, Willem vindt het ongemakkelijk om speeches te houden.
1: Waarom?
0: Dat vindt hij ongemakkelijk, dat vindt hij niet leuk.
1: Oh.
0: Kijk, je hebt mensen die dat heel leuk vinden en ja. je hebt mensen die dat niet leuk vinden.
1: Ja.
0: Hij zit in de categorie
1: ja.
0: van mensen die dat eigenlijk niet leuk vinden.
1: Ja.
0: Maar omdat hij de koning is,
1: moet
0: hij dit soort dingen doen.
1: Ha.
0: Maar het ligt hem niet. Hij vindt dat niet leuk. Hij moet
1: ja.
0: je eigenlijk hij moet je vrij laten, een borreltje geven, een biertje geven.
1: Gezellig.
0: Dan is het een geweldig leuke vent.
1: Ja.
0: Echt een hele lieve,
1: maar
0: leuke
1: dit
0: man.
1: Dit is een soort van verplichting, toch? Dan,
0: maar
1: ja,
0: dit moet hij doen en hij is daar niet goed in.
1: Nee,
0: hij wordt elke keer wel belachelijk gemaakt. Hij voelt zich nog onzekerder worden.
1: Ja, ja, ja.
0: Hij tot laiga adamia, je pariga chijua. Hij maakt fouten erin. Hey, doe hem dat niet aan, joh.
1: Nou ja, misschien moeten we onze koning vragen van zo'n beste, wie jij kelele, wie jij pariga troere.
0: Laat Maxima doen. Maxima.
1: Oh, die is nog veel beter, ja. Die, die kan ook nog wel een grapje tussendoor ook nog maken. Hè?
0: Ah joh, maar doe het een beetje op een leuke manier. Kijk,
1: ja.
0: die koning van dingen, van Engeland.
1: Ha.
0: Charles,
1: ja.
0: Die man is stijf als een hark, maar ja. hey, hij maakt wel mooie grapjes.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. ja.
0: Ja, als je zijn speeches hoort.
1: Ja, ja.
0: Lig je af en toe in een deuk, hoor.
1: Is dat zo? Ja, ik heb nog nooit meegemaakt met hem, hoor. Ook
0: hij is wel een hark, hij is wel heel stijf. Ja. Maar hij is wel leuk. Dus
1: ja.
0: Ja. Ik weet het niet, hoor, of je dit die man moet aandoen.
1: Nah,
0: weet je hoe Haptanse kijkt hij tegenop, hè, tegen die speech vandaag?
1: Ja, echt waar?
0: Ja, al weken.
1: Want dan staat hij ook in de belangstelling. Iedereen luistert naar je. Iedereen wil weten wat je te zeggen hebt. En natuurlijk heeft hij dat niet geschreven. Het is voor hem geschreven. Ook ik kan niet parken, dat je waar.
0: Ja, maar die man heeft dat 100 keer geoefend. Maar het ligt hem niet.
1: Het ligt hem gewoon niet.
0: Hij heeft andere kwaliteiten, Lloyd.
1: Ja.
0: Jij zegt hem met ook het doezer kwaliteit.
1: Ah, maar. Natuurlijk. Hem ook de kwaliteit ook doezer. Ja.
0: Hem nee, niet kon kwaliteit, maar kon ook kon kwaliteit hoor je blokken.
1: Ja.
0: Maar we waren met Tarkari bezig.
1: Tarkari, dus ham bita Tarkari lobby kerel.
0: Aaj kon je kajeten?
1: Aaj ham kabe. Nou ja, ik moet zelf koken, dus ik moet er zelf nadenken.
0: Geen van die dingen, want je hebt geen van die dingen in huis.
1: Nee, maar kies het dan leuk. Ik heb mijn naadje.
0: Ham dan niet laten, daar wat mee kus naar regen. Kali olie sardin.
1: Ja.
0: Maar houden Surinamers nog steeds van olie sardin en
1: ja,
0: zo?
1: Ja, natuurlijk houden ze van olie sardin. Olie sardin is telkens nog een makreelke terug.
0: Olie sardin kan ze maar geld, hè?
1: Eigenlijk wel, ja, eigenlijk wel. Ze eten nu meer, denk ik, makreel, denk ik, hoor. Maar makreel ook niet aan
0: meer. En die tomatensardin?
1: Tomatensardin ook kawaii wel. Maar olie sardin minder, denk ik, hoor. Denk ik. Misschien omdat ik niet zoveel van olie sardin
0: hou. Er zijn alternatieven gekomen, hè?
1: Ook kon al alternatieven hebben.
0: Nee, er zijn alternatieven gekomen, zeg ik.
1: Ja.
0: Der blikketjes is uit, bieke tonijn, bieke
1: ja,
0: bieke,
1: ja. Ja.
0: Weet je, dus die hebben dat misschien een beetje ingevuld ook. Maar ja. Zo chill als kon je hem kabel, Lloyd.
1: Ja, toen kon je het, toen zo checken, maar toen opdracht die van ietsje wat meneer Jaart.
0: Ja, hij met manken regen.
1: Ja.
0: Ik op bhaji.
1: Ha, makoya.
0: Natuurlijk, ja, makoya. Ik heb makoya bhaji.
1: Makoya bhaji.
0: Heb ik gehaald.
1: Ha.
0: Ik heb toevallig gomawiri, dus dat is goed.
1: Gomawiri, makoya.
0: En ik een gele daal, denk ik.
1: Met dat is wel lekker, hè? Ja.
0: Bindi erin, Lloyd.
1: Ja.
0: En wel chaukel.
1: Chaukel. Hey, maar ham probeer ik om te chauken. Maar bij mij lukt het niet. Ik hoor niet. Tjarr. Weet je wel, dat ding. Dat lukt bij mij niet.
0: Toen was ik geleden, doen dat je niet?
1: Oh.
0: Ham 6 jaar gereden, dat kon ik het al. Dus
1: ham nou ziek je wat niet, dus ja.
0: Toen bijna 60 hoor je lep binnen, ja.
1: Ik krijg dat niet voor elkaar. Ik weet niet, jij dit naam ook heet Picker Dela, maar toch lukt het mij niet, hoor. Ik weet niet hoe dat...
0: Je hem al leg hem toch eens ik had.
1: Ja.
0: Maar dat makkelijk, hè, Lloyd.
1: Ja, of je dan met Jula hebt elkaar gereden, misschien dan wel...
0: Nee, je moet het 1 keer gezien hebben alleen.
1: Oh, 1 keer gezien. Oké, dan moet ik bij jou in de leer dan.
0: Dat is makkelijk,
1: maar...
0: Dus die gele daal lust ik wel.
1: Ja.
0: Maar er moet er nog iets bij.
1: Nou, churumachiri?
0: Waranvisi?
1: Ja.
0: Zou kunnen.
1: Ja.
0: Jinga moet erbij, Lloyd.
1: Jinga?
0: Lekkere jinga erbij.
1: Die droge kleine jinga's of die grote
0: nee,
1: jinga's?
0: Nee, die groter.
1: Maar dan in masala gemaakt of zo?
0: Een klein beetje masala.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: Dat lijkt me een goede combinatie. Ik hoop dat mevrouw het heeft gehoord. Dan hoef ik het zelf niet meer te zeggen. Dan heeft ze het zelf gehoord. Op de radio.
1: Maar die jinga, moet die gepel zijn? Of met die schilder omheen?
0: Dit is wel een vraag.
1: Ik vind dat wel vervelend. Hoe likaar ik en zo. Ik heb liever dat
0: dus
1: niet.
0: Er
1: hoor.
0: Zijn mensen die beweren dat als je het met schil maakt.
1: Ha.
0: Dat de smaak veel beter is. Maar ik ham schil wanneer. Ja, ik heb er ook een hekel aan.
1: Ja.
0: Dus ik heb hem liever zonder schil. Maar ik snap wel mensen... dat sommige mensen zeggen... nee, je moet het juist met schil doen.
1: Ja.
0: Maar schil wil me irriteren, dus ik wil hem zonder schil hebben.
1: Malita, ik eet olie en tomatensardin. Nou, Malita.
0: Doen ook heigen. Dat is een mooie, ja.
1: Ja. Nou ja, we gaan nu heel even praten over onze komende eventen. Aanstaande zaterdag 19 september. Tenzij jij 1 of 2 Tories hebt. Dan heb je 1 of 2 minuten voor Tories. Ander onderwerp.
0: Ik zie dat Ajax plotseling nog een speler gaat kopen nu.
1: Kidnap, hij zei eens op keer, hè?
0: Bahujada. Ook een naam Yves Bissouma.
1: Yves Bissouma, ik kan haar zeggen.
0: Bissouma is 30 jaar oud.
1: Ha.
0: Mali, international van Mali.
1: Mali.
0: En hij komt naar Amsterdam voor de keuring nu. Dus ik dan nou een bericht, Batje.
1: In hem zijn nou een hega.
0: Hij is clubloos op dit moment.
1: Achacha.
0: Want hij speelde bij Tottenham Hotspur. Trouwens, het gaat heel slecht met Tottenham.
1: Ja.
0: Ze hebben tot nu toe maar 2 punten of zo. Dus Xavi heeft wel een probleem straks, hè, Lloyd?
1: Ja.
0: De nieuwe bondscoach van Nederland.
1: Waarom?
0: Dus hij moet eigenlijk spelers halen uit Engeland.
1: Ja.
0: De betere spelers die spelen in Engeland.
1: Ja.
0: En niet meer in Nederland.
1: Ja.
0: Ze zijn naar Spanje gegaan deels. Maar veel van ze spelen in Engeland.
1: Ja.
0: Een stuk of 20, 25. Dus hij gaat daar spelers vandaan halen. Maar die spelers van Nederland doen het helemaal niet zo goed in Engeland op dit moment.
1: Oh.
0: Of ze zijn geblesseerd, of ze zitten op de bank, of ze staan helemaal beneden. Die twee verdedigers bijvoorbeeld, die bij Tottenham spelen. Ja, die hebben maar 2 punten gehaald. Uit ik weet niet hoeveel 6 wedstrijden of zo. Dus het is best wel problematisch op dit moment, hoor, Lloyd.
1: Ah joh, als ze eenmaal opgeroepen worden, dan spelen ze, hè?
0: Sterren van de hemel.
1: Sterren van de hemel. En met zo'n bondscoach, dan ga je extra je best doen, toch?
0: Ik ben benieuwd hoe de selectie gaat
1: zijn. Ik kijk ernaar uit.
0: Of bijvoorbeeld iemand als Segiel erbij zit.
1: Keer?
0: Of iemand als Arediar.
1: Segiel?
0: Segiel.
1: Consequier.
0: Oké, okay, boy, en je loopt echt zwaar achter een Lloyd.
1: Nee, die ken ik niet. Die ken ik echt niet. Serieus.
0: 010. Die man speelt bij
1: 010. Oh, Segiel van Feyenoord.
0: Na Segiel.
1: Oh.
0: Segiel.
1: Segiel. Achamelijk Segiel. Oké, bolde.
0: Segiel. Ik ben benieuwd of je Segiel selecteert. Ik ben benieuwd of je Ruben van Bommel selecteert.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus ik ben best wel benieuwd of dat soort jonge jongens een kans zullen krijgen.
1: Toen had Jan hem Janil Kisavi, Sune, koffie en chai, middagshow. Dus hij heeft het een beetje van ons meegenomen. Hè?
0: Het wordt een mooie tijden.
1: Het wordt zeker mooie tijden.
0: Wacht even. John Tuboleer.
1: Ja. Ja.
0: We moeten naar het feestje toe.
1: We gaan naar het feestje toe. Het wordt een mooie, gezellige feestje. Ja, ik had kaartenbak hier. Kijk maar zelf op meervaart.nl. Sunwallo, het wordt een hele mooie avond in de Meervaart. Onze concert. The Greatest Voices of Bollywood in Meervaart. Door Paas en Staspas. Dan kost jouw kaartje maar €3,50. Per Staspas 1 kaartje. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar. Nou, ik denk een stuk of 40, 50 of zoiets. Of...
0: Ja, nog wel een rijtje ongeveer.
1: Kijk maar zelf op meervaart.nl. We hebben Mouse Murray. We hebben Ayaan Mukherjee. We hebben Shekhar Kumar. We hebben Nizam Wagidzijn. We hebben Boyke Datadin. En we hebben Mumbai Beats op zaterdag 19 september. En natuurlijk zijn wij er ook. Anand en ik.
0: We gaan iedereen welkom heten.
1: Trouwens,
0: er is iemand. Maar ik weet niet of het kan, Lloyd. John Bolega Moshmi Oberoi ke Ganwa Jontulon Chalavega.
1: Kon Ganwa?
0: Horas Or Chalaisa Kega.
1: Kon Ganwa?
0: Volgens mij bij een van die commercials gebruik je dat, hoor, Lloyd, denk ik.
1: Waarin?
0: Het is een opname van ons.
1: Acha.
0: Maar goed, maakt niet uit. Het is een live opname van Moshmi Oberoi.
1: Ja.
0: Staat op ons dingen, YouTube-kanaal.
1: Ja, YouTube-kanaal.
0: Van Moshmi Oberoi.
1: Ja.
0: Tu Jaha Jaha Chalega of zo. Een van die liedjes, bijna a cappella gedaan.
1: Okay.
0: Dat nummer.
1: Ja.
0: Of wij dat een keer even beter kunnen draaien, want ze genieten er echt van. Dus dat is wel leuk.
1: Ja.
0: Trouwens, voor de mensen die denken van Kartwak is een kinderbe, maar goed makkelijk, ga naar Facebookpagina van Ujala. Ujala.nl in typkarie in Facebook. En dan ga je daar naartoe en dan zie je daar een linkje staan. Jahampetu apen karta kinsa kega. Ik ga het ook eventjes doen nu. Even controle. Ormanpe likhalba laatste kaarten. Dus dat is waar. Meervaart kan je website bij de laatste kaarten. En dan ga je daar naartoe en dan klik je erop. Inderdaad, ongeveer nog een rij, Lloyd. Een rij, een klein beetje meer. En voor de rest zit allemaal chok vol. Dus de mensen die nu snel zijn, toegelde ze kinle apen karta. Dan zit je nog bij de mooiste show. Ja, toch?
1: Ja.
0: Aanstaande zaterdag.
1: Het is ook een zaterdagavond. Mooie avond om gezellig met jouw man, met je vrouw, met je buurvrouw, buurman. Buitenvrouw Nabbels, oké. Maar goed. Met vrienden, kennissen, met je gezin kan je daar naartoe gaan.
0: Ai, Igan, wel ooit.
1: Nou, mooie afsluiter, toch?
0: Mooi serie.
1: Ja, dankjewel.
0: Tot een zaterdag in elk geval in Meervaart.
1: Ja.
0: En komende dagen natuurlijk koffie en chai.
1: Koffie en chai. Dankjewel.
0: Bye bye.
1: Hoi. Ja, de kampen is hè. Koffie, chai en middagshow. Peesje gehe. Anna Jendrika Singh, Al-Mirizari. Ik wens jullie allemaal een hele mooie middag op deze prachtige dinsdag 15 september. En je bent weer bijgepraat vandaag 15 september, Prinsjesdag vanmiddag. Heb jij misschien de troonrede gehoord of het is misschien nog gaande? Het koffertje gaat open en daarna begint waarschijnlijk pas het echte werk. Want in een minderheidskabinet kun je heel mooie plannen maken. Maar uiteindelijk moet je anderen ervan overtuigen om dat ze met je meegaan. En misschien is dat eigenlijk niet eens zo'n slechte democratische oefening. Niet alleen zeggen, dit is mijn plan, maar ook vragen, hoe komen we samen verder? We gaan ondertussen gewoon verder met onze dinsdag. Koffie erbij, chai erbij, muziek erbij, Ujala Radio Torzate. En vandaag misschien nog even genieten van die bijna 28 graden. Want morgen zegt Nederland alweer, haha, genoeg zomer. Moira zomer, hier heb je een onweersbui. Namaskar, maak er een mooie dinsdag. En blijf luisteren naar Ujala Radio. Dit was Ujala's middag, koffie en chai. Mousmi Ubroy, zaterdag 19 september in

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Vierin Juwelier Amsterdam. Vierin Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het duel tussen de winnaars van de Champions League en Europa League staat gepland voor woensdag 11 augustus. Het is de eerste keer dat Nederland de Europese Supercup organiseert. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
12: Remember masoom the bekhabar.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
11: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Dumeer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer her.
0: Ujala Radio. You are.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. De Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het is de eerste keer dat die in Nederland wordt georganiseerd. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. En op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
4: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: सुनिए और चलिए बॉलीवुड की सुनहरी दुनिया में लता मंगेशकर से लेकर आतिफ असलम तक उजाला लेकर आया है ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड 30 दिग्गज आवाजों के सबसे मशहूर गीत एक शानदार और यादगार लाइव थिएटर शो में सदाबहार नगमों दिल को छू लेने वाली धुनों और उन गीतों से सजी एक शाम जो आपकी यादों को फिर से जिंदा कर दे मंच पर लाइव भारत से मौसमी ओबरॉय शेखर कुमार और आयान मुखर्जी साथ में बॉय के दादा दीन और निजाम वागिद हुसैन पांच दमदार आवाजें जो बॉलीवुड की रूह को मंच पर उतारेंगी और लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स वॉयलिन और पियानो की मधुर धुनों से लेकर ढोल और तबले की दिलकश ताल तक संगीत के दो खास दौर बीच में स्वादिष्ट नाश्ते के साथ एक खुशनुमा विराम और कार्यक्रम के बाद फोयर में मीट एंड ग्रीट के दौरान कलाकारों से मिलने का मौका शनिवार 19 सितंबर मीरवार्ड एम्स्टरडैम में कार्यक्रम शुरू होगा शाम 8:15 बजे प्रवेश शाम 7:15 बजे से टिकट 15 यूरो से शुरू स्टैट्स पास के साथ सिर्फ 3 यूरो 50 सेंट हर स्टैट्स पास पर अधिकतम एक टिकट अभी बुक कीजिए mirwad.nl ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं यादों का एक सुरीला सफर सदाबहार आवाजों को सलाम आइए इस यादगार शाम का हिस्सा बनिए नहीं पा
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. Burgemeester hoopt met het verbod bij te dragen aan het herstel van rust en veiligheid in het dorp. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en €30.000 contant geld in beslag genomen. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
0: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen zullen wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus...

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op verschillende plekken loopt het verkeer vertraging op. Er staat 20 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere door kapotte vrachtauto's op de A1 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken moesten twee rijstroken dicht en je vertraging is hier een kwartier. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag is het mis tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. Ook dit komt door een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging 5 minuten. Op de A12 richting Duitsland wordt aan de Duitse grens gecontroleerd door de grenspolitie. Daarom heb je vanaf Duiven 5 tot 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. Ujala is toch mijn favoriete radiostation.
3: Jullie zijn nu al uit. Jullie zijn agla. Nog maar een keer terug. Ujala Radio per Sunie je nummer.

You are. Ujala Radio Headlines. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Begin september werd daar een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. En de Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonje en cassavebrood.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. In de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem is een lichaam gevonden. De politie was een zoekactie gestart nadat een man het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Mogelijk gaat het om de vermiste zanger Ben Sanders, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De 43-jarige Sanders werd sinds vanochtend vermist. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch. Aja.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file in het land, een half uur vertraging nog voor het verkeer op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Er stond een kapotte vrachtauto bij Hoevelaken, maar die is weer op weg geholpen. Alle rijstroken zijn vrij, maar wel 6 kilometer file achtergelaten met nog een half uur vertraging. 10 minuten vertraging op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. 3 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Kwartiertje oponthoud en de berm staat in brand langs de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij Heerde Zuid. 6 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Kwartier vertraging heb je ook op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Want daar weer een kapotte vrachtauto bij afrit Oost-Voorne. 4 kilometer file daar doordat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: Ye hai Ujala Radio. Raat aur din, subah se lekar shaam tak. 24 ghante sirf aapke liye.

You are. Ujala Radio Headlines. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar veel asielzoekers worden opgevangen. In de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem is een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om de vermiste zanger Ben Sanders, die sinds vanochtend was vermist. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. En de politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Combe Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Event.

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september kon je Jabba's concert horen. Wat heel laat is, Ujala Aapkewaaste. The Greatest Voices of Bollywood met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Toke Aalkeperi, Toke Soenikeperi, Toke Dikhikeperi. Mumbai Beach Kazaar met 5 krachtige stemmen. Mousy Mulroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee. Boyke dat het die Nizam Wagito zijn. Aurier Logani wel een Aapkewaaste. Met heel veel passie. Aapkewaaste. The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten via meervaart.nl. Tujaldikar.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Prinses Astrid van Noorwegen, die vrijdag overleed op 94-jarige leeftijd, krijgt op 23 september een staatsbegrafenis in Oslo. Dat maakte het Noorse Hof vandaag bekend. De uitvaart vindt precies 2 weken na de begrafenis van haar jongere broer koning Harald plaats, waarbij Astrid nog aanwezig was. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujjala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujjala.nl.
3: Dit is Ujjala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujjala nog groter. Ujjala Radio,

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 170 kilometer file in het land. Zo heb je een kwartiertje vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Je komt in 15 kilometer file bij Culemborg. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Helemaal eventjes dicht is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. Staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht, zodoende 15 kilometer file en een half uur vertraging. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Alfred Numansdorp 9 kilometer file, kwartier vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hey, hallo allemaal, je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder, dit is jouw sound.

0: नाना नानी दादा दादी काका काकी मामा मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने है तो उजाला रेडियो
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Wat, ja, een prachtige, heerlijke, tijdloze Ghana. Ja, en prachtig mooi gecoverd door Chanille. Chanille Nanhu van de formatie Showtime uit Suriname. Ja, een heerlijke Ghana begon met de fantastische hit Sanjara. En eindigt met Wolam Hevobate. Een Ghana dat niet alleen gaat over liefde, maar vooral gaat over herinneringen. En over die momenten die ooit zoveel betekenden, maar nu nog alleen voortleeft in ons hart. Ja, prachtige, heerlijke Ghana, heerlijke hits. Je hoort ze hier bij Ojala Radio. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, blijf lekker afgestemd. Want ja, ook deze volgende Ghana is een Ghana vol passie. Een Ghana waar je ook lekker op kan meebewegen. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En je dag is sowieso voorzien van een glimlach. Ja, ik zeg mooi mooi Ghana, heerlijke Ghana, goed surat Ghana, or is bar. Een Punjabi flavor van Dilji.

Ja, een prachtig mooi contrast tussen allure en kwetsbaarheid. En daar gaat deze Ghana over. Ghanese naam Hey Koufer van de stem van Diljit Dosanjh. Komt uit zijn album Aura. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana. Je hoort ze hier bij Ojala Radio Orwobi, Amit en Jaram Kesat. En ook dit moment een heerlijke lovely Ghana. Organeke naam Hey Tumse Better.

Ja, het gevoel dat niemand beter of dierbaarder is dan die ene persoon. Ja, dat gevoel kennen we allemaal wel, denk ik. En deze Ghana gaat over de bewondering voor deze geliefde. Ja, een mooie Ghana, prachtig mooi gezongen door Arijit Singh en komt uit de film Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari. Ja, prachtig mooi gezongen. Organic naam heet Tumse Behter, Tumse Pyara Yara Koi Nahi. Dunya Kamajur, Hindustani Hit Radio, hey, Sunawalo, Meho Amit Jaram. En waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van elk moment van deze dag.

You are. Ujala Radio Headlines. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Prinses Astrid van Noorwegen, die vrijdag overleed op 94-jarige leeftijd, krijgt op 23 september een staatsbegrafenis in Oslo. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar veel asielzoekers worden opgevangen. En Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Luister en stap binnen in de gouden geschiedenis van Bollywood. Van Lata Mangeshkar tot aan Atif Aslam. Ujala presenteert Greatest Voices of Bollywood. De grootste hits van 30 iconische stemmen. Samengebracht in één stijlvolle en onvergetelijke theatershow. Een avond vol tijdloze klassiekers. Geliefde melodieën en muziek die herinneringen tot leven brengt. Live op het podium. Mushumi Oberoi, Shekhar Kumar en Ayan Mukherjee uit India. Samen met Boyke Datadin en Nizam Waghit Hussain. Vijf krachtige stemmen die de ziel van Bollywood laten horen. Met live muzikale begeleiding van Mumbai Beats. Van de warme klanken van viool en piano tot het meeslepende ritme van dol en tabla. Geniet van twee concertdelen met tussendoor een culinair intermezzo met heerlijke hapjes. Ontmoet na afloop de artiesten tijdens de meet and greet in de foyer. Zaterdag 19 september in de Meervaart Amsterdam. Aanvang 7:15 s'avonds. De deuren openen om 7:15. Tickets vanaf €15. Met een stadspas slechts €3,50. Maximaal 1 ticket per stadspas. Reserveer nu via meervaart.nl. Greatest Voices of Bollywood. Meer dan een concert. Een reis vol herinneringen. Een ode aan tijdloze stemmen. Wees erbij.
2: Dit is Ujala Radio. Jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. Minister Heijnen van Financiën wil de handrem van de Nederlandse economie halen. Bij het aanbieden van de miljoenennota vandaag zei hij dat regeldruk, trage vergunningverlening en het volle stroomnet de economische groei belemmeren. Volgens Heijnen loopt Nederland op meerdere fronten vast en is groei nodig om het land vooruit te brengen. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en valt vooral in het westen wat lichte regen. In het oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht, vooral in het oosten en zuidoosten, kans op stevige buien en lokaal veel regen. En dat koelt dan af naar 12 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Kop van 14 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn duurt er een half uur langer over. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht bij Beest. Dan de A10 Zuid, de binnenring. Altijd nog 10 minuten vertraging bij Amsterdam Oud-Zuid door opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Ruim een half uur vertraging bij knooppunt Ewijk. Vanaf Wijchen rijdt het langzaam over 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de aansluitende N322. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Toramasti, Torahushi, Torahulcho, Ujala Radio.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Diljit's duizend keer waans baby haap nee zo'n heen nog maar Naina Naina van de film Crew. Welkom allemaal op deze mooie dag, op deze prachtige zonnige dag. Hij is weer hier, Paris weer, winter bij me hier. Kijk naar mooier het, kijk naar mooier het, ja. Nou ja, aan de ene kant heeft Anne het wel gelijk hoor. Hij is weer al moeilijk, al mazare is dat weer meer toch? De headlines van vandaag 15. Het is Prinsjesdag. Ja, het minderheidskabinet van premier Rob Jetten presenteert vandaag zijn eerste begroting. Koning Willem-Alexander of the Netherlands. Ha, Nederland. Maar hij zegt, hè? Lees de troonrede voor in de Koninklijke Schouwburg. Zij het particulier. Ik heb niet opgelet, maar minister van Financiën Elko Heijnen biedt rond 3:30 de miljoenennota aan. De politieke vraag is minstens zo belangrijk als de inhoud. Waar haalt het minderheidskabinet straks een meerderheid vandaan? Nou ja, Prinsjesdag, Dinper, ik zeg Gaber Milega. Koopkracht volgend jaar gemiddeld licht omlaag. Uit de inmiddels uitgelekte Prinsjesdag stukken blijkt dat de gemiddelde koopkracht in 2027 ongeveer 0,1% daalt, ondanks 1,5 miljard aan koopkrachtreparatie. Gepensioneerden en lage inkomens gaan gemiddeld iets vooruit. Torazé. Ik doei, euro. FNV zet in op 5,5% meer loon en 80 euro per maand erbij. De grootste vakbond wil daarnaast automatische prijscompensatie. FNV wijst onder meer op de hogere inflatie door de oorlog rond Iran. Ook wil de bond meer zeggenschap van werknemers over de inzet van AI op de werkvloer. Ja, goed. Heel goed. Het is vandaag een zomerse warme Prinsjesdag. Het blijft vanmiddag droog en zonnig. In het midden van Nederland wordt het 24 tot 25 graden. En in het zuidoosten kan het zelfs tot 28 graden worden. Ja, het kan allemaal gekker in september. Morgen wordt het duidelijk koeler. De klopt ook, ik dien garm, ik dien tanda. Garm tanda. En morgen neemt de kans op buien en onweer toe. Dunia Bharjak hier, wie deze is met jaar. Houthis voeren nieuwe aanvallen uit op Saudi-Arabië bij raket- en drone-aanvallen op militaire basis bij Ghamish Muzayt raakten volgens Saudi-Arabië 13 burgers gewond. Tegelijkertijd zijn onderhandelingen over het heropenen van de straat van Hormuz uitgesteld. Nieuwe aanvallen ondanks Amerikaans voorstel om energieinfrastructuur te ontzien. Een Russische drone raakte vanochtend een tankstation in Kiev. Ook andere locaties werden aangevallen. Oekraïne moet ik zeggen, viel op zijn beurt doelen aan in Rusland. Nou ja, meneer Trump, bij Trump, zei hij dit nou wel, ja? Maar kon je er baat naar zo'n heen? Chinese economie laat twee gezichten zien. De high-tech industrie en AI-productie groeien hard, maar consumenten geven nauwelijks meer uit aan de vastgoedsector, want die blijft fors krimpen. En China scherpt vanaf vandaag reisregels aan voor mensen in gevoelige technologie-sectoren. Chinezen die volgens de autoriteiten over strategische kennis beschikken, kunnen worden tegengehouden wanneer zij het land willen verlaten. Ey, bab. Goedemiddag allemaal. Het is dinsdagmiddag, Aur Kujala's middag, koffiechai, shurohogehe. En dit is niet zomaar een dinsdag, het is Prinsjesdag, de glazen koets, de hoedjes, de troonrede, het koffertje. Maar laten we koffiechai meteen even zeggen waar het uiteindelijk echt over gaat. Hamlo koffiechai in Baabse Betabe, kim waar het uiteindelijk echt over gaat. Wat betekenen de plannen voor jou? Kun je volgend jaar meer of minder besteden? Wat gebeurt er met je belasting? Je energie, je inkomen, je pensioen. En kan dit minderheidskabinet zijn plannen überhaupt door het parlement krijgen? Ha? Is wat je gebaat hebt. Een flink deel van de cijfers is inmiddels uitgelekt. Gemiddeld daalt de koopkracht volgend jaar heel licht. Tegelijkertijd komt de FNV vandaag met een stevige looneis van 5,5% erbij. Automatische inflatiecompensatie. En 80 euro per maand extra. Ik zeg, word lid. Internationaal blijft het Midden-Oosten het zwaarste dossier. En Houthis hebben opnieuw Saudi-Arabië aangevallen en de diplomatie rond de straat van Hormuz zit opnieuw vast. Ik dam ze van. En ondanks gesprekken over het ontzien van energievoorzieningen zijn Rusland en Oekraïne vandaag gewoon doorgaan met aanvallen. Kap ichi zwarukiga.
Pak je koffie en chai erbij. Schenk je een beetje chai erin. Dit is Ujala's Midday Coffee and Chai. Welkom waar je ook bent in het land. Doet je lauw in je auto. Doe kamkerhega. Zit je in je vrachtwagen. Doe gharibate. Gharke kamkerhega. Gharipakauhega. Waar je ook bent, welkom bij Ujala's Coffee Chai Middag Show. En ik wacht op die man. En deze man die laat mij af en toe heel lang wachten. Dus, Hamin de Zaar Krila.

0: In ieder geval hoop ik niet dat hij onderweg is met zijn mobiel in zijn hand en aan het autorijden is. Want dan krijgt hij weer 430. Aatio Kanaam Herkabe 430. Ja. Ook een naam Aatio Kanaam Herkabe 430. Ja, je kan hele grote trauma daardoor oplopen hoor. Ik word jabber just trauma, hoor je. 430. Nou ja, met 430 kan ik leuke dingen doen hoor. Jawel. Ah. 430. Goedemiddag aan het. Goedemiddag. Dit is Coffee Chai Middag Show.
1: Kon sankat hè.
0: 430.
1: Hè? Ah, joh, is al verwerkt. Hè? Je kunt er niet dagenlang mee rondlopen, Lloyd.
0: Ik kan er niet dagenlang mee rondlopen, maar ja.
1: Ik had ghanta mee, hè? Utar jaik chahiga.
0: Ja.
1: Kaise hai?
0: Mooi. Ik moet toegeven,
1: ja, zeker, Lloyd. Ghamua me or mooi lagega. 100%.
0: Ja.
1: Ik was eventjes afgeleid.
0: Ja, je bent nog steeds afgeleid.
1: Ik moet een bericht sturen en jou dus thorase stress.
0: Mooi. Maar ben je nu gefocust of ben je nu nog steeds afgeleid?
1: Nee, ik ben niet helemaal gefocust. Half gefocust.
0: Je bent half gefocust.
1: Maar
0: dus, ja, okay.
1: Hoor jij. Kon datum, kon je heen zijn. Je moet even helemaal erin komen.
0: Aadje 15 tarik september. In september plannen we alles, toch? In september gaan we alvast plannen voor... wil ik doen een keer, maar hij gaat niet, weet je wel. De voornemens van september.
1: De nacht in de afgeleid van wat hij hem niet eens Janil kon dien. Aadje,
0: mangerbaar, heiga.
1: Kaibajal, heiga.
0: Ja. Het is de maand september. Het is ook een gezegende maand, hè?
1: Amsterdam.
0: Welkom hier in de studio.
1: Zware stress.
0: Maar dit is wel het moment voor de mensen thuis ook, of voor jou, voor mij. Moment om even te ontspannen. Even zen te worden. Even koffie aanwezen.
1: Ik wil muziekje rakde. Ja, ik dam chali mediteer kere hamlok. Na ik kan one jaar.
0: Oh.
1: Dat is geen meditatie, kan.
0: Ja, ik kan wel iets zetten voor je, hoor. Waardoor je helemaal... Ik kan wel...
1: Gitaarmuziekje of tabla-muziekje of zo.
0: Ik kan wel iets voor je zetten waardoor je cortisol omlaag gaat. Wist je dat?
1: Nou ja, allemaal belangrijke dingen.
0: Ja, cortisol. Er is een je hoort dan een basuri, toch?
1: Ja, toch? Perfect.
0: En dan gaat je cortisol. Perfect. Je krijgt een reset van je cortisol. Hoe vind je dat?
1: Ja, nou ja, nee, maar zo werken die dingen. Dus als je naar een massagesalon gaat, hè, een goeie.
0: met cortisol muziek te moeten lessen.
1: Nou, de muziek wat je alleen achtergrond wat bij. Dus als je goede Balinese of goede massage gaat nemen, ja, dan val je in slaap.
0: Dat moet wel een goede masseuse zijn, hoor. Hè? Nou, je mooiste masseer kreeg.
1: Dat maakt toch niet uit. Toen zei ik alleen naar binnen, als je maar kan masseren.
0: Gaan ze wel naar binnen, hè?
1: Je ook een hartje hartje.
0: Ja, natuurlijk. Hartwa, dat je denkt, ki mooi hartwa hè, ki na hè.
1: Ik zeg het je, jitne mota, utne mooi.
0: Hè? Jitne mota, utne mooi? Hoe dan? Abij toru patjehaar ke bijt gegaan tap?
1: Taget het toch, ze hebben kracht toch?
0: Ja, oké, okay, maar ja.
1: Als je zo'n flinter dunne hebt, hè, hoe nam je bij je?
0: Kijk, dit is een morning cortisol reset voor jou.
1: Maar dan weet je wat mijn naam betekent, je te luid? Ik ga even relaxen nu. 1 minuut gaan jij relaxen, 1 minuut lang. Hier.

0: Iedereen valt in slaap nu hoor aan het. Ik weet het niet hoor. Maar jullie hebben een koffietje bij mij gezoet. Ik had niet.
1: Ik ben in slaap gevallen. Mijn zoet en dit hoor. Maar een moeilijke zoen het jaar. Echt waar. Het is een moeilijke
0: zoen. Ik heb wel dat jij morning cortisol cleans. Dus toen kan je is in dan ze toe. In dan ze relax. Weet je, mensen moeten. Toen betaalde het cortisol kon je. Leg die mensen uit.
1: Maar bhauna bhi mooi hoi gelo.
0: Door bhauna.
1: Hij is een mooi Ghana, Sunie.
0: Ja.
1: Is een,
0: nee, ja, dat hoor je alleen maar bij Ujala natuurlijk. En Sunna Kavle.
1: Ga Sunie het naar mooi Ghana.
0: Derde en een jaar dat je die cortisol huishouding goed moet houden. Hè? Dat je, hoe is dat toe Kavle? Ja, zorg dat je dan gezond blijft. Hè?
1: Nou ja, dus de letter cortisol je behoed utcha hij geloid. Dat toen zat je aan slecht slapen, gejaagdheid, door bloeddruk utcha rehiga, door gewicht oper jaiga.
0: Kochi?
1: Bloeddruk.
0: Oh, oké.
1: Okay. Bloeddruk oper jaiga, gewichtstoename.
0: Oh, gewichtstoename, oké. Okay, ja.
1: Spierzwakte, door suikeru jo ma ohu utcha jaiga. Als je behoed laag cortisol rehiga, dat moet je ook niet hebben. Hè?
0: Ja.
1: Dat ook vermoeidheid rehiga, continu.
0: En hoe hou je het in balans? Hoe hou je die cortisol?
1: Maar
0: cortisol, wat kan je balans met horikers krijgen?
1: Arre jaar, koop khaai piye, mooi se ujala review, sunie bas.
0: Oh, morning cortisol, pien sunie.
1: Aha, toh, dus sabere joan rehiga trouwens, cortisol, sabere is relatief hoog. Hè?
0: Ha.
1: Oh, dire zakka hoega je cortisol.
0: Achacha. Dus maar je begint nou hoog
1: en hij zakt langzaam.
0: Hoe kan het zijn dat het zo hoog is dan?
1: Nou ja, je bent goed opgeladen, Thomas. En niet dan garm.
0: Thomas, en niet dan garm. Oké.
1: Zo gaan die dingen.
0: Ja, Ujala's middag show je koffietje. Het is vandaag 15 september, Anand. Het is vandaag Prinsjesdag. Toen ben je op Prins Baarten, toch?
1: Bara vervelend in het jaar, echt waar.
0: Ja.
1: Iedereen gaat dan tv kijken, naar die hoeden kijken. Hé, hey, zomaar.
0: Kan die paisakje barbadi.
1: Paisakje barbadi. Naki deswa mooi regeer keren, maar na, ik op plan bijna banapa.
0: Paisakje
1: plan.
0: Ha, paisakje plan.
1: Eigenlijk ik op begroting banapa, ik zei samen keto.
0: Ha.
1: Veel meer is het niet.
0: Nee.
1: Dus je moet weten, kan je maar beleid regelen, hoe ziet mijn begroting eruit?
0: Ja.
1: Dat kunnen ze niet eens.
0: Ah,
1: is toch wat?
0: Maar,
1: omdat ik kwam aan je links, jij, ik kwam aan je rechts, jij, ik kwam aan je vooruit, jij, ik kwam aan je achteruit, jij. alleen maar gedoe.
0: Maar dus, dit zwak is een nassootje. Is een soortje op een eigen partij. Achterbaan en dat soort dingen.
1: Hoe blijven wij op deze plush zitten?
0: Ja.
1: Ham minister Bati, ham staatssecretaris Bati. Hoe blijf ik hierop zitten?
0: Ja.
1: Otnebhar, ik zal mijn keer opbaan.
0: Echt, jongen.
1: Dus ja, ham na mangelen wat jij erover luidt.
0: Toen nam wat jij hem sowieso toen
1: betekent.
0: Ik wou bris, ham loke braad doekere, ham loke kamti paisa miliga. Alles gaat omhoog, energie gaat omhoog. Het wordt een hele bijzonder jaar, 2027.
1: Voor je het weet, iedereen wat doet jij.
0: Doet jij, dus oké.
1: Weer beleid.
0: Ja.
1: Dus zigzag beleid per kontje te bolie.
0: Ah.
1: Hè? Aaj stimuleer kare jonchi bian tu rega saman.
0: Dek bijvoorbeeld
1: telke prijs toch?
0: Ja.
1: Veel mensen, nou ja, iedereen wordt erbij geconfronteerd.
0: Ja.
1: Dunia me, Nederland me bhi koi nama die er niet mee wordt geconfronteerd.
0: Ja.
1: De een heeft wat breder, de ander heeft het wat minder breed.
0: Ja.
1: En als je het wat breder hebt, kun je het makkelijker dragen soms.
0: Tuurlijk.
1: Maar dan nog doet het pijn bij de pomp, hè, Lloyd?
0: Zeker.
1: Pahle hem luk diesel auto kahe chalawat rehi.
0: Omdat het goedkoper was, toch?
1: Juist. Diesel tanken was goedkoper.
0: En nu is het prijs gelijk.
1: En we waren bereid om hogere wegenbelasting te betalen daarom. Want wegenbelasting was veel hoger bij een dieselauto.
0: Ja.
1: Dus dan koop je een dieselauto.
0: Ja.
1: Dan denk je, oké, winst regen mee.
0: Ja.
1: Maar nu is diesel duurder dan benzine, al heel lang.
0: Is toch,
1: Die belasting is niet omlaag gegaan, die wegenbelasting.
0: Die
1: wegenbelasting is nog even sky high hebben, ja?
0: Ja. Dus mensen, ja.
1: Dus dieselrijders worden echt dubbel gepakt nu.
0: Ja, ik zou hem
1: toch diesel... Kikkerheger schuld bij. Meneer Trump.
0: Meneer Trump ook, hè? Oh.
1: Meneer Trump.
0: Meneer Trump, toch bolek je kabel toelon chakna nakker, want dieselke prijs door jullie oorlog in Rusland, Oekraïne. En toch, ja, maar hij... ook er, maar het kon je naar zoenen.
1: Nee, maar het komt niet door Rusland, Oekraïne. Het komt door zijn oorlog met
0: Iran. Door zijn oorlog, hè? Ja.
1: Veel meer daardoor dan die andere oorlog. Dus deze man,
0: Iedem ja.
1: Goed, zat, Adam ja. Ai, boy.
0: Iedem ja, kan niet op een jevike zo zeggen. Maar Iedem ja, hoe snel ze chal jat, maar ze. De braa, char, het braa, braa, kraak, kanker.
1: Deswa, bharke, maar dunia, bharke.
0: Dunia, bharke.
1: Problemen, luister.
0: Ja.
1: Dat boat me lobby, kare, oké, loit.
0: Het is toch bijzonder dat mensen toch nog steeds van hem houden dan. Ondanks al die. Al die dingen die hij, die maatregelen die hij neemt. Maar Holland met je laat het dichterbij in huis zijn. Als treinverkeer in Damse kabelen gebruiken. Omdat iemand op de spoor iets had gezet of zo. Waardoor je een sexy trein had of wat dan ook, hoe ze dat noemen. Dus dan de trein had je, zodat je keer amara agego trein heen. Of rood liggen of wat dan ook. Dus ja, kon bij maat het meest op je kersen.
1: Dus waarschijnlijk, ik ben in Karisbaloid. Waarschijnlijk kon een groepen.
0: Ik zeg.
1: John Carrega. Het zou zomaar Extension Rebellions kunnen zijn. Kunnen.
0: Ja.
1: Het zou de boeren kunnen zijn. Het zou een andere protestgroep kunnen zijn. Het is wel met vrij spel, Hissamanke. Echt waar.
0: Ja.
1: Die mensen pakken staven. Die staven hebben we gezien. Hele ja. Patra staaf. Maar als je die op het spoor legt.
0: Ja.
1: En die trein komt eraan.
0: Ja.
1: Dan kan die trein verspringen.
0: Ha.
1: Dus dat. On spoor hoise kega treinwa.
0: Ja.
1: Dus om en toe dheer en mikke katra mela wega. Omdat jij zo nodig vecht voor een of ander doel.
0: Ja.
1: Misschien wel een nobel doel, hoise kega. Moet je toch andere mensen niet in gevaar brengen? Ik kon aan het heer.
0: Ja.
1: Dat jij wil protesteren, prima. Maar val andere mensen niet lastig. Maar breng ze vooral niet in problemen.
0: Problemen,
1: want
0: toch?
1: Je brengt mensen echt in gevaar nu.
0: Ah, toch? Maar,
1: trein ja. Onspoor, hoor jij. Trein naar Chalega, En stel je voor dat je met de trein naar ziekenhuis moet. Door behandeling naar jij, zeg je door.
0: Trein zit maar in ziekenhuis. Oh, ziekenhuisbehandeling. Ja, oké. Okay. Ja, dat kan.
1: Stel je voor dat je de trein nodig hebt om ergens te komen op een belangrijke
0: afspraak. Ja. En
1: dit soort onbedoelen maken dat reizen onmogelijk.
0: Ja.
1: Maar Nederland met straf, John Heiga, behoort laag Heiga, voor dit soort dingen.
0: Ja.
1: Skoutu, justitie, hamar samatse baharba. Dus bijvoorbeeld, ego dukaan me, hè?
0: Ja.
1: Ego dukaan me geil admi chori kare, parfum.
0: Ha.
1: Ego bread jeeje chori kare, oké, thik hai, toke bhog laga le, ego bread chori kar le, oké.
0: Nou.
1: Ham na boli la mooi, hama, oké. Ik kan het, ik kan het nog een beetje.
0: Je kan mensen op idee brengen, hè, Anand.
1: Nou, ego bread je chori kariye tu loy. Ha. Kito, of je vindt het heel spannend.
0: Ja.
1: Of je vindt het heel spannend, of je hebt het geld hier en je denkt van, hé, ik moet gaan stelen hier. Oké, tot daaraan toe. Hè?
0: Ja.
1: Dan le bahire toke ego peer ba loy. Operwa me aam he khub bharal.
0: Boy.
1: O koi ke bhook lagal hai ya.
0: Boy.
1: Aur ego aam tu le so man mase. Het mag niet, ik begrijp het, maar het is minder erg dan wanneer je een winkel ingaat en parfum gaat stelen.
0: Ja.
1: Dasgo botel van 100 euro.
0: Ja.
1: En daarmee naar buiten gaat en dat gaat verkopen en daarmee allerlei rare dingen gaat doen. Dus rakam chor hega. Maar die chor wordt dus heel netjes behandeld in Nederland.
0: Ja.
1: Tu chori kalle, ik ga dukaan me. Je krijgt een kleine boete van 200 euro. Hamar boete waren bij elkaar haar ooit.
0: Toch een boete mille ook blij jagger.
1: Ik ben getraumatiseerd, omdat ik mijn eigen toestel, mijn iPhone, in mijn hand had. Dus, maar ik wil chorie kalle. Ook een boete waren, hamar jij 200 zoveel kalibaatje.
0: Ja, en dan mag je naar huis gaan.
1: Jongens. Ik ga hoe ik dat is wat mee.
0: Ja.
1: Maar ook wat er in Rotterdam is gebeurd laatst. Ham toevallig Rotterdam mee.
0: Ham, wat je zo aan begrijpt, kan je zeggen dat je die man is aangehouden, hoe is hij?
1: Die nu toevallig ham Rotterdam mee.
0: Toevallig
1: mee. Maar toen kan
0: ik niet meer. Toen kan ik er niet meer. Rotterdam, Gerrit.
1: Tjochwai. Nee, Rotterdam is best wel gezellig. Hey, maar ik vind
0: Rotterdam hartstikke gezellig. Vooral Centrum Wamé, bizarre.
1: Dus toen is dat ding gebeurd. Maar die man, wat blijkt nu? Scoot ook hier ook eens. Zodat je Damia ego chorie
0: kan doen. Fatbike. Terwijl ook er BTA fatbike waren.
1: Ha, dus ik weet niet waarom het zo snel is geëscaleerd. Kabel, kanabel, ik dan duidelijk naar Heiga. Er zijn wel wat beelden dat die man zegt van... Hey, laat me los, ik kan niet ademen. Ik heb pijn, ik heb suikerziekte. En intussen springen er agenten op hem. Adamia onwel hoor je. Adamia marge. Maar ja, die man was niet onwel. Jullie hebben hem onwel gemaakt.
0: Het is toch... Ja, ik word een beetje stil van... Kijze skotoen, ijze handelkerseke. Het is één persoon en dan...
1: Skotoboot aan het karede zwammen, echt waar. En ze discrimineren. Ook al geven ze het niet toe. Hoe dek is, ik ook karia admi. Hoe dek is, ik ook fietsbeba. Ik ook ujjar admirat hadden ze het niet gedaan, Lloyd. Ik zeg het je. Maar toch een bolila, kagaj pe bolila. Ki ik ook ujjar admirat had. Hoe chalat, bij zich je hebt de ijse na behandel kerat, oké. Maar omdat karia admi he, zei het ook er taal thora se dusara kamra hoiga. Ze worden bang, ze denken van ha, ehi hoi chorwa. Ze gaan er al van uit. En de Nederlandse politie discrimineert gewoon, punt. Er zijn genoeg gevallen bekend. Jahanpe buitenproportioneel. Ook er met leba. Etena geweldzame gebruiker. Na nodig heiga. Puur omdat het om een allochtoon gaat. En ze gaan het niet toegeven, Lloyd. Maar hamlok de gila nieuwsberichten bij. En het is echt schering en inslag.
0: Maar dit is wel heel erg triest, John Toebethouwer heeft zei aan. Ik bedoel, het kan met ons ook allemaal gebeuren. Maar je bent alleen en er zijn een paar politiemannen die op je afkomen. Hoe kunnen ze zoveel geweld tegen je gebruiken? En dan
1: In Amerika is het trouwens nog erger.
0: Nog erger,
1: veel enger, hè, Lloyd?
0: Ja.
1: Ik ben in Amerika een keer staande gehouden.
0: Ja.
1: eigenlijk twee keer. Twee hele vervelende dingen meegemaakt. Ja. Doe verschillende vakanties bij. Ego vakantie van meemaken li. Toen waren we aan het rijden. Dus raad ik hem aan Lima bij. Dan in Amerika huur je een grote auto.
0: Een barca auto.
1: Juist, dan huur je zo'n fan.
0: Ja.
1: Helemaal mooi, helemaal spekspunt opnieuw. Hamburg lauge mooi wel, toch?
0: Ja, natuurlijk, toch?
1: Oké, perfect. Want dat kost ook niks.
0: Ja.
1: Dus dan huur je zo'n ding. De raad ke hotel waar we ze hem niet kerken, hem boli lau eventjes chali strand pe.
0: Ha.
1: Want de raad ke pohuchli, maar je denkt van, hey, ik ben er nu.
0: Ja.
1: Hotel waar we thoro bij hebben, chali
0: pohuchli. Ha.
1: Dus we pakken de auto, ik begin te rijden. Als koutu is rastwa ke kantia thara
0: higa.
1: Ha. Dat zie je, hè? Je ziet dat ze zo schuin staan. Precies film, je zei.
0: Ja.
1: Dus die politieagent die achtervolgt me. 1 minuut, 2 minuut, want je rijdt niet hard, hoor. En dan zetten ze je aan de kant. De agent was een poochie, doen agent was ik. Ik kan hem meer ook le. De ubole, tot je raakt dan, kamaiga. De moeilijk zo'n auto, wat net hem jurukali, auto, wat nou, wat, chiragua, kamaiga. Toen bole, janeka boli, is dat mij aan me. Bole, toen mange hem chiragua, tour dei.
0: Nee.
1: Dat wordt kapot slaan. En dan werkt het niet meer.
0: Ja.
1: Hey, je denkt van, jeez.
0: Kauw, ja, maar
1: ze gaan beland bij Liar. Waar zijn we gekomen?
0: Ja.
1: Amerika is echt heel erg raar, hoor.
0: Is raar, hè?
1: Dus dan dat durf je al bijna niet meer te praten. Zodra je wat zegt, wil die man je slaan. Hij wil je meenemen, hij wil je opsluiten.
0: En het is alleen maar puur gebaseerd op kleur?
1: Alleen maar. Alleen maar. En je ziet dat het een gehuurde auto is. Je ziet dat je een toerist hebt. Met een toerist te maken heb. En dan doe je zo.
0: Ja.
1: Dus dat ding is echt heel erg vervelend daar, hoor, Lloyd.
0: Ja,
1: Nederland met Bihowega, jammer genoeg. Elk jaar weer een aantal incidenten waarbij de politie gewoon over de schreef gaat.
0: Ja.
1: En heel vaak zijn er gekleurde mensen bij betrokken. Dus agar koi gusat hoiga is uit, je mag boos worden. Dit is wat mijn ervaring is. Dit is wat ik in elk geval continu zie gebeuren, Lloyd.
0: Ja,
1: En het is diep triest.
0: Ik bedoel, dit zullen we altijd houden, hè? Omdat hamlok je dus kleur hè, als je ujjarjaat hè, dus dat je dan vaker gediscrimineerd gaat worden, of het nou hier is of in Amerika, waar je gaat, ja, ujjarjaat hè. Zul je dus hiermee te maken mee hebben?
1: Discriminatie is niet van vandaag. Bovendien keba, Hamesha keba bijna, Bolse keiga. Racisme. Hè?
0: Ja.
1: Je hebt discriminatie, je hebt racisme, Lloyd. En bij racisme, eigenlijk, kan je zeggen, boli, urasta keiga.
0: Ja.
1: En dat is helemaal uit de boosheid. Kijk, bij discriminatie kan het ook nog gaan om gender.
0: Ja.
1: Dan kan het ook nog gaan om vrouwen die gediscrimineerd worden.
0: Ja.
1: Of mensen die wat ouder zijn op leeftijd. Maar hier is gewoon sprake van racisme.
0: Racisme,
1: en discriminatie. En het zit heel diep geworteld. in de systemen van mensen. En de politie zegt van, zo, nou, we doen er van alles aan. Maar ja, hey, nee. ik zie heel weinig verbetering.
0: Nee, elk jaar gebeurt er wel wat. 1 of 2 of 3 keer in het jaar. Of Jada Hotel, John Halokna, Sunila of Dekila. Maar dat gebeurt heel veel.
1: Trouwens, de familie van deze man, van Alfredo. Alfredo Gulu heet die man.
0: Gulu.
1: 51-jarige man, 51 jaar. Ook een parwaar, John Hega, die heeft van Gerard Roethoff in de arm genomen. Advocaat. En gaat wel een zaak beginnen tegen de politie.
0: Nee, ja, ook het heen fini en dan koosje kikikaap, heilig. Want we willen allemaal weten wat er gebeurt en dit soort dingen mogen niet meer gebeuren. Gewoon klaar.
1: Punt. Nou, ik zeg het je gewoon, luid. Ik kan het niet hard bewijzen, maar alle cijfers wijzen in die richting. Hier is gewoon sprake van etnisch profileren.
0: Etnisch profileren.
1: Nu is er een club, Control Al Delete. Die hebben we een paar keer in de uitzending gehad bij ons ook.
0: Ja.
1: Die houdt dat ook bij, de cijfers. En ook zij zijn betrokken geraakt nu bij deze zaak. Dus diep triest.
0: Nou ja, voor de mensen thuis, als je ook zoiets hebt meegemaakt, laat het ons weten op 020-363-0808. Als jij ook zoiets vervelends hebt meegemaakt. Even wat goed nieuws. In Kenia wordt in 2000...
1: Ik wil ook een klacht indienen. Hamouke Boutoua John Miller, dat komt daardoor. Dus we moeten ook niet alles op één hoopje gooien.
0: Dan moet je naar Control Al Delete gaan. Dat is het midden jij je
1: dus, wat ik bedoel, we moeten niet alles op één hoopje gooien.
0: Nee.
1: Weet je, het is niet altijd racisme en discriminatie en dat soort dingen. Dus die kaart moet je ook niet zomaar trekken. Die racismekaart moet je niet zomaar trekken.
0: Nee.
1: Maar soms is het wel nodig.
0: Ja.
1: Maar je moet dat niet trekken. Je moet dat niet als excuus gaan gebruiken. Terwijl je zelf aan het bellen bent.
0: Ojito.
1: Natuurlijk, Jokie Zwambutu.
0: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het mag gewoon niet. Klaar. Punt.
1: Nee, zo is
0: het. WK Atletiek wordt in 2029 gehouden in Kenia. Ja, nee.
1: Amnajabe.
0: Toen hadden we het horror, ik had horror, maar ja, dat is
1: wel. Nou, Amnajabe, Bharat.
0: Oké. En de Europese Supercup wordt op 11 augustus gehouden volgend jaar in de
1: Arena.
0: En dat is dan de winnaars van de Champions League.
1: Hamlokse Arena.
0: Dus ja, nou ja.
1: Volgens mij in augustus zal het zijn, hè? 11 augustus of
0: 11 augustus, dan speelt de winnaar van de Champions League tegen de winnaar van de Europa League. Nou, laten we hopen dat het een Nederlandse club is.
1: Geen Nederlandse club bij. Geen één.
0: Glazenbollen. Heb ik een bolletje kunnen kijken? Kom mij, een Nederlandse club. Ai, my God. Je moet toch een beetje optimistisch zijn, toch? Je moet een beetje optimistisch zijn, toch? Kim Hamburg.
1: Ja.
0: Trouwens, ik arbeid tegen afgelopen weekend, of weekend met de haat. En
1: John Toke Batia, ik Batu Batiale.
0: Oh, nou ja, oké. Okay, ja. We hebben vaak over artificiële...
1: Mooi Ghana, ik de pichwa me.
0: Cortisol, ja. Maar zo'n kabele artificial intelligence, Tani Hangama, we praten bijna elke keer over artificial intelligence in ons programma. Als koffie jij met pieren, maar...
1: Maar
0: ga
1: maar koffie even, aan, Baloid.
0: Kom de koffie eraan? Ja, Amsterdam.
1: Ik weet er niet waar mijn koffie is gebleven, Baloid.
0: Die komt eraan, een beetje slurpen.
1: Je bent echt een slechte gast, hier, hoor.
0: Ja,
1: echt waar.
0: Maar soms moet je ook voor jezelf zorgen, hè?
1: Maar helemaal door ghar pe aile, janle bhagwan door ghar pe aile, loi. Kai dai hem toch eens aan.
0: Tu bhagwan ke samaan baate, dus ja.
1: Kya jaane, kya jaane kis bhes mein baba mil jaye.
0: Mil jaye.
1: Bhagwan rahe. Bhagwan rahe. Bade pyaar se milna sabse. Ma tu na mile pyaar se. Ego coffee talak na debe. Ye bet hua tha.
0: AI ke bare mein hamati bataya to sikhi van. Mensen zijn een beetje geschrokken. Al die grote directeuren van die grote bedrijven van OpenAI of Anthro. Hoe heet dat ding nou? Anthropo. Hoe heet die, dat bedrijf?
1: Anthropic.
0: Of Elon Musk bedrijf. En Google. Hoe zou ik het doen? Artificial intelligence. Dan niet door het eerste jaar. Die ontwikkeling gaat zo ver. Dat het kan zijn dat de AI ook mensenlevens kan gaan kosten. Ik vraag me af of dat wel zo is. Of kies hem ook eens gewoon drawaaltje.
1: Dik kontje hoiga precies en waar we nu staan en welke kant we op gaan, Lloyd. Het is een beetje onduidelijk. Maar we gaan wel een bepaalde richting op waarbij AI, kunstmatige intelligentie, zo nevalo, steeds belangrijker gaat worden en slimmer gaat worden en meer toegepast gaat worden. Ook er met labba, ki ek kanti hamlok profiteer karabe daarvan, want hamlok ek kam jon haiga efficiënter hoiga. Onze productie gaat stijgen, dus we gaan met minder mensen hetzelfde werk kunnen doen. Dus je productiviteit, John Heigaloid, arbeidsproductiviteit, die stijgt. Dat wil zeggen dat we meer geld gaan verdienen met minder mensen. Dus dat is goed.
0: We gaan meer geld verdienen met minder mensen, we worden productiever.
1: Omdat minder mensen nodig zijn om hetzelfde werk te doen, dat betekent dat je arbeidsproductiviteit toeneemt.
0: Ja.
1: Dalle pahila 10 admi ukamua karata ta abbe 5 admi kariga to okar matlab ohi kamua je 5 jane karega dan is je arbeidsproductiviteit toegenomen.
0: Ja.
1: Dus hoeveel werk kun je leveren per persoon?
0: Ja.
1: Nou, dat is mooi.
0: Dat is mooi.
1: Dingen kunnen beter georganiseerd worden, efficiënter. Controlesystemen kunnen beter ingericht worden. Kon een medisch probleem met AI kun je dat beter verhelpen. Beter constateren, eerder constateren, met minder onderzoeken constateren en daar medicijnen voor ontwikkelen of behandelingen voor ontwikkelen. Dat zijn allemaal hele positieve dingen, Lloyd.
0: Ja, maar ik
1: aan de andere kant, Lloyd, als je dat ding niet goed regelt met elkaar, niet één land kan dit regelen. Dit is een wereldwijd ding. Je kunt niet zeggen Amerika gaat het regelen. Je kunt niet zeggen Nederland gaat het regelen. Dus de hele wereld moet daar afspraken over maken met elkaar. Van hoe ga je AI inrichten?
0: Ja.
1: Wat mag AI wel doen? Wat moet je laten controleren, extern? Niet door het bedrijf zelf die het maakt. Dus daar zit heel veel werk de komende decennia. Komende 10, 20, 30 jaar zullen we hiermee bezig zijn. Van hoeveel macht willen we aan AI-bedrijven geven? Hoe vrij willen we AI-modellen laten? Wat mag die allemaal doen? Want mag die bijvoorbeeld zelf beslissen die bijvoorbeeld Belmer met Chalega of Almere met Chalega of Rotterdam met Chalega, zo'n AI-politieagent, en die scant alles en die ziet alles, mag die zelf bepalen of die daarna iemand mag doodschieten of iemand in de boeien mag slaan of iemand kapot mag slaan? Wat mag die wel, wat mag die niet?
0: Ja.
1: Want straks worden politieagenten, Lloyd, ondersteund. Ah. Niet helemaal vervangen, maar ondersteund door AI-agenten.
0: Ja.
1: Dat is de toekomst.
0: Dat is de toekomst die eraan
1: dus
0: zit te komen. Ja.
1: Ego's go to Chaliga met misschien 5 van die AI-agenten.
0: Ja.
1: En die man, dus die echte politieagent, die menselijke politieagent, heeft misschien de leiding in het begin. Maar stel je voor dat AI-politieagenten het beter doen, sneller doen, efficiënter doen, minder fouten maken. Ja, dan gaan ze die menselijke menselijke agent ook vervangen.
0: Ja.
1: Dus het wordt wel een beetje een enge wereld als je dat niet goed organiseert. En nu is de discussie weer opgeleid. Waarom dat is opgeleid, weet ik niet. Want Sunna, dalle hame go chich banai la, Lloyd.
0: Tu banai hame kuch?
1: Hame tu dalle go bedrijf, ba hamlo kuch banai la. Een product.
0: Ha.
1: Ego wapen hamlo banai la.
0: Ha.
1: Ego pistool jon apne dagei ga.
0: Ja.
1: En we weten dat dat ding gevaarlijk is. Wat moeten wij dan doen? Dan moeten we stoppen toch met de productie.
0: Dan moet je gewoon stoppen ermee.
1: Dus die AI-jongens, al die bazen, die roepen dit wel. Maar ze stoppen er toch niet mee?
0: Nee, natuurlijk. Ik zou geen pijs zeggen, maar ik ga het in het bullet hoegen. En natuurlijk moet je veiligheid brengen als je AI wilt gebruiken. Ham zo je aan het van AI op een manier, ondanks die veiligheid, regels die je inbouwt, toch?
1: Ja.
0: Dit mag je niet doen, dat mag je niet doen. Maar AI kan AI zelf regelen kabelen om zelf kersen.
1: Dus deels is natuurlijk marketing, Lloyd, dat is wat je aanstipt even.
0: Ja.
1: Omdat het bedrijf zegt van zo, nou, wij kunnen zulke krachtige modellen bouwen.
0: Ja.
1: Dat het bedreigend is voor de mensheid.
0: Ja.
1: Dus die rode knop die we vroeger hadden, hè, Lloyd.
0: Ha.
1: Als je computer werd besmet, laat ik dan Sadharan roep mee. Ik probeer die uitleg te krijgen. Pijlen je computer met door ik op beeld met oude traan.
0: Ja.
1: Virusinfectie.
0: Ja.
1: Bang. We kennen dat beeld.
0: Ja, we kennen dat beeld, ja.
1: Windows met oude waar je schrikt je een hoedje. Kaker je vier, je systeem is besmet.
0: Ja.
1: Stekker, niet kaart, boete, ouw, sapkoetje. Dus We hadden een rode knop. Ook met labo, we konden de stekker eruit trekken.
0: Ja.
1: Maar AI manifesteert zich overal. Het zit overal in alle systemen bijna nu.
0: Ha.
1: Dus kon rode knop toe dat bij je.
0: Ja. Want ego toe uitschakel, kun je toe door jijgen.
1: Je kunt alle stroom uitschakelen.
0: Ja.
1: Maar om stroom uit te schakelen, moet je ook op een knopje drukken. En dat knopje wordt ook bediend door AI.
0: Ja.
1: Dus die kan wel, jij kunt wel drukken, Lloyd, maar als aan neurokomoro.
0: Nee.
1: Dus je kunt niet meer zeggen, AI, ik stop jou wanneer het mij uitkomt. Zo simpel is het niet meer.
0: Ja.
1: En trouwens, als Amerika nu stopt met die race, want er is een race gaande.
0: Ja, Amerika wil
1: Europa
0: natuurlijk...
1: Europa ligt ver achter.
0: Amerika wil...
1: Leading zijn.
0: Leading zijn.
1: Amerika mag je age, leading zijn.
0: Ja.
1: Europa ongeveer 10% per hoge Amerika. Even voor beeldvorming van mensen.
0: Ja.
1: Dus zit naar Amerika met hoe wij ook 10% bij Europa met naar hoe
0: Europa loopt
1: een beetje waar bij China. Waarvan we niet precies weten hoe snel en hard het gaat, die ontwikkeling daar.
0: Ja.
1: Want zij kunnen voor 10% van de prijs, kunnen ze ongeveer hetzelfde maken wat Amerika maakt.
0: Ja.
1: Dus ook er met lebed dat Amerika met een exponentieel kan groeien. Ook er met lebed dat China, die AI-ontwikkeling kan heel erg snel gaan daar.
0: Ja.
1: Dus dat is waar is met Amerika inhalen, ze bijna. Als Amerika nu zou zeggen van, hé, we gaan rustig aan doen. Dus Amerika kan niet rustig aan doen. Er zit ook heel veel geld in trouwens, hè, in die business, Lloyd.
0: Ja, zeker zit er veel geld
1: je kunt
0: in.
1: Niet zomaar, je kunt niet zomaar stoppen.
0: Nou.
1: Van de ene op de andere dag. Dan gebeuren er echt ongelukken
0: dan,
1: in de wereld.
0: Maar is het,
1: dus
0: je moet
1: het gaan reguleren, maar reguleren is moeilijk. Maar die discussie van afgelopen week, dan ben ik echt klaar. Die ging erover dat AI de mensheid kan doden.
0: Ha.
1: Doodmaken.
0: Doodmaken, ja.
1: Letterlijk.
0: Ja.
1: Ook er met labad dat binnen 10 jaar de kans er is, dat is waar ik heb het ermee. Sommige mensen zeggen dat die kans 10% is.
0: Hmm.
1: Sommigen zeggen dat die kans echt dicht bij de 100% ligt.
0: Hmm.
1: Dat AI mens kan elimineren, dood kan maken. Dus zelfstandig. Nou, zo snel zal het niet lopen, denk ik, verwacht ik. Want ik ben geen doemdenker. Maar er is wel regulering nodig, Lloyd.
0: Ja. Nou, stel je
1: kijk,
0: voor.
1: China is in staat om 100.000 AI-militairen te bouwen.
0: Oh.
1: Binnen een paar jaar.
0: En dan zie ik het al voor gebeuren. Nee, dat mag dus niet gebeuren.
1: Dan zie je alleen maar robots, hè?
0: Nee.
1: Hoe laat je Amsterdam mee uitaardigen? Ah. Naar Rotterdam mee. 100.000 Chinese militairen. Hoe laat je uitaardigen? Hé, letamasa, iklari.
0: Ja. Maar
1: en ze leggen alle systemen ook plat.
0: Er zit wel wat in. Ik stel je voor dat die AI de knop vindt van om een kernbom te lanceren. Hey, dat moeten we ook niet hebben. Hè?
1: Maar stel je voor dat ze al die Chinese auto's... fantasie slaat op hol. Al die Chinese auto's die hebben een achterdeur.
0: Ja.
1: Achterdeur, sap koi sam jake, dat je niet vanaf de voorkant, maar pietje zet op je bitter. Wie kan binnenkomen? Die bouwers.
0: Ja.
1: Dus China, je bouwker in Ottawa. Stel je voor dat ze in elke auto een bom hebben gezet. Even...
0: Die ze op afstand kunnen besturen. En opdracht één knopje juist. En dan klaar.
1: Juist. En dat ze al die auto's stil kunnen leggen.
0: Hey, ham ab China, ab China ke wat een keer. China ke kusna kini op ham. Kusna kini op China.
1: Maar het probleem is, Lloyd. China ke onderdeel bijna sap kusje mee.
0: Maar dat
1: is het probleem.
0: Maar die Chinezen zijn slim. Hè? Dus eerst hebben ze ons afhankelijk gemaakt. En nu kunnen wij ook niet zonder hun. Dus we kunnen ook in Europa niet zomaar een fabriek beginnen. Want en het gaat allemaal langzaam. Dus ze hebben ons zo afhankelijk gemaakt, dat we ook niet zonder die Chinezen kunnen. Het net zo langzaam een hetje noemen.
1: Zo is het. Maar zo naar een iPhone. iPhone, dan denk je, oké, Amerikaans product.
0: Ja.
1: Maar toen Janne kon onderdelen om een heiga.
0: Kan niet rommelen, maar heiga.
1: Nee, maar wie zegt tegen jou dat alles in Amerika wordt gemaakt? Helemaal niet. Dus ook al koop je een Europees of een Amerikaans product, ze kunnen zo erin, hoor.
0: Ja.
1: Dus het is best wel eng, de wereld waarin we leven.
0: Arend, ik ging reageren. Ik zei van goedemiddag Lloyd en Arend. Een leerzaam gesprek. Toen doseer je namelijk Arend op een universiteit of zo? Doseer je?
1: Nee, het is niet goed betaald.
0: Is niet goed betaald, hè? Maar ja, je kan mensen wel tot inzicht te brengen, toch?
1: Nee, joh. Hij zit hier, Lloyd.
0: Hij zit hier, hè? Hij zit hier.
1: Hij zit gewoon betend.
0: Raffi, collega, het is niet goed te praten, maar de politie wordt racistisch op den duur door al de scheldpartijen die ze op straat krijgen te horen van gekleurde mensen. Nou ja, ik weet niet, Raffi. Ja, hoi zeke.
1: Sorry, nog een keer.
0: Nee, ja, Raffi Bolega.
1: Ik was
0: dus,
1: even afgeleid hier.
0: Raffi, dus die man, Gulu, John Rotterdam, John Meritio Hoge. Raffi Bolega, van nou, het is niet, eigenlijk niet goed te praten, maar gekleurde mensen, Jasti, Skotunke, Gariave Hega, of Kushna Kushi Bolega.
1: Nee, maar dat is een feit.
0: Ja.
1: Dat klopt ook. Wat Raffi zegt, klopt ook. Maar het probleem is dat de politie professioneel moet zijn.
0: Ja.
1: Dus dat je een politieagent uitscheldt of uitmaakt voor ik weet niet wat allemaal, dat mag ook niet.
0: Nee, dat mag niet.
1: Maar dan moet je daar professioneel tegen optreden.
0: Tuurlijk.
1: Maar dit goed praten, dit kan niet.
0: Nee.
1: Omdat die man een kleurtje had op een bike raid en er was een fiets was vermist. Pak je die man op deze manier aan. Dat kan echt niet.
0: Nee,
1: dit is iemand vermoorden. Dit kan niet.
0: Nee,
1: Lloyd.
0: Ik
1: dat iemand zo beledigd, ook een matlab thoroba, dat je die man mag vermoorden, dat kan toch niet?
0: Ik kan niet je keer dat je heen opperhouden.
1: Nou, geloof het van me, Lloyd. Er gebeurt bijna niks.
0: Nee.
1: Die agent zal overgeplaatst worden. Die andere agent zal misschien een reprimande krijgen.
0: Ja.
1: Heel misschien dat er eentje op non-actief wordt gezet. Heel misschien dat eentje wordt ontslagen, maar ik denk het niet.
0: Ja, Tujane kan. Ja, oké, laten we dat maar even afsluiten.
1: Koffie.
0: Oké, laten we even dat geluid even horen. Want Jolok Hega is het Garpe Hega, Kaanpe Hega. Overal in het land waar je bent en nou Jala Radio luistert naar Koffie Chai Middagshow. Ha.
1: Je luistert niet goed.
0: Hab Sunila, Ghanti wat jij Ja.
1: We gaan even slurpen. Het slurpmoment.
0: Ja, het. Ja.
1: Een lange slurp.
0: Een lange. Lekker. Maar die had je wel ook nodig, hè?
1: Die had ik nodig midden op de dag.
0: Trouwens,
1: lekker man.
0: Zeker lekker.
1: Zo'n koffiebreak midden op de dag is wel
0: ja,
1: lekker.
0: Ja, heerlijk, relax.
1: Contercari is een moeilijk hega.
0: Contercari is een moeilijk hega. Hame moeilijk hega. Amturwa.
1: Kontik habe bet.
0: Amturwa, hame tu dede, ja tu dede, hame karela dede, of bitaviri dede. Dat soort dingen vind ik hartstikke lekker om te
1: eten. Dus eigenlijk al die bittere dingen.
0: Al die bittere dingen. Niet dat ik bitter ben, maar ik hou van die bittere.
1: Nee, je bent verbitterd. Dat is sona, Matek. Dat is sona. Maar wel een verbitterde sona.
0: Een verbitterde sona. Nou ja. Dus toen ga ik
1: naar de andere kant.
0: Hangari Kochum. Het is,
1: wat is
0: Kochum
1: dat?
0: is een streek, Moezelstreek in Duitsland. Daar ergens in de buurt van Koblenz.
1: AfD. Ja, AfD. Precies.
0: Nee, AfD ken.
1: Jawel.
0: AfD ken.
1: Koblenz. Die hele omgeving daar bij JAE.
0: Kan je ze hem durven?
1: Ik weet niet waarom je daar bent gegaan, hoor.
0: Nou ja, ik...
1: Koblenz en zo moet je echt niet gaan bij jou.
0: Nou ja.
1: Tot Janke Katra.
0: Nou ja, ik heb daar niks van gemerkt, hoor. Maar Janke Katra. Nee, het was hartstikke leuk. Het is een mooie streek, Moezelstreek.
1: Ik kan het iedereen afraden. Ik raad het iedereen af.
0: Dus toen ging
1: Berlijn-Chalja.
0: Ja, nee, dus ik
1: maar
0: was
1: niet
0: in
1: deze plek.
0: Ik was in Duitsland. Toen moest ik aan jou denken. Toen dacht ik van, Anenbulle Hardum, ja, Berlijn. Nou, ik ga denken, volgende rit wordt naar Berlijn. En ik ga lachen naar Berlijn met mijn Tesla. Want hij meeuwt naar Dena Barrike. Het is echt niet. Het is echt zo, Sunolo, echt Patricio Romeo met mijn Tesla.
1: Ik
0: toen kan die bij jou, maar het is Ganesh, ja. Chatur T, die vanaf gisteren. Vanaf gisteren tot met 25 september. Kun je heel kort uitleggen waarom wij Ganesh Chaturthi eigenlijk vieren?
1: Nee, ik kan het niet goed uitleggen, Lloyd. Maar omdat ik het zelf niet heel erg vier.
0: Oh, dat soort.
1: Maar ik kan wel iets zeggen daarover. Ik, even iets anders, in algemene zin hoor. Vanuit mij, hè? Hamar belevenis. Ook een matlab na ik kloppen, weet je.
0: Ja.
1: Sunnewallo. Het hoeft niet te kloppen. Maar ik kan wel vertellen hoe ik er tegenaan kijk. Dik, ik vind dat we in Nederland steeds dit soort dingen meer zijn gaan doen.
0: Ik kijk eens.
1: Suriname, met hem ook rijden.
0: Ha.
1: Toen hem ook ik aan dit iets karat rijden.
0: Ja.
1: Holi, ha. Diwali.
0: Ha.
1: Krishna Janamastami, Ram Navami. Dat was het een beetje.
0: Nou, Navratri deden we daar niet zoveel, hè?
1: Nauwelijks. Nauwelijks.
0: Ja.
1: Hamlok Jan het rekening Navratri, hè? Ja, maar we waren er niet echt mee bezig. Die ontwikkeling, in die richting, hem nabolopje slecht, maar het valt me wel op. Ik heb

0: oordeel daarover, of het goed is of slecht is. Oesap Koyap Nemang mag mij invullen krikken. Maar ik zie dat wel, dat we dingen nu doen hier, geïnspireerd door wat er in India gebeurt. Dat komt weer naar ons toe, omdat mensen naar India toe gaan, die festivals meemaken. Maar we zien het ook op tv, we zien het ook op de schermen bij ons, social media. En we denken van, hé, wat een leuk feest.
1: Ha.
0: Dit moeten we ook gaan doen. Ha. En hier, dieren. Heb je heel veel mensen die Navratri doen ook in Nederland.
1: Hmm.
0: En heel veel mensen die Ganesh Chaturthi doen. En al die andere dingen. Allemaal goed hoor. Maar pahile ke baat hame yaadba. Dat we niet al die dingen zo uitgebreid deden.
1: Ha. Ja, misschien zijn wij zoekende. I don't know. Ik weet niet. Misschien vinden we het leuk. Vinden het leuk om mee te doen. En.
0: Geen waardeoordeel. Is puur een soort constatering.
1: Constatering.
0: Want Pahile Ham Janila dat we dat niet zo deden in Suriname. Niet zo uitgebreid. Jason Jaap en Hovega. Dus alleen maar goed.
1: Alleen maar goed. Ik weet het alleen maar goed.
0: Wie daar behoefte aan heeft, moet dat zeker
1: natuurlijk,
0: doen.
1: Ja, natuurlijk. Alle goede dingen die je kunt doen, moet je vooral doen. He?
0: Ja, je doet er geen vlieg kwaad mee. Dus het is goed voor je... cortisol, hello?
1: Cortisol ook, gaat hij mooi.
0: Nee, het is goed voor je gemoedstoestand.
1: Ja.
0: Het is goed voor je gemoedstoestand.
1: Ja, ja. Zeker. Sabere, jagete, hè? Nou ja, goed, oké. Toen Janik zei, sabse zyada admi lok rehe, die meer dan 100 jaar oud zijn.
0: De meeste in Japan, 100.000 inmiddels.
1: Ja.
0: Maar... Monaco, hè, Lloyd?
1: Monaco?
0: In Monaco wonen de oudste mensen.
1: Maar omdat het een welvarend land is of zo?
0: Kennelijk. In Monaco wonen de meeste oudere mensen, relatief gezien, hè?
1: Ja.
0: Dus niet in absolute zin. In absolute zin is het Japan.
1: Japan, ja.
0: 100.000 mensen die ouder zijn dan 100 jaar.
1: Heel veel.
0: En de bevolkingskrimp is enorm. Dus die mensen worden maar ouder en ouder aan de ene kant. En ze krijgen steeds minder kinderen. Dus dat is gewoon een groot probleem in Japan nu.
1: Ik heb een keer van zo'n natuur waar investeren. Al die robot en zo moeten jullie naar Japan sturen. Hè? Ja, toch?
0: Japan kan het zelf bouwen.
1: Ha.
0: Die hebben een hele goede industrie.
1: Ja.
0: Dus in plaats van Toyota's te maken en Nissan's te maken... Robots. Gaan ze straks Toyota-robot maken en Nissan-robot maken. De Japanners kunnen dat.
1: Maar
0: je moet wel mensen hebben die werken.
1: Ja.
0: Want als je te weinig mensen hebt die werken... Ik wil gewoon ook kamer bij je.
1: Nee, ik wil gewoon kamer bij je.
0: 100 jaar kan je gewoon kamer bij je.
1: Ik wil gewoon een kamer bij je.
0: Nee, toch? Heb je kamer jongeren gekregen? Ja. Maar als je te weinig jongeren hebt, dan krijg je een soort verzorgingsstaat waarbij het helemaal scheef is. Te weinig jongeren, te veel ouderen. Ja, oplosker. Economie is aan het krimpen.
1: Ja.
0: Omdat de vraag afneemt. Hè? Gezonde economie vraagt erom dat je een klein beetje groei hebt altijd in je bevolking. Pahile ego problemen ha, Lloyd. Toke jato iga bhi.
1: Ha.
0: Amloke sunne walo ke jato iga bhi.
1: Ah, met dheer chiyate.
0: Toke jato. Kahe buru wabate, maar dheer chitol muriya me to.
1: Ja.
0: Nee, maar sunne walo ke bhi jato. Ha. Pahile ego discussie raha.
1: Ja.
0: Ja, een beetje chota reili. Toen bhi.
1: Ha.
0: Toen we een jaar of 10 waren, zeg maar.
1: Ja.
0: 15, 20. Ego actuele discussie raha van, de wereldbevolking neemt te snel toe.
1: Ja.
0: Er worden te veel mensen geboren.
1: Ja, gek is dat.
0: Die hele discussie is nu omgeslagen, hè, Lloyd?
1: Ja.
0: Er worden te weinig mensen geboren.
1: Ja.
0: Maar zelfs in India is dat afgeremd.
1: Ja, automatisch. Er is een afremming gekregen. Ze willen ook niet te veel kinderen hebben en dergelijke. Dus
0: waarmee wij werden geconfronteerd als zijnde een probleem.
1: Ja.
0: Intussen is dat helemaal geen probleem meer. Het heeft zichzelf helemaal opgelost.
1: Ja.
0: Nu hebben we aan de andere kant een probleem. Er is geen aanwas. Geen natuurlijke aanwas. Dus je krijgt migranten die dat gaat moeten opvullen.
1: Je
0: krijgt heel veel gedoe tussen oorspronkelijke bewoners. Deze Nederland, maar ook in Zweden, ook in dat soort landen.
1: Daardoor krijg je die politieke partijen, toch? Doen hamelijke jarrega, hamelijke tegen de migranten zijn. Terwijl juist wij die migranten nodig hebben hier.
0: Voor de economie zijn ze ook nodig.
1: Zeker.
0: Aan de andere kant levert dat ook heel veel problemen op. Sociale
1: onrust. Behoudheer.
0: Van migranten aanwegen, hamelijke ghar lewega. Migranten aanwegen,
1: hamelijke kaam lewega.
0: Migranten aanwegen, hamelijke kaam nakare, hamelijke paisa hamelijke delen.

0: Dus dat moet je veel beter gaan organiseren, Lloyd.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik denk als je migranten hier naartoe haalt, laat ze vanaf dag 1 gewoon werken.
1: Ha, zeker.
0: Gewoon, ook al zijn ze in afwachting van een tijdelijk verblijf of weet ik veel wat allemaal, laat ze alvast werken, joh.
1: Ja.
0: Dat zou wat mij betreft veel beter zijn en minder gedoe met zich meebrengen. Ha. Laten ze zichzelf bedruipen.
1: Ja, vind ik ook. Toch? Vind ik ook.
0: Laat ze vrijwilligerswerk doen, desnoods.
1: Ha.
0: Laat ze in bejaardencentra als vrijwilliger aan de gang gaan, Lloyd. En met een rolstoel iemand rondrijden een klein beetje.
1: Ja, maar ze kunnen ook
0: in de buurt
1: je tuin komen doen. Want toen kun je tuinman nodig.
0: Gratis, toch? Tuinman, gratis. Ik zou er wel gebruik van maken, hoor. Nee, maar ik bedoel, laat ze zich dienstbaar maken, nuttig maken.
1: Ja.
0: Dan krijg je minder weerstand misschien.
1: Ha.
0: En nu krijgen ze gratis geld, tussen aanhalingstekens. Dat zit weer kwaad bloed bij mensen.
1: Ja, ja.
0: Ze krijgen woningvoorrang. Maar waar moeten ze anders als er geen woning is? Want er is geen opvang.
1: Nou.
0: Dus die opvang moet je ook beter regelen en structureel regelen.
1: Ja.
0: Want, maar ja, Oyembolila Lloyd, dat zwabberbeleid in Nederland, megadoboy.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dan bouwen ze iets op, dan maken ze het weer kapot. Dan gaan ze het weer opbouwen, dan maken ze het weer kapot.
1: Over Prinsjesdag hebben we gesproken. Hebben we niet koning Willem, Alexander, dat zien we vanavond wel op televisie.
0: Willem vindt het ongemakkelijk om speeches te houden.
1: Waarom?
0: Dat vindt hij ongemakkelijk, dat vindt hij niet leuk.
1: Oh.
0: Kijk, je hebt mensen die dat heel leuk vinden. En je hebt mensen die dat niet leuk vinden.
1: Ja.
0: Hij zit in de categorie van mensen die dat eigenlijk niet leuk vinden.
1: Ja.
0: Maar omdat hij de koning is,
1: moet
0: hij dit soort dingen doen.
1: Ha.
0: Maar het ligt hem niet. Hij vindt dat niet leuk. Hem moet je vrij laten, een borreltje geven, een biertje geven.
1: Gezellig.
0: Dan is het een geweldig leuke vent.
1: Ja.
0: Echt een hele lieve, leuke man.
1: Dit is een soort van verplichting, toch?
0: Moet hij doen en hij is daar niet goed in.
1: Dus
0: hij wordt elke keer wel belachelijk gemaakt. Hij voelt zich nog onzekerder worden.
1: Ja, ja, ja.
0: Hij maakt fouten erin. Doe hem dat niet aan, joh.
1: Nou ja, misschien moeten we onze koning vragen van zo'n bestere Vijaykelele. Wie jij Pardega troon reden.
0: Laat Maxima doen.
1: Oh, die is nog veel beter, ja. Die kan ook nog wel een grapje tussendoor ook nog maken. Hè?
0: Ah, joh. Maar doe het een beetje op een leuke manier. Kijk, die koning van dingen, van Engeland.
1: Ha.
0: Charles,
1: ja.
0: Die man is stijf als een hark, maar hij maakt wel mooie grapjes.
1: Ja. Ja,
0: als je zijn speeches hoort, lig je af en toe in een deuk, hoor.
1: Is dat zo? Ja, ik heb nog nooit meegemaakt met hem, hoor.
0: Hij is wel een hark, hij is wel heel stijf, maar hij is wel leuk. Dus ik weet het niet, hoor, of je dit die man moet aandoen.
1: Weet je
0: hoe Haptanse kijkt hij tegenop, hè, tegen die speech vandaag?
1: Ja, echt waar?
0: Ja, al
1: want dan staat hij ook in de belangstelling. Iedereen luistert naar je. Iedereen wil weten wat je te zeggen hebt. En natuurlijk heeft hij dat niet geschreven. Het is voor hem geschreven. Ook ik kan niet parken, had je waar.
0: Ja, maar die man heeft dat 100 keer geoefend. Maar het ligt hem niet.
1: Het ligt hem gewoon niet.
0: Hij heeft andere kwaliteiten, Lloyd.
1: Ja.
0: Jij zegt hem met ook het doezer kwaliteit.
1: Ah, natuurlijk. Hem ook de kwaliteit ook doezer.
0: Hem niet kon kwaliteit, maar kon ook een kwaliteit. Maar we waren met Terkari bezig.
1: Terkari, bita Terkari lobby kerel.
0: Aaj kon je eten?
1: Aaj ham KB. Nou ja, ik moet zelf koken, dus ik moet er zelf
0: geen
1: nadenken.
0: Geen van die dingen, want je hebt geen van die dingen in huis.
1: Nee, maar ik zit het dan leren. Ik heb mijn naadje.
0: Ham dan niet laten, ik ga er wel mee kussen naar regen. Ga die olie sardin. Houden Surinamers nog steeds van olie sardin en
1: ja,
0: zo?
1: Ja, natuurlijk houden ze van olie sardin. Olie sardin is telkens nog een makreelje terug.
0: Olie sardin is mijn geld, hè?
1: Eigenlijk wel. Ze eten nu meer, denk ik, makreel, denk ik, hoor. Maar makreel ook niet.
0: En die tomatensardin?
1: Tomatensardin ook kawaii wel. Maar olie sardin minder, denk ik, hoor. Denk ik. Misschien omdat ik niet zoveel van olie sardin had.
0: Er zijn alternatieven gekomen, hè?
1: Ha, ook kon al alternatieven hebben.
0: Nee, er zijn alternatieven gekomen, zeg ik.
1: Ja.
0: Der blikken, tjitjes uit, bieke tonijn, bieke.
1: Ja.
0: Weet je, dus die hebben dat misschien een beetje ingevuld ook. Maar zo chill als kon je hem kabel, Lloyd.
1: Ha, toen kon je hier, toen opdracht die van ietsje wat meneer Jaatje.
0: Ja, hij met manken regen.
1: Ja.
0: Ik op bhaji.
1: Ha, makoya.
0: Natuurlijk, makoya. Ik heb makoya bhaji.
1: Makoya bhaji.
0: Heb ik gehaald. Ha. Ik heb toevallig gomawiri, dus dat is goed.
1: Gomawiri, makoya.
0: Een gele daal, denk ik.
1: Dat is wel lekker, hè? Ja.
0: Bindi erin, Lloyd.
1: Ja.
0: En wel chokel.
1: Chokel. Hé, hey, maar probeer ik om te choken. Maar bij mij lukt het niet. Ik hoor niet. Tjurr. Weet je wel, dat ding, dat lukt bij mij niet.
0: Toen was ik geleden, doe dat je niet.
1: Oh.
0: Ham 6 jaar gereden, dat kon ik het al. Dus
1: nou zie ik je wat niet, dus ja.
0: Toen bijna 60 hoor je lep binnen, Janne.
1: Ik krijg dat niet voor elkaar. Ik weet niet, jij dit naam ook een heetpikker, maar toch lukt het mij niet hoor. Ik weet niet hoe dat...
0: Je hem al leg hem toch eens ik ga
1: erbij. Ja,
0: maar dat makkelijk, hè, Lloyd.
1: Ja, of je dan met Joel hebben elkaar gepereerd, misschien dan wel.
0: Nee, je moet het 1 keer gezien hebben alleen.
1: Oh, 1 keer gezien. Oké, dan moet ik bij jou in de leer dan.
0: Dat makkelijk, maar... Dus die gele daal lust ik wel.
1: Ja.
0: Maar er moet er nog iets bij.
1: Nou, Jurmachiri?
0: Waarom visie?
1: Ja.
0: Zou kunnen?
1: Ja.
0: Jinga. Jinga moet erbij, Lloyd.
1: Jinga?
0: Lekkere jinga erbij.
1: Die droge kleine jinga's of die grote jinga's?
0: Nee, die groter.
1: Maar dan in masala gemaakt of zo?
0: Een klein beetje masala.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Dat lijkt me een goede combinatie. Ik hoop dat mevrouw het heeft gehoord. Dan hoef ik het zelf niet meer te zeggen. Dan heeft ze het zelf gehoord. Op de radio.
1: Maar die jinga, moet die gepel zijn? Of met die schilder omheen?
0: Dit is wel een vraag.
1: Ik vind dat wel vervelend. Hoe likaar ik en zo. Ik heb liever dat
0: dus
1: niet.
0: Er zijn mensen die beweren dat als je het met schil maakt.
1: Ha.
0: Dat de smaak veel beter is. Maar ik ham schilwan. Ja, ik heb er ook een hekel aan.
1: Ja.
0: Dus ik heb hem liever zonder schil. Maar ik snap wel mensen... dat sommige mensen zeggen... nee, je moet het juist met schil doen.
1: Ja.
0: Maar schil wil me irriteren, dus ik wil hem zonder schil hebben.
1: Malita, ik eet olie en tomatensardien. Nou, Malita.
0: Doe ook heigen. Dat is mooi, ja.
1: Ja. Nou ja, we gaan nu heel even praten over onze komende eventen. Aanstaande zaterdag 19 september. Tenzij jij 1 of 2 Tories hebt. Dan heb je 1 of 2 minuten voor Tories. Andere onderwerpen.
0: Ik zie dat Ajax plotseling nog een speler gaat kopen nu.
1: Kidnap, hij zei ze op keer, hè?
0: Bahujada. Ook een naam Yves Bissouma.
1: Yves Bissouma, ik kan haar zeggen.
0: Bissouma is 30 jaar oud.
1: Ha.
0: Mali, international van Mali.
1: Mali.
0: En hij komt naar Amsterdam voor de keuring nu. Dus ik dan nauwe bericht, Batje.
1: In hem zijn nauwe hega.
0: Hij is clubloos op dit moment.
1: Achacha.
0: Want hij speelde bij Tottenham Hotspur. Trouwens, het gaat heel slecht met Tottenham.
1: Ja.
0: Ze hebben tot nu toe maar 2 punten of zo. Dus... Xavi heeft wel een probleem straks, hè, Lloyd?
1: Ja.
0: De nieuwe bondscoach van Nederland.
1: Waarom?
0: Dus hij moet eigenlijk spelers halen uit Engeland.
1: Ja.
0: De betere spelers die spelen in Engeland.
1: Ja.
0: En niet meer in Nederland.
1: Ja.
0: Ze zijn naar Spanje gegaan deels, maar veel van ze spelen in Engeland.
1: Ja.
0: Een stuk of 20, 25. Dus hij gaat daar spelers vandaan halen. Maar die spelers...
1: Ha.
0: Van Nederland,
1: ha.
0: Doen het helemaal niet zo goed in Engeland op dit moment.
1: Oh.
0: Of ze zijn geblesseerd, of ze zitten op de bank, of ze staan helemaal beneden. Die 2 verdedigers bijvoorbeeld, die bij Tottenham spelen, die hebben maar 2 punten gehaald. Uit ik weet niet hoeveel 6 wedstrijden of zo. Dus het is best wel problematisch op dit moment, hoor, Lloyd.
1: Ah joh, als ze eenmaal opgeroepen worden, dan spelen ze... Hè?
0: Sterren van de hemel.
1: En met zo'n bondscoach, dan ga je extra je best doen, toch?
0: Ik ben benieuwd hoe de selectie gaat zijn.
1: Ik kijk ernaar uit.
0: Of bijvoorbeeld iemand als Segiel erbij zit. Of iemand als...
1: Segiel?
0: Segiel. Oké, boy, en je loopt echt zwaar achter een Lloyd.
1: Nee, die ken ik niet. Die ken ik echt niet. Serieus.
0: 010. Die man speelt bij 010.
1: Oh, Segiel. Segiel van Feyenoord.
0: Na Segiel.
1: Oh.
0: Segiel heet die jongen.
1: Segiel. Achamelijk Segiel.
0: Segiel. Ik ben benieuwd of hij Segiel selecteert. Ik ben benieuwd of hij Ruben van Bommel selecteert.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus ik ben best wel benieuwd. Of dat soort jonge jongens een kans zullen krijgen of niet.
1: Toen had hij maar hem Janne en Kisavi zoenen. Hij koffie en chai, middagshow. Dus hij heeft het een beetje van ons meegenomen. Hè?
0: Het worden mooie tijden.
1: Het wordt zeker mooie tijden.
0: Autorina.
1: Onderwerp naar.
0: Nee, we moeten wachten even. John Tubolear.
1: Ja. Ja.
0: We moeten naar het feestje toe.
1: We gaan naar het feestje toe. Het wordt een mooie, gezellige feestje.
0: Ik ga het kaartenbakje.
1: Kijk maar zelf op meervaart.nl. Sunwallo. Het wordt een hele mooie avond in de Meervaart. Onze concert. The Greatest Voices of Bollywood in Meervaart. Door Paas en Staspas. Dan kost jouw kaartje maar €3,50. Per Staspas één kaartje. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar. Nou, ik denk een stuk of 40, 50 of zoiets.
0: Ja, nog wel een rijtje ongeveer.
1: Kijk maar zelf op meervaart.nl. We hebben Mouse Murray. We hebben Ayaan Mukherjee. We hebben Shekhar Kumar. We hebben Nizam Wagedusein. We hebben Boyka Dattatin. En we hebben Mumbai Beats op zaterdag 19 september. En natuurlijk zijn wij er ook. Anand en ik.
0: We gaan iedereen welkom heten.
1: Trouwens,
0: er is iemand. Maar ik weet niet of het kan, hoor, Lloyd. John Bolega Moshmi Oberoi ke Ganwa Jontulon Chalavega.
1: Kon Ganwa?
0: Horas or Chalaisa Kega.
1: Kon Ganwa?
0: Volgens mij bij een van die commercials gebruik je dat, hoor, Lloyd, denk ik.
1: Waarin?
0: Het is een opname van ons.
1: Acha.
0: Maar goed, maakt niet uit. Het is een live opname van Moshmi Oberoi.
1: Ja.
0: Staat op ons dingen, YouTube-kanaal.
1: Ja, YouTube-kanaal. Ja.
0: Van Moshmi Oberoi.
1: Ja.
0: Tu jaha chalega of zo. Een van die liedjes, bijna a cappella gedaan.
1: Okay.
0: Dat nummer.
1: Ja.
0: Of wij dat een keer even beter kunnen draaien, want ze genieten er echt van. Dus dat is wel leuk.
1: Ja.
0: Trouwens, voor de mensen die denken van Kartwak is een kinderbe, maar goed makkelijk. Ga naar Facebookpagina van Ujala. Ujala.nl in typkarie in Facebook. En dan ga je daar naartoe en dan zie je daar een linkje staan. Jahanpetu apen karta kinsa kega. Ik ga het ook eventjes doen nu. Even controle. Ormanpe likhalba laatste kaarten. Dus dat is waar. Meervaart ke website pe de laatste kaarten. En dan ga je daar naartoe en dan klik je erop. Inderdaad, ongeveer nog een rij, Lloyd.
1: Ja.
0: Een klein beetje meer. En voor de rest zit allemaal chok vol. Dus de mensen die nu snel zijn. Toegelde ze kinle apen karta. Daar zit je nog bij de mooiste show. Ja, toch?
1: Ja.
0: Aanstaande zaterdag.
1: Het is ook een zaterdagavond. Mooie avond om gezellig met jouw man, met je vrouw, met je buurvrouw, buurman. Met vrienden, kennissen, met je gezin. Kan je daar naartoe gaan.
0: Ai, Igan Waloid.
1: Nou, mooie afsluiter, toch?
0: Mooi serieën.
1: Ja, dankjewel.
0: Tot een zaterdag in elk geval in Meervaart.
1: Ja.
0: En komende dagen natuurlijk koffie en chai.
1: Koffie en chai. Dankjewel.
0: Bye bye.
1: Hoi. Je had het kamp doen. Koffie, chai en middagshow. Pees kijken. Anand Chandrika Singh, oud medeserieën. Ik wens jullie allemaal een hele mooie middag op deze prachtige dinsdag 15 september. En je bent weer bijgepraat. Vandaag 15 september. Prinsjesdag vanmiddag. Heb jij misschien de troonrede gehoord? Of het is misschien nog gaande. Het koffertje gaat open. En daarna begint waarschijnlijk pas het echte werk. Want in een minderheidskabinet kun je heel mooie plannen maken. Maar uiteindelijk moet je anderen ervan overtuigen om dat ze met je meegaan. En misschien is dat eigenlijk niet eens zo'n slechte democratische oefening. Niet alleen zeggen, dit is mijn plan. Maar ook vragen, hoe komen we samen verder? We gaan ondertussen gewoon verder met onze dinsdag. Koffie erbij, chai erbij, muziek erbij. Ujala Radio Torzate. En vandaag misschien nog even genieten van die bijna 28 graden. Want morgen zegt Nederland alweer, haha, genoeg zomer. Mooi raha zomer, hier heb je een onweersbui. Namaskar, maak een mooie dinsdag. En blijf luisteren naar Ujala Radio. Dit was Ujala's middag, koffie en chai. Mousmi Oberoi, zaterdag 19 september in

Mouse Milbroy, 19 september in de Meervaar. Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Moon Sanskar hè. Ujala Radio per vermaaist aap deze te hè. Pandra vermaaist voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juliër, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Luister en stap binnen in de gouden geschiedenis van Bollywood. Van Lata Mangeshkar tot aan Atif Aslam. Ujala presenteert Greatest Voices of Bollywood. De grootste hits van 30 iconische stemmen. Samengebracht in één stijlvolle en onvergetelijke theatershow. Een avond vol tijdloze klassiekers, geliefde melodieën en muziek die herinneringen tot leven brengt. Live op het podium. Mushumi Oberoi, Shekhar Kumar en Ayan Mukherjee uit India. Samen met Boyke Datadin en Nizam Waghit Hussain. 5 krachtige stemmen die de ziel van Bollywood laten horen. Met live muzikale begeleiding van Mumbai Beats. Van de warme klanken van viool en piano tot het meeslepende ritme van dol en tabla. Geniet van 2 concertdelen met tussendoor een culinair intermezzo met heerlijke hapjes. Ontmoet na afloop de artiesten tijdens de meet and greet in de foyer. Zaterdag 19 september in de Meervaart Amsterdam. Aanvang 8:15 avonds. De deuren openen om 7:15. Tickets vanaf €15. Met een stadspas slechts €3,50. Maximaal 1 ticket per stadspas. Reserveer nu via meervaart.nl. Greatest Voices of Bollywood. Meer dan een concert. Een reis vol herinneringen. Een ode aan tijdloze stemmen. Wees erbij.
0: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna €20 miljard mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. De Noorse politie deed een inval bij telecombedrijf Telenor in Oslo vanwege vermeende medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Na de militaire coup in 2021 deelde dochteronderneming Telenor Myanmar Ltd. met meer dan 18 miljoen klanten klantgegevens met het militaire regime. Gegevens van zeker 1253 telefoons werden verzameld. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone vanuit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai toh Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: WNUR. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte op de wegen neemt af. Ongelukken zorgen nog voor vertraging. Op de A2 onder andere vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Culemborg. 8 kilometer file en een uur vertraging. We zijn bezig met bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A17. Nee, de A27 en de A15. Gaat volgens Rijkswaterstaat nog tot een uur of 7 duren. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maren een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Geldt gelukkig ook voor de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar rijd ik nog langzaam over 3 kilometer tussen Terbrechtseplein en de Van Brie Noordbrug met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: You are your number one.

0: தக்க.
1: Ujala Radio Headlines. Het kabinet heeft de Tweede Kamer vier scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. De Noorse politie deed een inval bij telecombedrijf Telenor in Oslo vanwege vermeende medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. En minister Heijnen van Financiën wil de handrem van de Nederlandse economie halen. Dat zei hij vandaag bij het aanbieden van de miljoenennota. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, ka program hai ye. और गीत हर एक सुनने वालों के लिए पेश है।

0: Sanui kapal China vi sajana tiribina.
1: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: नमस्कार मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो तू जाने है तो
3: उजाला सोना चिरैया

0: zaterdag. Zaterdag 19 september. Dan gebeurt het. The Greatest Voices of Bollywood. Ujjalalari, Aapke Waanse. Ik raad Aapke Naam. Ik Haseen raad Aapke Naam. Met 30 iconische stemmen. In één onvergetelijke show. Aapko, Anna hai, Dikna hai, Sunna hai. En natuurlijk geniet je van de avond op zaterdagavond in de Meervaart. Ticketaap gereserveerd via meervaart.nl. Music, begeleiding is in handen van Mumbai Beats, Gani Walihongi, Mouse Mew Broy, Shekru Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Vagidusein. Zaterdag 19 september. Kuch ticket bakirige hai. Rang 1, 20 euro, rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas? Dan kost jouw kaartje maar €3,50. Stuur een mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Ik zie jou daar. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè, door Shadi honne wel hè, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujjala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujjala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Neem contact op met Ujjala Radio. E-mail info@ujjala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujjala Radio.

0: In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bojo en cassavebrood.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl
2: www.ujala.nl
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Een Britse onderzoekscommissie concludeert dat het Countess of Chester ziekenhuis op alle niveaus heeft gefaald bij de bescherming van baby's. De dood van zeker 2 baby's, vermoord door verpleegkundige Lucy Ledby, had voorkomen kunnen worden. De rechter bekritiseert ook de jarenlange behandeling van ouders als verwerpelijk. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Hoi.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. Een Britse onderzoekscommissie concludeert dat het Countess of Chester ziekenhuis op alle niveaus heeft gefaald bij de bescherming van baby's. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. En de Noorse politie deed een inval bij telecombedrijf Telenor in Oslo vanwege vermeende medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoogstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Democratisch congreslid Joyce Beatty vroeg om dit verbod. Het bestuur besloot in augustus alsnog tot hernoeming, maar de rechter acht dit in strijd met een eerdere uitspraak. Voor hernoeming is toestemming van het congres vereist. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: Haalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hamse baat kar sakte hain.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen 6 kilometer file. Vanaf Nieuwegein-Zuid rijdt het langzaam met een uur vertraging. Want door dat ongeluk is er maar één rijstrook open bij Alfred Everdingen. Je kan er ook voor kiezen om te rijden. Dat doe je dan via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. En een Britse onderzoekscommissie concludeert dat het Countess of Chester ziekenhuis op alle niveaus heeft gefaald bij de bescherming van baby's. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everingen 6 kilometer file vanaf Nieuwegein-Zuid rijdt het langzaam met een uur vertraging. Want door dat ongeluk is er maar één rijstrook open bij Alfred Everingen. Je kan er ook voor kiezen om te rijden. Dat doe je dan via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. En een Britse onderzoekscommissie concludeert dat het Countess of Chester ziekenhuis op alle niveaus heeft gefaald bij de bescherming van baby's. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. Iran gebruikt spionagesoftware genaamd Chosen Brick om gevoelige informatie te stelen van critici van het regime die in het Westen wonen. De AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse NCSC waarschuwen hiervoor. Via sociale media winnen Iraanse cyberactoren het vertrouwen van dissidenten, activisten en journalisten, waarna ze hen verleiden een bestand te downloaden. Dit geeft het regime volledige controle over het apparaat, inclusief toegang tot contactpersonen, e-mails en sociale media-accounts. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The Khroost. Kehak. The Best. Ujala Radio. Tujhe lage na
10: najariya. You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Hallo, dit is Ujala Radio. Dank je mee.
12: Purani yaadon ke saath aur surile geeton ke sang banta hai Ujala Radio ka karyakram.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Iran gebruikt spionagesoftware genaamd Chosen Brick om gevoelige informatie te stelen van critici van het regime die in het Westen wonen. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. En een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezanne Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are. You are. You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9 drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan. Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toch? Dhindora baja dijiye.
5: Bas tu chahiye.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube-kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
6: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio kan studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zeggen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp.

Diljit dus een keer waar ze bij haar is. Toen heet je nog maar Nijna van de Film Crew. Welkom allemaal op deze mooie dag, op deze prachtige zonnige dag. Hij is weer hier, Paris, winter bij mij hier. Kijk nou mooi uit, ja. Nou ja, aan de ene kant heeft aan het wel gelijk, hoor. Hij is weer al moeilijk, hè. Al mazar, is dat weer meer, toch? De headlines van vandaag 15. Het is Prinsjesdag. Ja, het minderheidskabinet van premier Rob Jetten presenteert vandaag zijn eerste begroting. Koning Willem-Alexander of the Netherlands. Ha, Nederland. Maar hij zegt, joh, lees de troonrede voor in de Koninklijke Schouwburg. Zij het particulier. Ik heb niet opgelet, maar minister van Financiën Elko Heijnen biedt rond 3:30 de miljoenennota aan. De politieke vraag is minstens zo belangrijk als de inhoud. Waar haalt het minderheidskabinet straks een meerderheid vandaan? Nou ja, Prinsjesdag, Dinper, ik zeg, Gabermillega. Koopkracht volgend jaar gemiddeld licht omlaag. Uit de inmiddels uitgelekte Prinsjesdag stukken blijkt dat de gemiddelde koopkracht in 2027 ongeveer 0,1% daalt, ondanks 1,5 miljard aan koopkrachtreparatie. Gepensioneerden en lage inkomens gaan gemiddeld iets vooruit. Torase. Ik doei, euro. FNV zet in op 5,5% meer loon en 80 euro per maand erbij. De grootste vakbond wil daarnaast automatische prijscompensatie. FNV wijst onder meer op de hogere inflatie door de oorlog rond Iran. Ook wil de bond meer zeggenschap van werknemers over de inzet van AI op de werkvloer. Ja, goed. Heel goed. Het is vandaag een zomerse warme Prinsjesdag. Het blijft vanmiddag droog en zonnig. In het midden van Nederland wordt het 24 tot 25 graden. En in het zuidoosten kan het zelfs tot 28 graden worden. Ja, het kan allemaal gekker in september. Morgen wordt het duidelijk koeler. Ik dien garm, ik dien tanda. Garm tanda. En morgen neemt de kans op buien en onweer toe. Dunia Bharik, wie deze keer is met jou? Houthis voeren nieuwe aanvallen uit op Saudi-Arabië bij een raket- en drone-aanvallen op militaire basis bij Ghamis Muzayt raakten volgens Saudi-Arabië 13 burgers gewond. Tegelijkertijd zijn onderhandelingen over het heropenen van de straat van Hormuz uitgesteld. Nieuwe aanvallen ondanks Amerikaans voorstel om energieinfrastructuur te ontzien. Een Russische drone raakte vanochtend een tankstation in Kiev. Ook andere locaties werden aangevallen. Oekraïne moet ik zeggen, viel op zijn beurt doelen aan in Rusland. Nou ja, meneer Trump, bhai Trump, ja, hij zit nou wel hier, maar kon je ook er baat naar zo'n heen. Chinese economie laat twee gezichten zien. De high-tech industrie en AI-productie groeien hard, maar consumenten geven nauwelijks meer uit aan de vastgoedsector, want die blijft fors krimpen. En China scherpt vanaf vandaag reisregels aan voor mensen in gevoelige technologie-sectoren. Chinezen die volgens de autoriteiten over strategische kennis beschikken, kunnen worden tegengehouden wanneer zij het land willen verlaten. Ai, bab. Goedemiddag allemaal. Het is dinsdagmiddag. Orkujala's middag. Koffiechai, shurohogia. En dit is niet zomaar een dinsdag, het is Prinsjesdag, de glazen koets, de hoedjes, de troonrede, het koffertje. Maar laten we koffiechai meteen even zeggen waar het uiteindelijk echt over gaat. Ha, hamlo koffiechai min baabse betabe, kim waar het uiteindelijk echt over gaat. Wat betekenen de plannen voor jou? Kun je volgend jaar meer of minder besteden? Wat gebeurt er met je belasting? Je energie, je inkomen, je pensioen? En kan dit minderheidskabinet zijn plannen überhaupt door het parlement krijgen? Ha? Is wat je gebaat hebt. Een flink deel van de cijfers is inmiddels uitgelekt. Gemiddeld daalt de koopkracht volgend jaar heel licht. Tegelijkertijd komt de FNV vandaag met een stevige looneis van 5,5% erbij. Automatische inflatiecompensatie. En 80 euro per maand extra. Ik zeg, word lid. Internationaal blijft het Midden-Oosten het zwaarste dossier. En Houthis hebben opnieuw Saudi-Arabië aangevallen en de diplomatie rond de straat van Hormuz zit opnieuw vast. Ik dam ze van. En ondanks gesprekken over het ontzien van energievoorzieningen zijn Rusland en Oekraïne vandaag gewoon doorgaan met aanvallen. Kap ichi zwarukiga.
Pak je koffie en chai erbij. Schenk je een beetje chai erin. Dit is Ujala's Midday Coffee and Chai. Welkom waar je ook bent in het land. Doe je lauw in je auto. Doe kamkerhega. Zit je in je vrachtwagen. Doe gharibate. Gharke kamkerhe. Gharipakauhega. Waar je ook bent, welkom bij Ujala's Coffee Chai Middag Show. En ik wacht op die man. En deze man die laat mij af en toe heel lang wachten. Dus, Hamid de Zaar Krila.

0: In ieder geval hoop ik niet dat hij onderweg is met zijn mobiel in zijn hand en aan het autorijden is. Want dan krijgt hij weer 430. Aatio kanam herkabe 430. Ja. Ook een naam Aatio en Badel, die liggen 430. Ja, je kan hele grote trauma daardoor oplopen. Ik word jabber just trauma, hoor je. 430. Nou ja, met 430 kan ik leuke dingen doen, hoor. Jawel. Ah. 430. Goedemiddag aan het. Goedemiddag. Dit is Koffie Chai Middagshow.
1: Kon sankat hè.
0: 430.
1: Hè? Ah, joh, is al verwerkt. Hè? Je kunt er niet dagenlang mee rondlopen, Lloyd.
0: Hè? Ik kan er niet dagenlang mee rondlopen, maar ja. Ja,
1: ik had ghanta mee, hè? Utar jaik chahiga.
0: Ja. Mooi. Dus tot bullet, ik kwam er eens. Ik heb pani bezet, maar moeilijk. Maar ik ga wel mee. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik moet toegeven hoor. Ki ha tor leti hega. Ik ga mooi mee. Moeilijk hega.
1: Ja, zeker, Lloyd. Ghamua me or moilagega. 100%.
0: Ja.
1: Ik was eventjes afgeleid.
0: Ja, je bent nog steeds afgeleid.
1: En een bericht. Ik moet en een bericht sturen en jou dus thorase stress. Ja. Kan je zeggen?
0: Oh ja, mooi. Maar ben je nu weer gefocust of ben je nu nog steeds afgeleid?
1: Nee, ik ben niet helemaal gefocust. Half gefocust.
0: Je bent half gefocust.
1: Maar,
0: dus ja, okay.
1: Hoor jij. Kon datum, kon je heen zijn. Je moet even helemaal erin komen.
0: Aatje pandra tarik september. In september plannen we alles, toch? In september gaan we alvast plannen voor... Anuweli doen een keer, maar hierna gaat hij nu, weet je wel. De voornemens van september.
1: De nacht afgeleid aan wat hij hem niet eens Janil kon dien.
0: Aatje mangerbaar heiga.
1: Kai bajal heiga.
0: Ja. Het is de maand september. Het is ook een gezegende maand, hè?
1: Koffie aan, Amsterdam.
0: Welkom hier in de studio.
1: Zware stress.
0: Maar dit is wel het moment voor de mensen thuis ook, of voor jou, voor mij. Moment om even te ontspannen. Even zen te worden. Even koffie aan.
1: Ik wil muziekje rakde. Jaha, ik dam chali mediteer kere hamlok. Na ikan one jaar.
0: Oh.
1: Dat is geen meditatie, kan.
0: Ja, ik kan wel iets zetten voor je, hoor. Waardoor je helemaal... Ik kan wel iets voor je zetten waardoor je cortisol omlaag gaat. Wist je dat?
1: Nou ja, allemaal belangrijke dingen.
0: Ja, cortisol. Er is een je hoort dan een basuri, toch?
1: Gaat op, perfect.
0: En dan gaat je cortisol. Perfect. Je krijgt een reset van je cortisol. Hoe vind je dat?
1: Ja, nou ja, nee, maar zo werken die dingen. Dus als je naar een massagesalon gaat, hè, een goeie.
0: met cortisol muziek te luisteren.
1: Nou, de muziek wat Chalina achtergrond wat. Dus als je een goede Balinese of goede massage gaat nemen, ja, dan...
0: Ja, dan moet het wel een goede masseuse zijn, hoor. He? Nou, je mooiste masseerker,
1: dat maakt toch niet uit. Toch ik alleen naar binnen, als je maar kan masseren.
0: Gaan ze wel naar binnen, hè?
1: Je kunt je hartwaar toegeven, je
0: denkt. Ja, natuurlijk. Hartwaar, dat je denkt, ki mooi hartwaar is, ki na hè.
1: Ik zeg het je, jitne mota, utne mooi.
0: Hè? Jitne mota, utne mooi? Hoe dan? Abij toch op het hardje bij je tap?
1: Taget het toch, ze hebben kracht toch?
0: Ja, oké, okay, maar ja.
1: Als je zo'n flinter dunne hebt, hoe nam je bij je?
0: Kijk, dit is een morning cortisol reset voor jou.
1: Maar dat beetje wat mijn naam betekent, Lloyd. Ik ga even relaxen nu. 1 minuut gaan jij relaxen, 1 minuut lang. Hier.

0: Iedereen valt in slaap nu, hoor, Arnold. Ik weet het niet, hoor. Maar
1: Ik ben in slaap gevallen. Ik ben zo een moeilijke zon het jaar. Echt waar, het is een moeilijke
0: zon. Ik heb een dat jij morning cortisol cleans. Dus toen kan je relaxed. Weet je, mensen moeten... Toen betaalde je cortisol kon je. Leg die mensen uit.
1: Maar bhauna bhi mooi hoi geloof.
0: Door bhauna.
1: Hij toch? Is een mooi, mooi gana, Sunie.
0: Ja.
1: Is een,
0: nee, ja, dat hoor je alleen maar bij Ujala natuurlijk. En Sunna Kavle.
1: Kort... Sunie het naar mooi gana.
0: Derde en een jaar dat je die cortisol huishouding goed moet houden. Hè? Dat je, was dat toen Kavle? Ja, zorg dat je dan gezond blijft. Hè?
1: Nou ja, dus de letter cortisol, je behoeft Ucha, hij geloof.
0: Ja.
1: Dat toen zat je aan slecht slaap, gejaagdheid, door bloeddruk uitgaan, door gewicht opar jaiga.
0: Kochi?
1: Bloeddruk.
0: Oh, oké.
1: Okay. Bloeddruk opar jaiga, gewichtstoename.
0: Oh, gewichtstoename, oké. Okay, ja.
1: Spierzwakte, door suiker jorma uitgaan jaiga. Als je behoed laag cortisol rehiga, dat moet je ook niet hebben. Hè?
0: Ja.
1: Dat ook vermoeidheid rehiga, continu.
0: En hoe hou je het in balans? Hoe hou je die cortisol?
1: Maar
0: cortisol, wat kan je balans met horikers krijgen?
1: Arre jaar, koop khaai piye, mooi se ujala review, suniye bas.
0: Oh, morning cortisol, teen suniye.
1: Haan toh, dus sabere joan haiga trons, cortisol, sabere is relatief hoog. Hè?
0: Ha.
1: Oh, dhire sakka hoega, je cortisol.
0: Achacha. Dus maar je begint nou hoog
1: en hij zakt langzaam.
0: Hoe kan het zijn dat het zo hoog is dan?
1: Nou ja, je bent goed opgeladen, Thomas. En jij dan garamba.
0: Thomas, en jij dan garamre. Oké.
1: Zo gaan die dingen.
0: Ja, Ujala's middag show je koffie, juist. Het is vandaag 15 september, Anand. Het is vandaag Prinsjesdag. Toe bier op Prins Bart, toch?
1: Bara vervelend in het jaar, echt waar.
0: Ja.
1: Iedereen gaat dan tv kijken, naar die hoeden kijken. Hey, zomaar.
0: Kan die paisa ke barbadi. Samen ke barbadi. Paisa ke barbadi.
1: Na ki deswa mooi regeer keren, maar na ego plan bina bana pauwe moise.
0: Ja.
1: Paisa ke plan.
0: Ha, paisa ke plan.
1: Eigenlijk ego begroting bana ik jij samen ke toch?
0: Ha.
1: Veel meer is het niet.
0: Nee.
1: Dus je moet weten, kahan maar beleid rehiga, hoe ziet mijn begroting eruit?
0: Ja.
1: Dat kunnen ze niet eens.
0: Ah,
1: is toch wat?
0: Maar,
1: omdat ik kwam aan je links, ik kwam aan je rechts, ik kwam aan je vooruit, ik kwam aan je achteruit. alleen maar gedoe.
0: Maar dus dit zwak is een nasootje. Is een soortje op een eigen partij. Achterbaan en dat soort dingen.
1: Hoe blijven wij op deze plus zitten?
0: Ja.
1: Ham minister Bati, ham staatssecretaris Bati. Hoe blijf ik hierop zitten?
0: Ja.
1: Otne bhar ik samen ke uba.
0: Echt, jongen. He?
1: Dus ja, ham na mangela bat jij erover loit.
0: Toen nam wat jij am zoiets aan toe
1: betekent.
0: Ik wou bris, ham loke bra dukker het, ham loke kamti paisa miliga. Alles gaat omhoog, energie gaat omhoog. Het wordt een hele bijzonder jaar, 2027.
1: Voor je het weet, iedereen wat doet jij. Dat komt er weer beleid.
0: Ja.
1: Dus zigzag beleid per kontje te bolie.
0: Ah.
1: He? Aaj stimuleer kare jonchi bian tu rega saman.
0: Dek bijvoorbeeld
1: telke prijs toch?
0: Ja.
1: Veel mensen, nou ja, iedereen wordt erbij geconfronteerd.
0: Ja.
1: Dunia me, Nederland met bikoi nama die er niet mee wordt geconfronteerd.
0: Ja.
1: De een heeft wat breder, de ander heeft het wat minder breed.
0: Ja.
1: En als je het wat breder hebt, kun je het makkelijker dragen soms.
0: Tuurlijk.
1: Maar dan nog doet het pijn bij de pomp, hè, Lloyd?
0: Zeker.
1: Pahle ham luk diesel auto kahe chalawat rehi.
0: Omdat het goedkoper was, toch?
1: Juist. Diesel tanken was goedkoper.
0: En nu is het prijs gelijk.
1: En we waren bereid om hogere wegenbelasting te betalen daarom. Want wegenbelasting was veel hoger bij een dieselauto.
0: Ja.
1: Dus dan koop je een dieselauto.
0: Ja.
1: Dan denk je, oké, winst regen mee.
0: Ja.
1: Maar nu is diesel duurder dan benzine, al heel lang.
0: Is toch.
1: Die belasting is niet omlaag gegaan, die wegenbelasting.
0: Die
1: wegenbelasting is nog even sky high hebben, ja?
0: Ja. Dus mensen, ja.
1: Dus dieselrijders worden echt dubbel gepakt nu.
0: Ja, ik zou hem toch
1: diesel... Ojane, kikker schuld bij je?
0: Kikker schuld bij.
1: Meneer Trump.
0: Meneer Trump ook, hè? Oh.
1: Meneer Trump.
0: Meneer Trump, toch bolek je kabel toelon chagnanakker, want dieselke prijs had je door jullie oorlog in Rusland, Oekraïne. En toch, ja, maar hij, ook er bad koeien zoenen.
1: Nee, maar het komt niet door Rusland, Oekraïne. Het komt door zijn oorlog met
0: Iran.
1: Zijn
0: oorlog, hè? Ja.
1: Veel meer daardoor dan die andere oorlog. Dus deze man,
0: Edamia.
1: Goed, zat, Edamia. Ai, boy.
0: Edamia kan niet op een jebieke zoetje. Maar Edamia, hoe snel ze chal jat, maar ze. Bra, kraak kan krijgen.
1: Deswa bharke, maar dunia bharke.
0: Dunia bharke.
1: Problemen luisteren.
0: Ja.
1: Dat boat mi lobby kare ook, Lloyd.
0: Het is toch bijzonder dat mensen toch nog steeds van hem houden dan. Ondanks al die. Al die dingen die hij, die maatregelen die hij neemt. Maar Holland met kou, je laat het dichterbij in huis zijn. Als treinverkeer in Damse kabel gebruikt, omdat iemand op de spoor iets had gezet of zo, waardoor je een sexy trein had, of wat dan ook, hoe ze dat noemen. Dus dan de trein had je, zodat je een keer aan mijn AGO trein hingen, of rood liggen, of wat dan ook. Dus ja, kon badmaat badmaas admis op tune kersen.
1: Dus waarschijnlijk, ik ben in Akarisba, Lloyd. Waarschijnlijk kon een groepba.
0: Exer.
1: John Carrega. Het zou zomaar Extension Rebellions kunnen zijn. Zou kunnen.
0: Ja.
1: Het zou de boeren kunnen zijn. Het zou een andere protestgroep kunnen zijn. Het is wel met vrij spel, is dat manke. Echt waar.
0: Ja.
1: Die mensen pakken staven. Die staven hebben we gezien. Hele patra staaf. Maar als je die op het spoor legt.
0: Ja.
1: En die trein komt eraan.
0: Ja.
1: Dan kan die trein verspringen.
0: Ha.
1: Dus dat ons spoor gooien ze tegen de trein.
0: Ja.
1: Dus om een toe, deer een mieke katramela wega. Omdat jij zo nodig vecht voor een of ander doel, misschien wel een nobel doel, gooien ze tegen, moet je toch andere mensen niet in gevaar brengen? Ik kon aan het heer.
0: Ja.
1: Dat jij wil protesteren, prima, maar val andere mensen niet lastig, maar breng ze vooral niet in problemen.
0: Problemen.
1: Want
0: toch?
1: Je brengt mensen echt in gevaar nu.
0: Ah, toch? Maar,
1: trein ontspoor, hoor jij. Trein naar Chalega. En stel je voor dat je met de trein naar ziekenhuis moet. Door behandeling naar jij, zeg ik door.
0: Trein zit maar in ziekenhuisbehandeling. Ja, oké. Ja, dat kan.
1: Stel je voor dat je de trein nodig hebt om ergens te komen op een belangrijke
0: afspraak. Ja.
1: En dit soort onbedoelen maken dat reizen onmogelijk.
0: Ja.
1: Maar Nederland met straf, John Heiga, behoort laag Heiga voor dit soort dingen.
0: Ja.
1: Skoutu, justitie, hamar samat se bahar ba. Dus bijvoorbeeld, ik go dukaan me, hè?
0: Ja.
1: Ik go dukaan me geil admi chori kare, parfum.
0: Ha.
1: Ik go bread jeeje chori kare, oké, ठीक है, toke bhog lagal, ik go bread chori kare, oké.
0: Nou.
1: Ham na boli la mooi, hama, oké. Ik kan het nog een beetje.
0: Je kan mensen op idee brengen, hè, Anand.
1: Nou, ik go bread je chori kare, tu Lloyd. Ha. Kito, of je vindt het heel spannend.
0: Ja.
1: Of je vindt het heel spannend, of je hebt het geld hier en je denkt van, ik moet gaan stelen hier, oké, tot daaraan toe. Hè?
0: Ja.
1: Dan le bahire toke ik go peer ba, Lloyd. Op Perua me aam he khub bharal.
0: Boy.
1: O koi ke bhook lagal hai ya.
0: Boy.
1: Aro go aam tul le so man mase. Het mag niet, ik begrijp het. Maar het is minder erg dan wanneer je een winkel ingaat en parfum gaat stelen.
0: Ja.
1: Dasgo bottle van 100 euro.
0: Ja.
1: En daarmee naar buiten gaat en dat gaat verkopen en daarmee allerlei rare dingen gaat doen. Dus
0: ja.
1: Rakam chor hai ya. Maar die chor wordt dus heel... netjes behandeld in Nederland.
0: Ja.
1: Toen chori kalle, ik doe aan me. Je krijgt een kleine boete van 200 euro. Hamar boete waren bij elkaar haal ooit.
0: Toch een boete mille ook blij jagger.
1: Ik ben getraumatiseerd, omdat ik mijn eigen toestel, mijn iPhone, in mijn hand had. Dus, maar ik doe chori kalle, ook er boete waren. Hamar jij 200 zoveel kalibaatje.
0: Ja, en dan mag je naar huis gaan.
1: Jongens. Ik ga hoe ik dit zo mee.
0: Ja.
1: Maar ook wat er in Rotterdam is gebeurd laatst. Ham toevallig Rotterdam weer.
0: Ham, je doet nou begrijpen. Kan je zeggen dat meer je? Die man is aangehouden. Hoe is hij?
1: Die noem aan toevallig ham Rotterdam weer.
0: Oh, toevallig weer. Ah.
1: Maar ik heb dit niet
0: meegekregen. Toen kijk je in Rotterdam, kijk ik
1: mee. Chuchwai. Nee, Rotterdam is best wel gezellig. Hey,
0: ik vind Rotterdam hartstikke gezellig. Vooral Centrum Wamme, bizarlijk.
1: Dus toen is dat ding gebeurd. Maar die man, wat blijkt nu? Scoot ook in Rokies. Zoals je dan ja, ik ga chori.
0: Chori is een fatbike. Er ook een BTA fatbike waren.
1: Dus ik weet niet waarom het zo snel is geëscaleerd. Kabel, kanabel, ik dan duidelijk naar Heiga. Er zijn wel wat beelden dat die man zegt van... laat me los, ik kan niet ademen. Ik heb pijn, ik heb suikerziekte. En intussen springen er agenten op hem. Adamia onwel hoe je. Maar ja, die man was niet onwel. Jullie hebben hem onwel gemaakt.
0: Het is toch... Ja, ik word een beetje stil van... Kan je skotoen als een handelkursen krijgen? Het is één persoon en dan...
1: Skotoboot aan het kredden zwammen, echt waar. En ze discrimineren. Ook al geven ze het niet toe. Hoe dik is, ik ook karia admi. Hoe dik is, ik ook fietsbeba. Ik ook ujjar admirat hadden ze het niet gedaan, Lloyd. Ik zeg het je. Maar toch je bolila, kagaj pe bolila. Ki ik ook ujjar admi jarahat. Uchalat, basically, je hebt de eisen naar behandeld gered, oké. Maar omdat karia admi hai, zijt ook er taal thora se dusara kamra hoiga. Ze worden bang, ze denken van, ha, ehi hoi chorwa. Ze gaan er al van uit. En de Nederlandse politie discrimineert gewoon, punt. Er zijn genoeg gevallen bekend. Jahan pe buitenproportioneel. Ook er met leba. Etena geweld ze me gebruiken. Regio na nodig heiga. Puur omdat het om een allochtoon gaat. En ze gaan het niet toegeven, Lloyd. Maar hamlok de gila nieuwsberichten bij. En het is echt schering en inslag.
0: Maar dit is wel heel erg triest. John Toebethouwer heeft zei aan het. Ik bedoel, het kan met ons ook allemaal gebeuren. Maar je bent alleen en er zijn een paar politiemannen die op je afkomen. Hoe kunnen ze zoveel geweld tegen je gebruiken? En dan
1: In Amerika is het trouwens nog erger.
0: Nog erger.
1: Veel enger, hè, Lloyd?
0: Ja.
1: Ik ben in Amerika een keer staande gehouden.
0: Ja.
1: eigenlijk twee keer. Hele vervelende dingen meegemaakt. Ja. Doe je verschillende vakanties bij. Ego vakantie van meemaken. Toen waren we aan het rijden. Dus raad ik hem uit Limape. Dan in Amerika huur je een grote auto.
0: Een barca auto.
1: Juist, dan huur je zo'n fan.
0: Ja.
1: Helemaal mooi, helemaal spekspunt opnieuw. Hamburg lauge mooi wel, toch?
0: Ja, natuurlijk, toch?
1: Oké, perfect. Want dat kost ook niks.
0: Ja.
1: Dus dan huur je zo'n ding. De raad ke hotel waar we hem niet kerken, hem bolie lau eventjes chali strand pe.
0: Ha.
1: Want raad ke pahunchli, maar je denkt van, hey, ik ben er nu.
0: Ja.
1: Hotel waar thoro bij hebben, chali
0: kan.
1: Dus we pakken de auto, ik begin te rijden. Als ik auto is rastwa ke kantia tharaiga.
0: Ha.
1: Dat zie je, hè? Je ziet dat ze zo schuin staan. Precies film met Jay zei.
0: Ja.
1: Dus die politieagent die achtervolgt me. 1 minuut, 2 minuut, want je rijdt niet hard, toch? En dan zetten ze je aan de kant. De agent was in Pucci, doen agent was ik. Ik kijk hem meer ook leeg. Toen bole, tot je raakt dan kan mij ga. Dan moet je zo naar auto one net, hem juruk alie, auto one nou, ba, chiragwa kan mij ga. Toen bole, janneka bole is dat bij hem. Bole, toen mange hem chiragwa tour dei.
0: Nee.
1: Dat wordt kapot slaan. En dan werkt het niet meer.
0: Ja.
1: Je denkt van, jezus.
0: Ze
1: gaan beland bij Liar. Waar zijn we gekomen?
0: Ja.
1: Amerika is echt heel erg raar, hoor.
0: Is raar, hè?
1: Dus dan durf je al bijna niet meer te praten. Zodra je wat zegt, wil die man je slaan. Hij wil je meenemen. Hij wil je opsluiten.
0: En het is alleen maar puur gebaseerd op kleur?
1: Alleen maar. Alleen maar. En je ziet dat het een gehuurde auto is. Je ziet dat je een toerist hebt. Met een toerist te maken heb. En dan doe je zo.
0: Ja.
1: Dus dat ding is echt heel erg vervelend daar, hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: Ja, Nederland met Bihowega, jammer genoeg. Elk jaar weer een aantal incidenten. Waarbij de politie gewoon over de schreef gaat.
0: Ja.
1: En heel vaak zijn er gekleurde mensen bij betrokken. Dus Agarkoi Gusat Hoiga is uit, je mag boos worden. Dit is wat mijn ervaring is. Dit is wat ik in elk geval. Continu zich gebeuren, Lloyd.
0: Ja,
1: En het is diep triest. Het is diep triest dat dit gebeurt in Nederland.
0: Het is diep triest. En voorbij, hoe jij gaat. Ik bedoel, dit zullen we altijd houden. Hè? Omdat Hamlokje Doezer kleur is. Als je dus dat je dan vaker gediscrimineerd gaat worden. Of het nou hier is of in Amerika, waar je gaat. Ja, Oedjerke Jatega. Zul je dus hiermee te maken mee hebben?
1: Discriminatie is niet van vandaag. Racisme. Hè?
0: Ja.
1: Je hebt discriminatie, je hebt racisme. Lloyd. En bij racisme, eigenlijk, kan je zeggen, hoe rasta kega.
0: Ja.
1: En dat is helemaal uit de boze. Kijk, bij discriminatie kan het ook nog gaan om gender.
0: Ja.
1: Dan kan het ook nog gaan om vrouwen die gediscrimineerd worden.
0: Ja.
1: Of mensen die wat ouder zijn op leeftijd. Maar hier is gewoon sprake van racisme
0: ja.
1: En discriminatie. En het zit heel diep geworteld in de systemen van mensen. En de politie zegt van, we doen er van alles aan. Maar ja, ik zie heel weinig verbetering.
0: Elk jaar gebeurt er wel wat. 1 of 2 of 3 keer in het jaar. Of Jada Hotel, John Halognas, Sunila of Dekila.

0: Alfredo. Ha. Alfredo Gulu heet die man.
1: Gulu.
0: 51-jarige man. Ha. 51 jaar. Ook haar parwaar John Heiga, die heeft van Gerard Roethoff in de arm genomen. Ha. Advocaat. En gaat wel een zaak beginnen tegen de politie.
1: Nee, ha, ook het je heen, fini. En dan hoor je kikaap, heiliger. Want we willen allemaal weten wat er gebeurt. En dit soort dingen mogen niet meer gebeuren. Gewoon klaar. Punt.
0: Nou, ik zeg het je gewoon, luid. Ha. Ik kan het niet hard bewijzen, maar alle cijfers wijzen in die richting. Hier is gewoon sprake van etnisch profileren.
1: Etnisch profileren.
0: Nu is er een club, Control Alt Delete. Ha. Die hebben we een paar keer in de uitzending gehad bij ons ook.
1: Ja.
0: Die houdt dat ook bij, de cijfers.
1: Ha.
0: En ook zij zijn betrokken geraakt nu bij deze zaak. Dus diep triest.
1: Nou ja, voor de mensen thuis, als je ook zoiets hebt meegemaakt, laat het ons weten op 020-363-0808. 020-363-0808. Als jij ook zoiets vervelends hebt meegemaakt. Even wat goed nieuws. In Kenia wordt in 2000...
0: Ik wil ook een klacht indienen.
1: Abdokon mij.
0: Hamuke John Miller, dat komt daardoor. Dus we moeten ook niet alles op één hoopje gooien.
1: Dan moet je naar Control Alt Delete gaan. Dat is eigenlijk midden jij het
0: idee. Wat ik bedoel, we moeten niet alles op één hoopje gooien.
1: Nee.
0: Weet je, het is niet altijd racisme en discriminatie en dat soort dingen. Dus die kaart moet je ook niet zomaar trekken. Die racismekaart moet je niet zomaar trekken. Maar soms is het wel nodig.
1: Ha.
0: Maar je moet dat niet trekken, je moet dat niet als excuus gaan gebruiken terwijl je zelf aan het bellen bent.
1: Ojito.
0: Natuurlijk, Jokies Mobutu.
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het mag gewoon niet. Klaar, punt.
0: Nee, zo is het.
1: WK Atletiek wordt in 2029 gehouden in Kenia. Toen ja, nee.
0: Amnajabe.
1: Toen ham niet, toen het horror, ik na het horror, maar ja, dat is.
0: Amnajabe, ooit zijn deze Amnajabe.
1: En.
0: Ham kan in Bharat, deze Jaila. Toen
1: kan in Bharat. Oké. En de Europese Supercup wordt op 11 augustus gehouden volgend jaar in de.
0: Arena.
1: En dat is dan de winnaars van de Champions League.
0: Hamlokse Arena.
1: Dus ja, nou ja.
0: Volgens mij in augustus zal het zijn, hè? 11 augustus of
1: 11 augustus, dan speelt de winnaar van de Champions League tegen de winnaar van de Europa League. Nou, laten we hopen dat het een Nederlandse club is.
0: Daar zit geen Nederlandse club bij. Geen één.
1: Glazen bol, heb ik een bolletje collectie. Kom mij, een Nederlandse club. Ai, Miguel, je moet toch een beetje optimistisch zijn, toch? Je moet een beetje optimistisch zijn, toch, Kim Hamburg?
0: Ja.
1: Trouwens, ik arbeid tegen afgelopen weekend, of wie weekend meer haat. En
0: ik zei John Tokke, ik wat toe betalen.
1: Oh, nou ja, oké. Okay, ja. We hebben vaak over artificial...
0: Mooi ganarek de pichwa me.
1: Cortisol te maken, ja. Maar zo'n kabel artificial intelligence ten die hangama. We praten bijna elke keer over artificial intelligence in ons programma. Als koffie jij met pieren, maar...
0: Maar koffie jij koffie jij kan gaan,
1: komt de koffie eraan? Ja, Amsterdam niet.
0: Ik weet er niet waarom koffie
1: is gebleven, Lloyd. Die komt eraan.
0: Je bent echt een slechte gast hier, hoor.
1: Ja,
0: echt waar.
1: Maar soms moet je ook voor jezelf zorgen, hè?
0: Mehman tor ghar pe aile, jaan le bhagwaan tor ghar pe aile, loy. Kai dai hum to ke sab jai.
1: Tu bhagwaan ke samaan baate, dus ya
0: kya jaane, kya jaane kis bhes mein baba mil jaye.
1: Mil jaye,
0: bhagwaan rahe. भगवान
1: है
0: बड़े प्यार से मिलना सबसे मत ना मिले प्यार से एक कॉफी तलक ना दे भैया ये मैं तो हुआ था
1: AI के बारे में हमारी बतिया तो से कि फॉन mensen zijn een beetje geschrokken al die grote directeuren van die grote bedrijven van OpenAI of Anthropic, hoe heet dat bedrijf?
0: Anthropic.
1: Elon Musk bedrijf waar. En Google, hoe zou ik het doen? Artificial intelligence, dan niet door deze jaar. Die ontwikkeling gaat zo ver. Dat het kan zijn dat de AI ook mensenlevens kan gaan kosten. Ik vraag me af of dat wel zo is. Of kies hem ook eens gewoon drawawetjes van.
0: Dik kontje hoiga precies en waar we nu staan en welke kant we op gaan, Lloyd. Het is een beetje onduidelijk. Maar we gaan wel een bepaalde richting op waarbij AI, kunstmatige intelligentie, zo nevalo, steeds belangrijker gaat worden en slimmer gaat worden en meer toegepast gaat worden. Ook al met labba, ki ek kanti hamlok profiteer kerebe daarvan, want hamlok ek kam jon hoiga efficiënter hoiga. Onze productie gaat stijgen, dus we gaan met minder mensen hetzelfde werk kunnen doen. Dus je productiviteit, John Heigaloid, arbeidsproductiviteit, die stijgt. Dat wil

0: zeggen dat we meer geld gaan verdienen met minder mensen. Dus dat is goed.
1: We gaan meer geld verdienen met minder mensen. We worden productiever.
0: Omdat minder mensen nodig zijn om hetzelfde werk te doen. Dat betekent dat je arbeidsproductiviteit toeneemt.
1: Ja.
0: Dalle pahile 10 admi ukamua karatrata abbe 5 admi kariga. To okar matlab ba ohi kamua je 5 jane karega. Dan is je arbeidsproductiviteit toegenomen.
1: Ja.
0: Dus hoeveel werk kun je leveren per persoon?
1: Ja. Ja,
0: dat is mooi.
1: Dat is mooi.
0: Dingen kunnen beter georganiseerd worden, efficiënter. Controlesystemen kunnen beter ingericht worden. Kon een medisch probleem waar met AI kun je dat beter verhelpen. Beter constateren, eerder constateren, met minder onderzoeken constateren en daar medicijnen voor ontwikkelen of behandelingen voor ontwikkelen. Dat zijn allemaal hele positieve dingen, hè, Lloyd.
1: Ja, maar ik
0: aan de andere kant, Lloyd, als je dat ding niet goed regelt met elkaar, niet één land kan dit regelen. Dit is een wereldwijd ding. Je kunt niet zeggen Amerika gaat het regelen. Je kunt niet zeggen Nederland gaat het regelen. Dus de hele wereld moet daar afspraken over maken met elkaar. Van hoe ga je AI inrichten?
1: Ja.
0: Wat mag AI wel doen? Wat moet je laten controleren, extern? Niet door het bedrijf zelf die het maakt. Dus daar zit heel veel werk de komende decennia. Komende 10, 20, 30 jaar zullen we hiermee bezig zijn. Van hoeveel macht willen we aan AI-bedrijven geven? Hoe vrij willen we AI-modellen laten? Wat mag die allemaal doen? Want mag die bijvoorbeeld zelf beslissen ki bijvoorbeeld Belmer met Chalega of Almere met Chalega of Rotterdam met Chalega, zo'n AI-politieagent, en die scant alles en die ziet alles, mag die zelf bepalen of die daarna iemand mag doodschieten of iemand in de boeien mag slaan of iemand kapot mag slaan? Wat mag die wel, wat mag die niet?
1: Ja.
0: Want straks worden politieagenten, Lloyd, ondersteund. Ja. Niet helemaal vervangen, maar ondersteund door AI-agenten.
1: Ja.
0: Dat is de toekomst.
1: Dat
0: die
1: is de toekomst
0: komen.
1: Die eraan dus zit te komen.
0: Ja. Ego's Coto Chaliga met misschien 5 van die AI-agenten.
1: Ja.
0: En die man, dus die echte politieagent, die menselijke politieagent, heeft misschien de leiding in het begin. Maar stel je voor dat AI-politieagenten het beter doen, sneller doen, efficiënter doen, minder fouten maken. Ja, dan gaan ze die menselijke menselijke agent ook vervangen.
1: Ja.
0: Dus het wordt wel een beetje een enge wereld als je dat niet goed organiseert. En nu is de discussie weer opgeleid. Waarom dat is opgeleid, weet ik niet. Want Sunna, dalle hame go chij banayla, Lloyd.
1: Tu banao hai kuch?
0: Hama tu dalle go bedrijf, ba hamlo kuch banayla. Een product.
1: Ha.
0: Ego wapen hamlo banayla.
1: Ha.
0: Ego pistool joan apne dagega.
1: Ja.
0: En we weten dat ding gevaarlijk is. Wat moeten wij dan doen? Dan moeten we stoppen toch met de productie?
1: Dan moet je gewoon stoppen ermee.
0: Dus die AI-jongens, al die bazen, die roepen dit wel. Maar ze stoppen er toch niet mee?
1: Nee, natuurlijk. Ik kan niet pijzen, maar ik ga het in de zijn bullet wegen. En natuurlijk moet je veiligheid brengen als je AI wilt gebruiken. Ham Sojila aan het van AI appen mijn money kerstje. Ondanks die veiligheidsregels die je inbouwt, toch?
0: Ja.
1: Dit mag je niet doen, dat mag je niet doen. Maar AI kan AI zelf regelen kabelen om zelf kerstje.
0: Dus deels is natuurlijk marketing, Lloyd. Dat is wat je aanstipt even.
1: Ja.
0: Omdat het bedrijf zegt van wij kunnen zulke krachtige modellen bouwen.
1: Ja.
0: Dat het bedreigend is voor de mensheid.
1: Ja.
0: Dus die rode knop die we vroeger hadden, hè, Lloyd.
1: Ha.
0: Als je computer werd besmet, laat ik dan Sadharan roep mee. Probeer die uitleg te krijgen. Pijlen je computer met door ik op beeld met oude dragen.
1: Ja.
0: Virusinfectie.
1: Ja.
0: Bang.
1: Bang.
0: We kennen dat beeld.
1: Ja. We kennen dat beeld, ja.
0: Windows met oude waar je schrikt je een hoedje. Kaker je vier, je systeem is besmet.
1: Ja.
0: Stekker, nikar, boete, ouzap, koetsker. Dus we hadden een rode knop. We konden de stekker eruit trekken.
1: Ja.
0: Maar AI manifesteert zich overal. Het zit overal in alle systemen bijna nu.
1: Ha.
0: Dus kan rode knop toe dat bij je.
1: Ja, want ego toe uitschakelen, kun je toe doen,
0: je kunt alle stroom uitschakelen. Ja. Maar om stroom uit te schakelen moet je ook op een knopje drukken. En dat knopje wordt ook bediend door AI.
1: Ja.
0: Dus die kan wel, jij kunt wel drukken, Lloyd, maar als aan neurocomoro.
1: Nee.
0: Dus je kunt niet meer zeggen, AI, ik stop jou wanneer het mij uitkomt. Zo simpel is het niet meer.
1: Ja.
0: En trouwens, als Amerika nu stopt met die race,
1: ja,
0: want er is een race gaande.
1: Ja, Amerika wil natuurlijk...
0: Europa ligt ver achter.
1: Amerika wil...
0: leading zijn. Leading zijn.
1: Ja, leading zijn.
0: Amerika mag je age, leading zijn.
1: Ja.
0: Europa ongeveer 10% per hoge Amerika.
1: Ja.
0: Even voor beeldvorming van mensen.
1: Ja. Ja.
0: Dus zit naar Amerika met hoe wij ook er 10% bij Europa met naar hoe wij.
1: Europa loopt
0: bij China. Ja. Waarvan we niet precies weten hoe snel en hard het gaat, die ontwikkeling daar.
1: Ja.
0: Want zij kunnen voor 10% van de prijs, kunnen ze ongeveer hetzelfde maken wat China, wat Amerika maakt.
1: Ja.
0: Dus ook er met lebed dat Amerika met een exponentieel kan groeien. Ook er met lebed dat China, dat China die AI-ontwikkeling kan heel erg snel gaan daar.
1: Ja.
0: Dus dat is waar is met Amerika inhalen, ze kunnen bijna. Als Amerika nu zou zeggen van, we gaan rustig aan doen. Dus Amerika kan niet rustig aan doen. Er zit ook heel veel geld in trouwens, hè, in die business, Lloyd.
1: Ja, zeker zit er veel geld
0: in. Je kunt niet zomaar stoppen.
1: Nou.
0: Van de ene op de andere dag. Dan gebeuren er echt ongelukken
1: dan,
0: in de
1: wereld. Nee, maar is het...
0: Dus je
1: is
0: moet het, je moet het gaan reguleren, maar ja, reguleren is moeilijk. Maar die discussie van afgelopen week, dan ben ik echt klaar. Die ging erover dat AI de mensheid kan doden.
1: Ha.
0: Doodmaken.
1: Doodmaken, ja.
0: Letterlijk.
1: Ja.
0: Ook er met lebat dat binnen 10 jaar de kans er is, dat is waar ik bitter mee. Sommige mensen zeggen dat die kans 10% is.
1: Hmm.
0: Sommigen zeggen dat die kans echt dicht bij de 100% ligt.
1: Hmm.
0: Dat AI mens kan elimineren, dood kan maken. Dus zelfstandig. Nou, zo snel zal het niet lopen, denk ik, verwacht ik. Want ik ben geen doemdenker. Maar er is wel regulering nodig, Lloyd.
1: Ja. Nou, stel je
0: kijk,
1: voor.
0: China is in staat om 100.000 AI-militairen te bouwen.
1: Oh.
0: Binnen een paar jaar.
1: En dan zie ik het al voor gebeuren. Nee, dat mag dus niet gebeuren.
0: Zie je alleen maar robots, hè?
1: Nee. Boot
0: hoe laat je Amsterdam mee uitaardigen? Ja? Naar Rotterdam mee. 100.000 Chinese militairen. Hoe laat je uitaardigen? Let dan maar, ik klaar.
1: Ja. Maar ja,
0: en ze leggen alle systemen ook plat.
1: Er zit wel wat in. Ik stel je voor dat die AI de knop vindt van om een kernbom te lanceren. Dat moeten we ook niet hebben. Hè?
0: Maar stel je voor dat ze al die Chinese auto's... Ik
1: mag
0: fantasie slaat ophouden.
1: Arre.
0: Al die Chinese auto's die hebben een achterdeur.
1: Ja.
0: Achterdeur, Sapkoi Samjeka. Dat je niet vanaf de voorkant, maar pietjes het je bitter. Wie kan binnenkomen? Die bouwers.
1: Ja.
0: Dus China, je bouwker in Ottawa. Stel je voor dat ze in elke auto een bom hebben gezet. Even.
1: Die ze op afstand kunnen besturen. En op dan één knopje juist. En dan klaar.
0: Juist. En dat ze al die auto's stil kunnen leggen.
1: China kan wat een keer. China kan koos naar China.
0: Het probleem is, Lloyd. China kan onderdeel bijna sap koos met me. Dat is het probleem.
1: Maar die Chinezen zijn slim. Dus eerst hebben ze ons afhankelijk gemaakt. En nu kunnen wij ook niet zonder hun. Dus we kunnen ook in Europa niet zomaar fabriek beginnen. Want dan moet je... En het gaat allemaal langzaam. Dus ze hebben ons zo afhankelijk gemaakt. Dat we ook niet zonder die Chinezen kunnen. Het net je laagste manetje noemen.
0: Zo is het. Maar zo naar een iPhone.
1: Ha.
0: Een iPhone, dan denk je, oké, Amerikaans product.
1: Ja.
0: Maar toen Jane kon onderdelen om een heiga.
1: Kan niet rommelen, maar heiga.
0: Maar wie zegt tegen jou dat alles in Amerika wordt gemaakt? Helemaal niet. Dus ook al koop je een Europees of een Amerikaans product. Ze kunnen zo erin, hoor.
1: Ja.
0: Dus het is best wel eng, de wereld waarin we leven.
1: Arend, ik ga reageren. Ik kan je zeggen van goedemiddag Lloyd en Arend. Een leerzaam gesprek. Toen doseren. Nam ik er Arend op een universiteit of zo? Doseren?
0: Nee, het is niet goed betaald.
1: Is niet goed betaald, hè? Maar ja, je kan mensen wel tot inzicht te brengen, toch?
0: Nee, joh. Ik zei tegen Lloyd.
1: Als je tegen hem, hè?
0: Ik zei, je won't be tender.
1: Ravi, collega, het is niet goed te praten, maar de politie wordt racistisch op den duur door al de scheldpartijen die ze op straat krijgen te horen van gekleurde mensen. Ik weet niet, Ravi. Ja, hoi zeke.
0: Sorry, nog een keer.
1: Nee, ja, Ravi Bolega.
0: Ik was dus, even afgeleid hier.
1: Ravi, dus die man, Gulu, John Rotterdame, John Meritio Hoge. Ravi Bolega, van nou, het is eigenlijk niet goed te praten, maar gekleurde mensen, Jasti, Skoturnke, Garyawe Hega, of Kushna Kushi Bole Hega.
0: Nee, maar dat is een feit.
1: Ja.
0: Dat klopt ook. Wat Ravi zegt, klopt ook. Maar het probleem is dat de politie professioneel moet zijn.
1: Ja.
0: Dus dat je een politieagent uitscheldt of uitmaakt voor ik weet niet wat allemaal, ja. Dat mag ook niet.
1: Nee, dat mag niet.
0: Maar dan moet je daar professioneel tegen optreden.
1: Tuurlijk.
0: Maar dit goed praten, dit kan niet.
1: Nee.
0: Omdat die man een kleurtje had op een bike raid en er was een fiets was vermist. Pak je die man op deze manier aan. Dat kan echt niet.
1: Nee,
0: dit is iemand vermoorden. Dit kan niet.
1: Nee,
0: Lloyd.
1: Ik
0: dat iemand zo beledigd, ook met lept roba, dat je die man mag vermoorden. Dat kan toch niet?
1: Ik kan niet je keer dat je heen opperhouden.
0: Nou, geloof het van me, Lloyd. Er gebeurt bijna niks.
1: Nee.
0: Die agent zal overgeplaatst worden. Die andere agent zal misschien een reprimande krijgen.
1: Ja.
0: Heel misschien dat er eentje op non-actief wordt gezet. Heel misschien dat eentje wordt ontslagen, maar ik denk het niet.
1: Ja, Tujane Kaha. Ja, oké, laten we dat maar even afsluiten.
0: Doe dat iets van mij,
1: Tujane
0: Kaha.
1: Koffie. Oké, laten we even dat geluid even horen. Want Jolok Hega is het Gharpe Hega, Kaanpe Hega. Overal in het land waar je bent en nou Jala Radio luistert naar Koffie Chai Middagshow. Ha.
0: Je luistert niet goed.
1: Hab sunira, ghanti bajega.
0: We gaan even slurpen. We gaan even slurpen. Het slurpmoment.
1: Ja, het. Ja.
0: Een lange slurp.
1: Een lange. Lekker. Maar die had je wel ook nodig, hè?
0: Die had ik nodig midden op de dag.
1: Trouwens,
0: lekker, man.
1: Zeker lekker.
0: Zo'n koffiebreak midden op de dag is wel lekker.
1: Ja, heerlijk. Heerlijk, relax.
0: Konterkari is een moeilijk hega.
1: Konterkari is een moeilijk hega. Amturwa.
0: Konchi khabe beto.
1: Amturwa, hame tu dede, ya tu dede, hame karela dede, of bitaviri dede. Dat soort dingen vind ik hartstikke lekker om te
0: eten. Dus eigenlijk al die bittere dingen.
1: Al die bittere dingen. Niet dat ik bitter ben, maar ik hou van die bittere.
0: Nee, je bent verbitterd. Dan sona. Maar wel een verbitterde sona.
1: Een verbitterde sona. Nou ja. Dus toen ghanti bajate.
0: Maar kan ik leren ghoomen? Toen kan ik leren ghoomen?
1: Hamgeri Kochum. Het is,
0: wat is
1: Kochum
0: dat?
1: is een streek, Moezelstreek in Duitsland. Daar ergens in de buurt van Koblenz.
0: AfD, ja. AfD, precies.
1: Hey, nee, AfD.
0: Jawel.
1: AfD.
0: Koblenz, die hele omgeving daar bij JAE. Hey.
1: Huh. Kan je hem durf,
0: ik weet niet, ik weet niet waarom je daar bent gegaan, hoor.
1: Nou ja, ik...
0: Koblenz en zo moet je echt niet gaan bij jou.
1: Tot
0: Janke Katra.
1: Nou ja, ik heb daar niks van gemerkt, hoor. Maar Janke Katra. Nee, het was hartstikke leuk. Het is een mooie streek, Moezelstreek.
0: Ik kan het iedereen afraden. Ik raad het iedereen af.
1: Dus toen
0: Berlijn Chalja.
1: Ja, nee, dus ik
0: maar
1: was
0: niet
1: in
0: deze plek.
1: Ik was in Duitsland. Toen moest ik aan jou denken. Toen dacht ik van, Annenbullen Herdum, ja, Berlijn. Nou, ik ga denk volgende rit wordt naar Berlijn en ik ga lachen naar Berlijn met mijn Tesla, want hij meelt naar de naar Berlijn.
0: Precies erom met de
1: bouwjaar. Het is echt niet. Het is echt zo, Sunolo. Echt, precies hierom met mijn Tesla. Toen Ghanti bajaat, maar het is Ganesh Chaturthi. Vanaf gisteren tot met 25 september. Kun je heel kort uitleggen waarom wij Ganesh Chaturthi eigenlijk vieren?
0: Nee, ik kan het niet goed uitleggen, Lloyd. Maar omdat ik het zelf niet heel erg vier.
1: Oh, dat soort.
0: Maar ik kan wel iets zeggen daarover.
1: Suriname,
0: even iets anders, ha. In algemene zin,
1: ha.
0: Hoor.
1: Ha.
0: vanuit mij, hè. Hamar beleven is. Ook een matlab na ik kloppen, weet je.
1: Ja.
0: Sunewalo. Het hoeft niet te kloppen. Maar ik kan wel vertellen hoe ik er tegenaan kijk.
1: Dus
0: ik vind dat we in Nederland steeds dit soort dingen meer zijn gaan doen.
1: Ik kijk eens.
0: Suriname, met hem ook rijden.
1: Ha.
0: Tahamlok ekate chij karat rahili. Holi, Diwali, Krishna Janamastami, Ram Navami. Dat was het een beetje.
1: Navratri deden we daar niet zoveel, hè?
0: Nauwelijks.
1: Nauwelijks. Ja.
0: Hamlok janat reki Navratri, hè? Maar we waren er niet echt mee bezig. Die ontwikkeling, in die richting, ham nabolopki slecht ba. Maar het valt me wel op. Ik heb geen waardeoordeel daarover, of het goed is of slecht is. Oesapko, je hebt niet mag me invullen krijgen. Maar ik zie dat wel, dat we dingen nu doen hier, geïnspireerd door wat er in India gebeurt. Dat komt weer naar ons toe, omdat mensen naar India toe gaan, die festivals meemaken. Maar we zien het ook op tv. We zien het ook op de schermen bij ons, social media. En we denken van, hé, wat een leuk feest.
1: Ha.
0: Dit moeten we ook gaan doen. Ha. En hier,
1: ha.
0: Heb je heel veel mensen die Navratri doen ook in Nederland.
1: Hmm.
0: En heel veel mensen die Ganesh Chaturthi doen. En al die andere dingen. Allemaal goed hoor. Maar pahileke baat hame yaadba. Dat we niet al die dingen zo uitgebreid deden.
1: Ha. Ja, misschien zijn wij zoekende. I don't know. Ik weet niet. Misschien vinden we het leuk. Vind het leuk om mee te doen. En.
0: Geen waardeoordelen. Is puur een soort constatering.
1: Constatering,
0: want Pahileham Jani laat dat we dat niet zo deden in Suriname. Niet zo uitgebreid. Jason Jaapé Hovega. Dus alleen maar goed.
1: Alleen maar goed.
0: Ik weet het
1: alleen
0: niet.
1: Maar goed.
0: Wie daar behoefte aan heeft, moet dat zeker
1: natuurlijk,
0: doen.
1: Ja, natuurlijk. Alle goede dingen die je kunt doen, moet je vooral doen. He?
0: Ja, je doet er geen vlieg kwaad mee. Dus het is goed voor je... cortisol, hello?
1: Cortisol ook gaat mooi.
0: Nee, het is goed voor je
1: gemoedstoestand.
0: Het is goed voor je gemoedstoestand.
1: Ja, zeker, zeker. Sabere, jagete, hè? Nou ja, goed, oké. Toen Janneke zei, sabse zjada admi lok rehe die meer dan 100 jaar oud zijn.
0: De meeste in Japan, 100.000 inmiddels.
1: Ja.
0: Maar... Monaco, hè, Lloyd?
1: Monaco?
0: In Monaco wonen de oudste mensen.
1: Maar omdat het een welvarend land is of zo? Of,
0: Kennelijk. In Monaco wonen de meeste oudere mensen, relatief gezien, hè?
1: Ja.
0: Dus niet in absolute zin. In absolute zin is het Japan.
1: Japan, ja.
0: 100.000 mensen die ouder zijn dan 100 jaar.
1: Heel veel.
0: En de bevolkingskrimp is enorm. Dus die mensen worden maar ouder en ouder aan de ene kant. En ze krijgen steeds minder kinderen. Dus dat is gewoon een groot probleem in Japan nu.
1: Ik heb een keer van zo naar Tron waar investeren. Al die robot en zo moeten jullie naar Japan sturen. Hè? Ja, toch?
0: Japan kan het zelf bouwen.
1: Ha.
0: Die hebben een hele goede industrie.
1: Ja.
0: Dus in plaats van Toyota's te maken en Nissan's te maken... Robot. Gaan ze straks Toyota-robot maken en Nissan-robot maken. De Japanners kunnen dat.
1: Nee,
0: maar je moet wel mensen hebben die werken.
1: Ja.
0: Want als je te weinig mensen hebt die werken... Ik ben gewoon een kamkarpaja.
1: Ik ben gewoon een kamkarpaja.
0: Als je te weinig jongeren hebt, dan krijg je een soort verzorgingsstaat... waarbij het helemaal scheef is. Te weinig jongeren, te veel ouderen... oplosker. Economie is aan het krimpen.
1: Ja.
0: Omdat de vraag afneemt. Hè? Gezonde economie vraagt erom dat je een klein beetje groei hebt altijd in je bevolking. Pahile ego problemen ha, Lloyd. Toke jaat hoi gabi.
1: Ha.
0: Amloke sunne wa loke jaat hoi bhi.
1: Ah, met dheertje jaat.
0: Toke jaat hoi. Chahe bruwa baat hai, maar dheertje tol moriya mei to.
1: Ja.
0: Nee, maar sunne wa loke bhi jaat. Pahile ego discussie raha.
1: Ja.
0: Je ham een beetje chota rally, toen we een jaar of 10 waren, zeg maar.
1: Ja.
0: 15, 20. Ik hoor actuele discussie daar van, de wereldbevolking neemt te snel toe.
1: Ja.
0: Er worden te veel mensen geboren.
1: Ja, gek is dat.
0: Die hele discussie is nu omgeslagen, hè, Lloyd?
1: Ja, op de kabel.
0: Er worden te weinig mensen geboren.
1: Ja.
0: Garib desk met behoor.
1: Ja.
0: Maar zelfs in India... toch?
1: Ja.
0: Is dat afgeremd?
1: Ja, automatisch. Er is een afremker. Ze willen ook niet te veel kinderen hebben en dergelijke. Dus ja.
0: Dus waarmee wij werden geconfronteerd als zijnde een probleem.
1: Ja.
0: Intussen is dat helemaal geen probleem meer. Het heeft zichzelf helemaal opgelost.
1: Ja.
0: Nu hebben we aan de andere kant een probleem. Er is geen aanwas. Geen natuurlijke aanwas. Dus je krijgt migranten die dat gat moeten opvullen.
1: Die
0: dus
1: moeten opvullen, ja.
0: Je krijgt heel veel gedoe tussen oorspronkelijke bewoners. Deze Nederland, mega. Maar ook in Zweden, ook in Duitsland.
1: Maar daardoor krijg je die politieke partijen toch? Doen hamelijke Jerega, hamelijke tegen de migranten zijn. Wat dan, terwijl juist wij die migranten nodig hebben hier.
0: Voor de economie zijn ze ook nodig.
1: Zeker.
0: Aan de andere kant levert dat ook heel veel problemen op. Sociale
1: onrust. Behoorde
0: van migranten aanwegen, hamelijke garlewega. Migranten aanwegen,
1: hamelijke kamlewega.
0: Migranten aanwegen, hoe ze op kamnakeren, hoe ze op kapijsa hamelijke delen. Dus dat moet je veel beter gaan organiseren, Lloyd.
1: Ja.
0: Ik denk als je migranten hier naartoe haalt, laat ze vanaf dag 1 gewoon werken.
1: Ha. Zeker.
0: Gewoon, ook al zijn ze in afwachting van een tijdelijk verblijf of weet ik veel wat allemaal, laat ze alvast werken, joh.
1: Ja.
0: Dat zou wat mij betreft veel beter zijn en minder gedoe met zich meebrengen. Ha. Laten ze zichzelf bedruipen.
1: Ja, vind ik
0: ja,
1: ook.
0: Toch?
1: Vind ik ook.
0: Laat ze vrijwilligerswerk doen, desnoods.
1: Ha.
0: Laat ze in bejaardencentra als vrijwilliger aan de gang gaan,
1: Lloyd.
0: En met een rolstoel iemand rondrijden een klein beetje.
1: Ja, maar ze kunnen ook
0: in de buurt.
1: Ze kunnen ook je tuin komen doen. Want toen kun je tuinman nodig.
0: Gratis, tuinman. Gratis. Ik zou er wel gebruik van maken, hoor. Nee, maar ik bedoel, laat ze zich dienstbaar maken, nuttig maken.
1: Ja.
0: Dan krijg je minder weerstand misschien.
1: Ha.
0: En nu krijgen ze gratis geld tussen aanhalingstekens. Dat zit weer kwaad bloed bij mensen.
1: Ja, ja.
0: Ze krijgen woningvoorrang. Maar waar moeten ze anders als er geen woning is? Want er is geen opvang.
1: Nou.
0: Dus die opvang moet je ook beter regelen en structureel regelen.
1: Ja.
0: Want, maar ja, oei en bolila Lloyd, dat zwabberbeleid in Nederland, megadoboy.
1: Ja.
0: Dan bouwen ze iets op, dan maken ze het weer kapot. Dan gaan ze het weer opbouwen, dan maken ze het weer kapot.
1: Het is een boot heet je met jullie, Jan Gebari met jullie, over Prinsjesdag hebben we gesproken. Hebben jullie koning Willem-Alexander kisten, met jij ze dat zien we vanavond wel op televisie.
0: Kijk, Willem vindt het ongemakkelijk om speeches te houden.
1: Waarom?
0: Dat vindt hij ongemakkelijk, dat vindt hij niet leuk.
1: Oh.
0: Kijk, je hebt mensen die dat heel leuk vinden en je hebt mensen die dat niet leuk vinden.
1: Ja.
0: Hij zit in de categorie van mensen die dat eigenlijk niet leuk vinden.
1: Ja.
0: Maar omdat hij de koning is,
1: moet
0: hij dit soort dingen doen.
1: Ha.
0: Maar het ligt hem niet. Hij vindt dat niet leuk. Hij moet je vrijlaten, een borreltje geven, een biertje geven.
1: Gezellig.
0: Dan is dat een geweldig leuke vent.
1: Ja.
0: Echt een hele lieve, leuke man.
1: Dit is een soort van verplichting, toch?
0: Moet hij doen en hij is daar niet goed in.
1: Nee.
0: Hij wordt elke keer weer belachelijk gemaakt. Hij voelt zich nog onzekerder worden.
1: Ja.
0: Hij tot laiga adamia, je pariga chijwa. Hij maakt fouten erin. Doe hem dat niet aan, joh.
1: Nou ja, misschien moeten we onze koning vragen van zo'n beste. Wie jij kelele? Wie jij pardega troon reden?
0: Laat Maxima het doen. Maxima.
1: Oh, die is nog veel beter, ja. Die kan ook nog wel een grapje tussendoor ook nog maken. Hè?
0: Ah, joh. Maar doe het een beetje op een leuke manier. Kijk, die koning van dingen, van Engeland.
1: Ha.
0: Charles,
1: ja.
0: Die man is stijf als een hark, maar hij maakt wel mooie grapjes.
1: Ja. Ja,
0: als je zijn speeches hoort, lig je af en toe in een deuk, hoor.
1: Is dat zo? Ja, ik heb nog nooit meegemaakt met hem, hoor. Ook
0: hij is wel een hark, hij is wel heel stijf, maar hij is wel leuk. Dus ik weet het niet, hoor, of je dit die man moet aandoen.
1: Weet je
0: hoe Haptanse kijkt hij tegenop, hè, tegen die speech vandaag?
1: Ja, echt waar?
0: Ja, al weken.
1: Maar dan staat hij ook in de belangstelling. Iedereen luistert naar je. Iedereen wil weten wat je te zeggen hebt. En natuurlijk heeft hij dat niet geschreven. Het is voor hem geschreven. Ook ik kan niet parken, dat je waar.
0: Ja, maar die man heeft dat 100 keer geoefend. Maar het ligt hem niet.
1: Het ligt hem gewoon niet.
0: Hij heeft andere kwaliteiten, Lloyd.
1: Ja.
0: Jij zegt hem met ook het doezer kwaliteit.
1: Ah, natuurlijk. Hem ook de kwaliteit ook doezer.
0: Hem nee, niet kon kwaliteit. Maar kon ook een kwaliteit hoor.
1: Ja.
0: Maar we waren met terkari bezig.
1: Terkari, dus ham bita terkari lobby kerel.
0: Aaj kon je eten?
1: Aaj ham kb. Nou ja, ik moet zelf koken, dus ik moet er zelf
0: geen
1: nadenken.
0: Geen van die dingen, want je hebt geen van die dingen in huis.
1: Nee, maar kies het dan lekker. Ik heb mijn aasje.
0: Ham dan niet laten, daar waren we kus naar regen. Kali olie sardin.
1: Ja.
0: Houden Surinamers nog steeds van olie sardin en zo?
1: Ja, natuurlijk houden ze van olie sardin. Olie sardin is telkens nog een makreelje terug.
0: oliesardin kesamagel, ne?
1: Eigenlijk wel, ja, eigenlijk wel. Ze eten nu meer, denk ik, makreel, denk ik, hoor. Maar makreel ook niet.
0: En die tomatensardin?
1: Tomatensardine ook Hawaii wel. Maar oliesardine minder, denk ik, hoor. Denk ik. Misschien omdat ik niet zoveel van oliesardine
0: had. Er zijn alternatieven
1: gekomen, hè? Ook een alternatief, hè?
0: Nee, er zijn alternatieven gekomen, zeg ik.
1: Ja.
0: Der blikken, tjitjes uit, bieke tonijn, bieke...
1: Ja.
0: Weet je, dus die hebben dat misschien een beetje ingevuld ook. Maar zo chill als kon je hem kabel uit.
1: Ja, toen kon je het. Toen opdracht die van iets wat meneer Jaats.
0: Ja, aan mijn man kreeg.
1: Ja.
0: Ik heb bhaji.
1: Ha, makoya.
0: Natuurlijk, makoya. Ik heb makoya bhaji.
1: Makoya bhaji.
0: Heb ik gehaald. Ha. Ik heb toevallig gomawiri, dus dat is goed.
1: Gomawiri, makoya.
0: En ik lust een gele daal, denk ik.
1: Jo, dat is wel lekker, hè. Ja.
0: Bindi erin, luid.
1: Ja.
0: En wel chaukel.
1: Hé, maar ik probeer om te chauken. Maar bij mij lukt het niet. Ik hoor niet. Tjarr. Weet je wel, dat ding, dat lukt bij mij niet.
0: Toen was ik geleden, doen dat je niet.
1: Oh.
0: Hij heeft 6 jaar gereden, dat kon ik het al. Dus
1: nou ik heb het toch? Dus ja.
0: Toen bijna 60, hoor je leb ben aan het janen.
1: Ik krijg dat niet voor elkaar. Ik weet niet, jij dit naam ook heet Picker Dela, maar toch lukt het mij niet hoor. Ik weet niet hoe dat...
0: Je hem al hem toch eens ik had.
1: Ja,
0: maar dat makkelijk, hè, Lloyd.
1: Ja, nou, of ik dan met Jula heb ik elkaar bereden, misschien dan
0: wel. Nee, je moet het één keer gezien hebben alleen.
1: Oh, één keer gezien. Oké, dan moet ik bij jou in de leer dan.
0: Dat makkelijk, maar. Dus die gele daal lust ik wel.
1: Ja.
0: Maar er moet er nog iets bij.
1: Nou, Jurumachiri?
0: Waranvisi?
1: Ja.
0: Zou kunnen.
1: Ja.
0: Jinga moet erbij, Lloyd.
1: Jinga?
0: Lekkere jinga erbij.
1: Die droge kleine jinga's of die grote jinga's?
0: Nee, die groter.
1: Maar dan in masala gemaakt of zo?
0: Een klein beetje masala.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Dat lijkt me een goede combinatie. Ik hoop dat mevrouw het heeft gehoord. Dan hoef ik het zelf niet meer te zeggen. Dan heeft ze het zelf gehoord. Op de radio.
1: Maar die jinga, moet die gepel zijn? Of met die schil eromheen?
0: Dit is wel een vraag.
1: Ik vind dat wel vervelend. Hoe likaar ik en zo. Ik heb liever dat
0: dus
1: niet.
0: Dus er zijn mensen die beweren dat als je het met schil maakt.
1: Ha.
0: Dat de smaak veel beter is. Maar ik ham schilwana. Ja, ik heb er ook een hekel aan.
1: Ja.
0: Dus ik heb hem liever zonder schil. Maar ik snap wel mensen, dat sommige mensen zeggen, nee, je moet het juist met schil doen.
1: Ja.
0: Maar schil waar me irriteert, dus ik wil hem zonder schil hebben.
1: Malita, ik eet olie en tomatensardine. Nou, Malita.
0: Doe nog haiga. Wat een mooie, ja.
1: Ja. Nou ja, we gaan nu heel even praten over onze komende eventen aanstaande zaterdag 19 september. Tenzij jij 1 of 2 Tories hebt, dan heb je 1 of 2 minuten voor Tories. Andere onderwerpen.
0: Ik zie dat Ajax plotseling nog een speler gaat kopen nu.
1: Kidnappen, is dat hees op keer, hè?
0: Bahujada. Ook een naam, Yves Bissouma.
1: Bissouma
0: is 30 jaar oud.
1: Ha.
0: Mali, international van Mali.
1: Mali.
0: En hij komt naar Amsterdam voor de keuring nu. Dus ik dan nauwe bericht, Batje. Hij is clubloos op dit moment. Want hij speelde bij Tottenham Hotspur. Trouwens, het gaat heel slecht met Tottenham.
1: Ja.
0: Ze hebben tot nu toe maar 2 punten of zo. Dus... Savi heeft wel een probleem straks, hè, Lloyd?
1: Ja.
0: De nieuwe bondscoach van Nederland.
1: Waarom?
0: Dus hij moet eigenlijk spelers halen uit Engeland.
1: Ja.
0: De betere spelers die spelen in Engeland.
1: Ja.
0: En niet meer in Nederland.
1: Ja.
0: Ze zijn naar Spanje gegaan deels, maar veel van ze spelen in Engeland.
1: Ja.
0: Een stuk of 20, 25. Dus hij gaat daar spelers vandaan halen. Maar die spelers...
1: Ha.
0: Van Nederland,
1: ha.
0: Doen het helemaal niet zo goed in Engeland op dit moment.
1: Oh.
0: Of ze zijn geblesseerd, of ze zitten op de bank, of ze staan helemaal beneden. Die 2 verdedigers bijvoorbeeld, die bij Tottenham spelen, die hebben maar 2 punten gehaald. Uit ik weet niet hoeveel, 6 wedstrijden of zo. Dus het is best wel problematisch op dit moment, hoor, Lloyd.
1: Ah joh, als ze eenmaal opgeroepen worden, dan spelen ze... Hè?
0: Sterren van de hemel.
1: En met zo'n bondscoach, dan ga je extra je best doen, toch?
0: Ik ben benieuwd hoe de selectie gaat zijn.
1: Ik kijk ernaar uit.
0: Of bijvoorbeeld iemand als Segiel erbij zit. Of iemand als... Arejaar.
1: Segiel?
0: Segiel.
1: Consequie.
0: Segiel. Oké, okay, boy, en je loopt echt zwaar achter een lood.
1: Nee, die ken ik niet. Die ken ik echt niet. Serieus.
0: 010. Die 010. Man speelt bij
1: 010. Oh, Sekiel van Feyenoord.
0: Na Sekiel. Oh. Sekiel heet
1: die jongen. Sekiel. Oké, bolde je.
0: Sekiel. Ik ben benieuwd of je Sekiel selecteert. Ik ben benieuwd of je Ruben van Bommel selecteert.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus ik ben best wel benieuwd of dat soort jonge jongens een kans zullen krijgen. Suna, of niet.
1: Toen na Jan en Maki Ham Jan en Kisavi Soene, hij koffie en chai, middagshow. Dus hij heeft het een beetje van ons meegenomen. Hè?
0: Het wordt een mooie tijden.
1: Het wordt zeker mooie tijden.
0: Autorida.
1: Onderwerpen naar.
0: Nee, we moeten wachten even. John Tuboleer.
1: Ja. Ja.
0: We moeten naar het feestje toe.
1: We gaan naar het feestje toe. Het wordt een mooie, gezellige feestje. Ja, ik had kaartenbak hier. Kijk maar zelf op meervaart.nl. Sunwallo. Het wordt een hele mooie avond in de Meervaart. Onze concert. The Greatest Voices of Bollywood in Meervaart. Door Paas en Stadspas. Dan kost jouw kaartje maar €3,50. Per Stadspas één kaartje. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar. Nou, ik denk een stuk of 40, 50 of zoiets. Of...
0: Ja, nog wel een rijtje ongeveer.
1: Kijk maar zelf op meervaart.nl. We hebben Maus Milroy. We hebben Ayaan Mukherjee. We hebben Shekhar Kumar. We hebben Nizam Wagitzen. We hebben Boyka Datadin. En we hebben Mumbai Beats op zaterdag 19 september. En natuurlijk zijn wij er ook, Anand en ik.
0: Natuurlijk. We gaan iedereen welkom heten, Trolloid.
1: Ja, toch?
0: Trouwens, er is iemand, maar ik weet niet of het kan, Trolloid. John bolega moshmi oberoi ke ganwa jon tulon chalavega.
1: Kon ganwa?
0: Horas or chalai sakega.
1: Kon ganwa?
0: Volgens mij bij een van die commercials gebruik je dat hoor, Lloyd, denk ik.
1: Arre?
0: Het is een opname van ons.
1: Acha.
0: Maar goed, maakt niet uit. Het is een live opname van Moshmi Oberoi.
1: Ja.
0: Staat op ons dingen, YouTube-kanaal.
1: Ja, YouTube-kanaal. Ja.
0: Van Moshmi Oberoi.
1: Ja.
0: Tu jaha chalega of zo. Een van die liedjes, bijna a cappella gedaan.
1: Oké. Okay.
0: Dat nummer.
1: Ja.
0: Of wij dat een keer even beter kunnen draaien, want ze genieten er echt van. Dus dat is wel leuk.
1: Ja.
0: Trouwens, voor de mensen die denken van Kartwakai Sekine bij, maar goed makkelijk, ga naar Facebookpagina van Ujala. Ujala.nl in typkarie in Facebook. En dan ga je daar naartoe en dan zie je daar een linkje staan. Jahanpetu apen karta kinsa kega. Ik ga het ook eventjes doen nu. Even controle. Ormanpe likhalba laatste kaarten. Dus dat is waar. Meervaart kan je website bij de laatste kaarten. En dan ga je daar naartoe en dan klik je erop. Inderdaad, ongeveer nog een rij, Lloyd.
1: Ja.
0: Een rij, een klein beetje meer. En voor de rest zit allemaal chok vol. Dus de mensen die nu snel zijn. Toegelde ze kinle apen karta. Daar zit je nog bij de mooiste show. Ja, toch?
1: Ja.
0: Aanstaande zaterdag.
1: Het is ook een zaterdagavond. Mooie avond om gezellig met jou. Man, met je vrouw, met je buurvrouw, buurman. Met vrienden, kennissen, met je gezin. Kan je daar naartoe gaan.
0: Ai, Igan Waloid.
1: Nou, mooie afsluiter, toch?
0: Mooi serie.
1: Ja, dankjewel.
0: Tot een zaterdag in elk geval in Meervaart.
1: Ja.
0: En komende dagen natuurlijk koffie en chai.
1: Koffie en chai. Dankjewel.
0: Bye bye.
1: Hoi. Ja, de kabel is hè. Koffie, chai en middagshow. Pees kieken hè. Anand Chandrika Singh, oude medeserie. Ik wens jullie allemaal een hele mooie middag op deze prachtige... Dinsdag 15 september. En je bent weer bijgepraat. Vandaag 15 september. Prinsjesdag vanmiddag. Heb jij misschien de troonrede gehoord? Of het is misschien nog gaande. Het koffertje gaat open. En daarna begint waarschijnlijk pas het echte werk. Want in een minderheidskabinet kun je heel mooie plannen maken. Maar uiteindelijk moet je anderen ervan overtuigen om dat ze met je meegaan. En misschien is dat eigenlijk niet eens zo'n slechte democratische oefening. Niet alleen zeggen, dit is mijn plan. Maar ook vragen, hoe komen we samen verder? We gaan ondertussen gewoon verder met onze dinsdag. Koffie erbij, chai erbij, muziek erbij. Ujala Radio Torzate. En vandaag misschien nog even genieten van die bijna 28 graden. Want morgen zegt Nederland alweer, haha, genoeg zomer. Mooie zomer, hier heb je een onweersbui. Namaskar, maak er een mooie dinsdag. En blijf luisteren naar Ujala Radio. Dit was Ujala's middag, koffie en chai. Mosmi Ubroy. Zaterdag 19 september in de

Mouse Milbroy, 19 september in de Meervaar. Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

Rock'n'Roll.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. En afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: ನಗಲೆ.
1: ಯು ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಯು ಆರ್
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9 drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

You are. Ujala Radio Headlines. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. En afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse basis verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, laat je stralen.